0: Op trainingstoppetjes hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

trots, mijn boss verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: begint bij luisteren. Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In de Amerikaanse stad Seattle is de politie nog op zoek naar een derde verdachte die betrokken zou zijn bij de schietpartij op een foodtruck festival. Daarbij vielen vorige nacht 3 doden en verschillende gewonden. Een van de slachtoffers is een jongen van 2 jaar. De politie ging er eerst van uit dat 2 verdachten op elkaar hadden geschoten. Nu blijkt dat er dus nog een derde betrokkenen is. Een van de verdachten is al gearresteerd. Het gaat om een jongen van 15 jaar. De tweede verdachte is bij de schietpartij overleden. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar... niet heel vaak, dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer, het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Welkom, goeiendag, bonjour. U spreekt hier met het keuzemenu. Druk 1, 2, 3, 4, 5 of hakje of starretje. Je wil neerleggen, is het Q. Het spitpie dat ik moet zijn. Al onze medewerkers in bezet.

Horseland.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
4: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
3: De Amerikaanse rapper David, zijn echte naam is David Burke, zal zich moeten verantwoorden voor een rechtbank voor de moord op een tienermeisje. In september vorig jaar werden er in de auto van de rapper lichaamsdelen van het 14-jarige meisje teruggevonden. De politie vermoedt dat het lichaam van het slachtoffer verscheidene maanden in de auto lag. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting. Er is nu geoordeeld dat er voldoende bewijs is om een proces te rechtvaardigen. David riskeert de doodstraf. En Remco Evenepoel heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
5: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
3: De komende dag is er nog een criterium in Roeselare, donderdag 1 in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen na die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw.

Het nooit te laat, mama echt, ik hou van u, dat is dan niet meer overwhite. Traalde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots aan naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij, zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij, leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent, sinds 88 op 10 mei. Als kleine jongens.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd wegens de bosbranden in de buurt. Ook verschillende wegen die afgesloten waren, mogen opnieuw gebruikt worden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio Madrid en in de provincie Ávila. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlui in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en dat kan de branden weer erger maken. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Wat de aanleiding voor de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd uit voorzorg. Dat heeft te maken met de uitzonderlijke droogte, waardoor het peil van de Donau heel laag staat. Water uit de Donau wordt gebruikt als koelwater voor de Roemeense kerncentrale en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt niet verwacht voorlopig. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het waterpeil van de Loire te laag stond. Sport Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in een sprint voor de Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Paré-Peintre. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasui liep zondag een blessure op tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder liet ook al Nafi Tiam weten dat ze er niet bij zal zijn op het EK. Het wordt een zonnige dag met na de middag enkele wolkenvelden, vooral in het westen, maximaal tot 29 graden. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer, tot 33 graden. Donderdag neemt de kans op een onweersbui wel toe. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de volgende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en die kan de natuurbranden weer aanwakkeren. Macron bedankte de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
1: Ook de volgende weken zullen nog moeilijk blijven, zegt Macron. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo ten zuiden van Madrid weer naar huis. Die dorpen waren ook al ontruimd wegens bosbranden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Avila. In Park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar volgens de politie was het mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland, maar nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Caroline Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
3: Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. En wat belangrijk is, het virus vormt geen enkel risico voor de mens.
1: Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Hij was blij met zijn overwinning in zijn geboortestad.
4: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen, is wel een magisch gevoel.
1: Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafit Yam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: De Ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
7: Goedemorgen, we bellen dit uur naar Thomas de Grave in de Verenigde Staten voor zijn kijk op het bezoek van Netanyahu.

0: De dag starten met de Ramse, Shafi en Lisbeth List. Het is stevig.
1: De ochtend.
0: De triomftocht van Remco Evenepoel in het natuurcriterium staat op verschillende voorpagina's van de kranten. Sanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat zetten de kranten nog meer vooraan?
2: De bosbranden in Frankrijk, die komen vaak terug. Reis niet naar door brand getroffen Franse regio, waarschuwt Gazet van Antwerpen. De Standaard ging naar het dorp Le Porge. Daar gingen al meer dan 180 huizen in vlammen op. Ik had al wel wat bosbranden gezien, maar dit nog nooit, is de titel. En De Morgen vraagt zich af, daar is de crisis, maar waar is de eurocommissaris voor crisisbeheer? Want dit is het moment voor Hadja Lapip om haar nek uit te steken, klinkt het. Het laatste nieuws gaat verder door op de aanslag zaterdagavond op de Pride in Berlijn. Het ook al volgt 529 extremisten is de kop daar. De krant gaat dieper in op twee 18-jarigen uit het Leuvense die een aanslag planden op de Leuvense Pride 2 jaar geleden. En ook andere verhalen vooraan in de kranten. In De Tijd bijvoorbeeld, politie zet burgerpersoneel volop in voor gevoelige taken. Politiewaakhond COC waarschuwt voor onwettige praktijken. En amper interesse voor energiesteun via de kilometervergoeding. Daarmee opent dan weer het Nieuwsblad.
0: Binnen een half uurtje het ruimere overzicht.

0: Perfect van Fairground Attraction. Starten doen we vandaag in Zuid-Europa.
1: De ochtend.
0: Want zowat overal in Frankrijk, in Spanje, in Italië woeden er bosbranden. De meeste zijn op dit moment gelukkig stabiel, maar er wordt natuurlijk nog volop geblust. En dus zullen we de echte schade pas binnenkort kunnen opmeten. En wat dan? Met de natuur, maar ook met het beleid.
2: En om dat te weten te komen, hebben we gebeld met twee correspondenten in landen die al eerder veel bosbranden hebben gekend. Griekenland bijvoorbeeld. Vorige zomer werd het land bijzonder zwaar getroffen door verschillende bosbranden. En de gevolgen daarvan zie je nog steeds. Dat vertelt correspondent in Griekenland, Bruno Tersago.
3: Wel, ik zag het toevallig eergisteren nog, toen ik door een gebied reed dat vorig jaar is afgebrand. Je ziet daar nog de zwartgeblakerde stammen overeind staan. Maar misschien wel hoopvol, je ziet ook dat er laaggroei is, dat alles erg groen is. Dus de natuur herstelt zich wel.
2: Nu, momenteel is het rustiger in Griekenland en dat komt niet alleen door die frissere temperaturen.
3: De overheid is er sneller bij. Er is meer ingezet op blussen. Er is meer budget vrijgemaakt voor blusvliegtuigen, blushelikopters. Plus, er worden ook drones ingezet om te monitoren, zodat men er sneller bij is wanneer een brand ook effectief uitbreekt.
2: Ja, in Griekenland proberen ze met de brandhaarden dus beter op te volgen met extra investeringen. Maar daarmee geraakt niet alles opgelost. Want een van de belangrijkste oorzaken van veel branden in Griekenland is de verouderde infrastructuur. Eén defect kan het vuur opnieuw doen oplaaien.
3: 55% van de bosbranden vorig jaar die zijn ontstaan door elektriciteitsleidingen. Die liggen hier nog altijd boven grond. En als die oververhit geraken, dan krijg je heel veel gensters die de bosbranden veroorzaken. Dat betekent dat je daar moet gaan op inzetten, dat je die verouderde infrastructuur gaat moeten veranderen en gaat moeten upgraden. En daar hangt natuurlijk een heel hoog prijskaartje aan. En de vraag is maar wie dat gaat betalen.
0: Ja, dat voor Griekenland. Je hebt ook eens gehoord hoe het zit in Portugal, hè?
2: Ja, ook in Portugal zijn de branden dit jaar beter beheersbaar, maar daar komt het wel vooral door het milde weer en dus niet door het beleid, zegt journalist in Portugal Veerle de Vos.
4: Portugal heeft momenteel geluk met het weer. Want begin deze maand hadden we hier ook temperaturen die ver boven de 40 graden waren. En is er ook heel veel meer bos afgebrand dan normaal. Maar nu profiteren wij vooral van de koelere lucht die van de Atlantische Oceaan komt. En gaat het niet zozeer over een lange termijnplan of het gevolg van een lange termijnplan. Dat is er wel, maar dat wordt eigenlijk onvolledig nog of onvoldoende toegepast, opgevolgd en gecontroleerd.
2: Ja, op veel verbrande plekken keert het groen daar ook wel snel terug. Vooral de eucalyptusbomen zijn weer goed aan het groeien. Maar dat maakt het landschap er wel niet veiliger op.
4: De eucalyptusboom, dat is een uitheemse soort die zeer snel recupereert, maar die ook inheemse soorten verdrinkt en vooral die zeer, zeer brandbaar is. Dus die is vaak niet de oorzaak, maar wel de versneller van branden. Nu, dan zou je zeggen, verwijder dan die eucalyptusbomen. Ja, maar het probleem is wel dat die eucalyptusboom heel belangrijk is, economisch, voor de papierindustrie. Dus dat ligt hier gevoelig, dat is controversieel.
2: Ja, het risico op bosbranden in Portugal blijft dus groot.
0: Ja, hopen dat het daar nu uit blijft. Dank je wel, Sanne.

0: Kids with Men's Car Crash. Het Deense donorschandaal zindert nog altijd na. Eén donor met een erfelijke aandoening heeft veel meer kinderen verwekt dan eigenlijk mocht. Ook in ons land, dat weet u ongetwijfeld nog. En dat bleek niet het enige geval. Fertiliteitscentra hebben de wettelijke limiet van 6 gezinnen per spermadonor tientallen keren overschreden. En ook bij IJsselen is er over de limiet gegaan, dat bleek vorige week. Het blijft een erg bijzondere wereld, die van de fertiliteit, want hoe werkt zo'n fertiliteitskliniek precies? En wat vinden ze daar van de verschillende donorschandalen? Victor van Kerkhoven die ging naar de spermabank van het AZ Jan Palfijn in Gent.
1: We hebben te maken met de kleinste wezentjes dat je maar kunt denken. Gewoon het feit dat je nu kunt embryo's invriezen, is toch fantastisch. Wim de Kleer, dienstgoed van het fertiliteitscentrum AZ Jan Palfijn, sinds eeuwig zo ongeveer en aflopend naar het einde van het jaar, omdat ik het einde van het jaar de pensioensgerechtigde leeftijd bereik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn natuurlijk hier binnengekomen in een volwerkend IVF-centrum. Een lokaaltje waar de man zijn zaadstaltje kan produceren. Als dat mensen zijn die niet al te werk komen, dan kan men uiteraard ook een zaal thuis produceren. We krijgen een steriel potje en we vragen dan van dat potje op lichaamstemperatuur binnen te brengen. Als dat potje winter is, dan komt nu even vervroren zaadzaaljes toe die niet meer bewegen. Dat zou niet goed zijn. Friedel, kunnen wij dan een keer eventjes kijken naar het labo?
3: Ah, in het labo, dat ga ik je vragen. Ik ga het je vragen, dokter.
1: We zitten met de korten van de noren. En we zijn moeten vluchten naar commerciële banken in Scandinavië, omdat we zelf geen oproep mochten doen. Als men nu zou toelaten dat bijvoorbeeld één keer per week in het Nationaal Nieuwsbericht er gemeld wordt of dat er bloeddonoren tekort zijn, spermadonoren tekort zijn, eiceldonoren tekort zijn, dan kan men dat perfect kunnen opvangen in de centra. Ja, je ziet dus het hart van het IVF-centrum en we hebben daar twee wat men noemt ICSI-torens. Dat zijn dus eigenlijk torens waar dat onder de microscoop de bevruchting plaatsvindt met micropipetjes waar een zaadcel opgezogen wordt en dan ingebracht wordt in de eicel. Hoeveel eicellen doen jullie per uur?
4: Ik weet dat niet, hoe vervalt mij. Ja, pak stuk of 20.
1: Waanzin, hè? Getrainde mensen die het moeten leren, die krijgen niet eentje op een halve dag bevrucht. En zij doen er 20 op een uur. Ik denk niet dat er iemand is in België die meer eicellen bevrucht per persoon dan onze laboranten hier. Die zijn dan ook steengoed. Maar waarom is dat belangrijk dat het zo rap gaat? Een halve graad temperatuurverlies is 5% minder kans. Alle plaatjes zijn ook verwarmd op 37 graden. Het licht komt van onder door een rastertje dat ook 37 graden is. De omgevingstemperatuur waarin die mensen werken is 28 graden. En dat is de maximumtemperatuur die je wettelijk personeel mocht in laten werken. We zitten dus nu nog altijd met een situatie waarbij een anonieme donor nog anoniem is. De wetgeving om dat af te schaffen is eigenlijk al gestemd, maar ze is nog niet in uitvoering. Wij zijn daar als fertiliteitscentra toch wel zeer sceptisch tegenover, want als wij een bevraging doen aan onze eigen donoren bijvoorbeeld, gaat ongeveer 80% afhaken. Om het een beetje cynisch te zeggen, wat is er erger in? Geboren worden en uw genetische waarde niet kennen? Of niet geboren worden? We zijn in ons centrum uiteindelijk aan iets boven de 40.000 kinderen gekomen, waarbij dat we iets mee te maken hadden met het ontstaansproces. Dus als je dat bedenkt, dat daar bij elk kindje twee ouders staan, in principe toch, dan zijn er 120.000 mensen. Dus het resultaat van het fertiliteitscentrum van Jan Palfijn is een stad zo groot als Brugge.
0: Ja, bijzondere inkijk in de spermabank van het AZ Jan Palfijn in Gent.

0: Arlo Parks met Eugene. Het is alweer 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En dus gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. De Franse president is op bezoek geweest in de zwaar getroffen streek rond Bordeaux.
3: Ja, hij ging naar het crisiscentrum waar de strijd tegen de bosbranden gecoördineerd wordt. Macron sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. In de landen ten zuiden van Bordeaux breidt het vuur volgens de president niet meer uit. Daar zou een deel van de geëvacueerde bewoners vanavond weer naar huis mogen. In Frankrijk en Spanje komt er wel een nieuwe hittegolf aan, wat de branden weer erger kan maken. Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij versloeg Belgisch kampioen Rune Hergot in de sprint. Kwamen in Aalst 70.000 mensen kijken om de wielervedette te zien.
0: Het weer dan, ik zie een prachtige zonsopgang hier boven Schaarbeek vanochtend.
3: Ja, we gaan veel zon zien vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: We hebben de kranten vanochtend nog eens onder de loep genomen, Sanne. En de Standaard die ziet duidelijk problemen met de patrijzen.
1: Ja, want uit nieuwe controles blijkt dat maar 9 van de 176 Vlaamse gebieden waar gejaagd wordt voldoende patrijzen tellen om die jacht te verantwoorden. Sinds 2007 is de populatie met meer dan 50% afgenomen. Jagers mogen onder voorwaarden wel jagen op patrijzen als er bijvoorbeeld voldoende broedparen in een gebied zijn. Maar tellingen lijken die broedparen te overschatten. Vogelbescherming Vlaanderen herhaalt alvast haar oproep voor een totaalverbod op de patrijzenjacht. Volgens jagersorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen gaat een verbod die patrijs niet redden. En doen jagers er net alles aan met voedsel en keverbanken om hen te beschermen.
0: Ja, het laatste nieuws gaat verder op de aanslag in Berlijn op de Pride. Ook bij ons zijn er jonge extremisten. Hè?
1: Ja, het OCAD volgt 529 extremisten en 38 zijn daarbij minderjarig. En de krant brengt ook het verhaal van twee 18-jarigen uit Leuven en Herent die in 2024 zoveel mogelijk slachtoffers zouden willen maken op de Leuvense Pride. De hoofdverdachte werd opgepakt omdat hij veel moeite deed om wapens te kopen en zo ook in contact kwam met een undercoveragent die zich als wapenhandelaar voordeed. In november staan de twee terecht.
0: Verder dan, er is amper interesse voor de energiesteun van de federale regering. Dat staat vooraan in het nieuwsblad.
1: Ja, de druk om iets te doen aan de hoge brandstofprijzen was dit voorjaar groot en dus werd in april 60 miljoen vrijgemaakt zodat bedrijven vrijwillig hun kilometervergoeding kunnen verhogen. Maar volgens de krant is daar amper interesse voor. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een steekproef van SD Works dat slechts 4% van de Belgische KMO's de kilometervergoeding in de voorbije 3 maanden heeft verhoogd. Bij grote bedrijven is er iets meer interesse, bij de kleine KMO's zo goed als niet. De verklaring in de krant: de tijdelijke tegemoetkoming aanvragen is complex. Werkgevers moeten de hogere vergoeding eerst zelf voorschieten, vervolgens een belastingkrediet aanvragen en daarna nog een jaar wachten op de compensatie. En dat is administratief allemaal moeilijk. Eind deze week loopt de tijdelijke maatregel af.
0: De politiewaakhond COC die waarschuwt dan weer voor onwettige praktijken in de tijd.
1: Ja, want van pv's schrijven tot operaties aansturen of politiedrones besturen. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat wettelijk aan politieambtenaren is voorbehouden. Een vijfde van de politiepersoneelsleden, het gaat om zo'n 10.000 mensen, het zijn burgers die administratieve en logistieke taken uitvoeren. En ze mogen wel steun verlenen aan het operationele werk, maar in de praktijk gaat hun takenpakket veel verder. Dat komt omdat politiekorpsen te maken krijgen met personeelstekorten. Maar zo krijgt burgerpersoneel wel toegang tot soms heel gevoelige politiegegevens. De politiewaakhond pleit ervoor om duidelijker af te bakenen wat wel en niet mag.
0: En dan nog een opvallend artikel in De Morgen vanochtend, want in Spanje bevallen is blijkbaar de kortste weg naar een Belgisch paspoort.
1: Ja, in het noorden van Spanje, in het universitaire ziekenhuis van Burgos, kwamen de laatste maanden al een 30-tal Braziliaanse vrouwen uit België bevallen. En opvallend vaak werden ze bijgestaan door dezelfde man en hadden ze ook dezelfde verblijfsadressen. Het ziekenhuis stapte naar de politie en naar alle waarschijnlijkheid, zegt de krant, gaat het om een bekende illegale manier om via een kind een paspoort te krijgen. Want de Braziliaanse vrouwen komen naar ons land, krijgen hier een tijdelijke verblijfsvergunning. En als ze in Spanje gaan bevallen, kunnen Braziliaanse kinderen kunnen daar automatisch de Spaanse nationaliteit krijgen. En zodra het kind dan Europeaan is, mag het in België verblijven en kunnen de ouders in ons land gezinshereniging aanvragen. Er wordt nu onderzocht wie de moeders zijn, wat de begeleider met hen te maken heeft.
0: Zeer opvallende praktijk. Dankjewel, Sanne.

0: Building Fences van Trixie Whitley.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Alle ogen zijn gericht op Washington straks, want daar is de Israëlische premier Benjamin Netanyahu nog eens op bezoek. Voor de 7e keer al in 2 jaar tijd. En de timing is ook nu uiteraard geen toeval. Correspondent Thomas de Graven, goedemorgen.
3: Een heel goedemorgen.
0: Ik heb gezien dat er heel wat redenen zijn om naar daar af te reizen. Zeg eens, wat zijn de voornaamste?
3: Wel, de directe aanleiding is eigenlijk de uitvaart van Lindsey Graham, de senator die onlangs heel plots overleed. Graham was een nauwe medestander van Israël, bondgenoot ook van Netanyahu. En Netanyahu komt naar Washington om zijn respect te betuigen, om die uitvaart bij te wonen. Maar ja, natuurlijk, dit vindt allemaal plaats met die oorlog in Iran. In de achtergrond ook de oorlog tussen Israël en Libanon, wat dan natuurlijk ook verbonden is met die oorlog in Iran. En het feit dat die relatie tussen Israël en Washington, ja, dat daar toch wel wat spanning op zit de laatste tijd. Dus dit wordt zeker wel een ontmoeting waar met veel ogen naar gekeken zal worden.
0: Ja, die ontmoeting met Trump staat natuurlijk centraal. Nochtans stond Trump de laatste tijd niet echt te springen om samen te zitten met Netanyahu. Dat is eigenlijk een understatement. Trump was woest, hè, na die escalatie in Libanon. Is die woede dan bekoeld intussen?
3: Wel, ja, inderdaad, er waren wel wat signalen dat Donald Trump niet meer echt te spreken was over Benjamin Netanyahu. Er waren die geruchten dat hij ooit eens uitgevlogen zou zijn tijdens een telefoongesprek, dat hij hem gek zou genoemd hebben, zijn beoordelingsvermogen in twijfel had getrokken. Dat had voornamelijk te maken met het feit, ja, in de periode dat je nog dat staakt het vuren had tussen de VS en Iran. En Israël bleef maar Libanon bestoken. Toen was Donald Trump inderdaad heel erg kwaad tegen of op Netanyahu. Maar natuurlijk, het is al eigenlijk sinds het begin van die oorlog in Iran dat mensen altijd het vermoeden hebben gehad dat Donald Trump mee in die oorlog gestapt is onder invloed van Israël, onder invloed van Netanyahu. Dat hij geloofd had dat hij daar heel snel regimeverandering kon bewerkstelligen. En dat is natuurlijk niet zo gebleken. Vandaag is het exact 150 dagen dat die oorlog in Iran plaatsvindt. En ja, geen uitweg eigenlijk. Dus ja, inderdaad, dat heeft die relatie tussen die twee heren heel fel bekoeld. Maar de reden waarom hij nu wel komt is, ja, Donald Trump is heel fel op zoek naar een uitweg uit die oorlog. Netanyahu, die staat voor verkiezingen in eigen land. Donald Trump ziet daar eventueel wel een mogelijkheid om Israël weer wat meer onder druk te zetten. Want Netanyahu wil ook wel heel erg graag dat die relatie met Washington hersteld wordt, dat die relatie met hun belangrijkste bondgenoot hersteld wordt voor die verkiezingen.
0: Ja, en dus is het besef daar eigenlijk van, ze hebben elkaar heel erg nodig. Ja. Hè, want inderdaad, voor een akkoord met Iran moet Israël ook aan boord zijn. En dus, ja, Trump kan niet zonder Netanyahu, maar omgekeerd evenzeer.
3: Nee, zeker Netanyahu. Hij kan natuurlijk niet vlak voor die verkiezingen de premier zijn die de steun van Amerika verloren heeft. Want ja, ze hebben die steun nog niet verloren. Dat is zo erg is het nu ook weer niet. Maar je ziet wel afkalvende steun hier binnen de Verenigde Staten. Die was er al bij de Democraten. Minder en minder steun. Ook onder onafhankelijke zag je dat meer en meer. Maar je begint het nu zelfs te merken onder Republikeinen ook. Vroeger was die steun voor Israël echt wel groot. 77% ongeveer van de Republikeinen. Het laatste jaar is dat afgekalfd tot 65%. Minder dus. En ja, je ziet dat zelfs bij mensen helemaal aan de top. Heel veel mensen hebben opgemerkt dat J.D. Vance vorige week nog maar bij Joe Rogan heel erg streng was voor Israël. Dat hij sprak over hoe Israël eigenlijk de onderhandelingen met Iran hebben proberen frustreren. Hij sprak over Israël meer en meer alsof het een normale bondgenoot was. Meer op het niveau zoals het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Niet meer de uitzonderlijke bondgenoot die het ooit was. Dus dat is allemaal slecht nieuws voor Netanyahu natuurlijk. Ja. Op dit moment, hij kan niet zo naar de verkiezingen. Dus hij moet nu wel tonen, vandaag hier in Washington, ja, dat hij nog steeds het oor van de Amerikaanse president heeft. Maar ja, Donald Trump kennende, hij weet dat ook. En Trump zal proberen om hier ook iets uit te halen. Dus inderdaad, om Israël misschien wat meer in een richting te duwen, waardoor hij opnieuw toont dat hij de controle heeft en dat hij dus niet zomaar aan het handje van Netanyahu in die oorlog is gestapt, maar dat hij wel nog degelijk de kaarten heeft.
0: Ja, al die belangen spelen. Als we dan eens inzoomen op Iran, volgens Trump lopen er opnieuw serieuze gesprekken met het land. Hoeveel geloof moeten we daaraan hechten?
3: Kijk, we horen nu al maanden bijna van Trump dat Iran aan het smeken is om te onderhandelen. En inderdaad, dat zou dan de reden zijn waarom we de afgelopen dagen geen bombardementen meer gezien hebben, nadat we de afgelopen 2 weken er wel gezien hebben. Hij zou willen de diplomatie een kans geven en daarom zouden die bombardementen gestopt zijn. Maar Iran zegt, dat is niet waar, wij weten eigenlijk niet van gesprekken, wij staan eigenlijk ook niet te vragen om gesprekken. Dus ja, dan wordt er gezegd dat Donald Trump eigenlijk die bombardementen op dit moment gestopt is. Je hoort verschillende dingen. Enerzijds zou hij gehoord hebben van zijn stafchef dat de voorraad raketten, wapens aan het slinken is. Slecht nieuws natuurlijk, want ja, je hebt natuurlijk raketten nodig, ook op andere fronten, niet alleen in Iran, ook in Azië, tegen China eventueel, Oekraïne, dus al die fronten moeten ook gecoverd worden. Dat is één ding. Een ander ding blijkbaar is dat Trump ook gezegd is geweest van, ja, meneer de president, wij blijven maar bombarderen, maar wij komen strategisch eigenlijk niet meer echt verder. Dus is het dan wel wijs om verder te gaan met die bombardementen? Een laatste ding is natuurlijk dat we ook weer Amerikanen zien sneuvelen daar in de regio. Wat toch ook wel zijn tol eist bij de steun van zijn MAGA-beweging. Steeds meer mensen uit zijn Make America Great Again-beweging. Ja, die beginnen toch ook wel een beetje zuurder te staan tegenover die oorlog. Zeker als ze zien dat die olieprijzen opnieuw beginnen te stijgen. Zeker als ze zien dat er Amerikanen in doodskisten terug naar huis komen. Dat vinden ze natuurlijk helemaal niet leuk. En ja, dan komen ook weer die verkiezingen hier in de VS naar boven. Hè, om zo dan in Trump zijn plaats of in de plaats van Republikeinen in die positie naar de verkiezingen trekken, ja, dat is ook geen goed nieuws. Dus vandaar dat hij opnieuw weer ja, die diplomatieke kaart trekt en daar terug weer wat meer positief nieuws probeert te brengen.
0: Ja, omdat je daarnet ook Oekraïne aanhaalt. Het is daar druk, want niet enkel Netanyahu, ook Zelensky, de Oekraïnse president, komt naar de VS. Waarom is dat?
3: Omdat Lindsey Graham ook ja, naast een felle supporter van Israël een van de trouwste supporters was bij de Republikeinen van de Oekraïnse zaak. Lindsey Graham was trouwens nog 1 dag voor hij plotseling stierf, was hij nog op bezoek bij Zelensky. Het was toen denk ik de 10e of 11e keer dat hij Oekraïne bezocht. Dus ja, die twee kennen elkaar heel erg goed. Lindsey Graham steunde Oekraïne altijd heel erg in hun strijd tegen Rusland. Dus ja, ook Zelensky komt hier naartoe om die uitvaart bij te wonen. Maar natuurlijk, als zo'n personen zoals Netanyahu, zoals Zelensky naar Washington komen, ja, dan maken ze meteen er ook gebruik van om de Amerikaanse president eventjes te zien. Dus morgenochtend voor mij dan, komt eerst Zelensky op bezoek en daarna is Netanyahu aan de beurt en dan gaat iedereen, inclusief Trump, naar die uitvaart van senator Lindsey Graham.
0: Trump weet wat gedaan. Thomas de Graven vanuit Washington DC, dank je wel. En straks na 7:30 bellen we nog naar correspondent Lennart Swolfs in Israël om te horen hoe ze daar naar dit bezoek kijken.

0: Kaiser Chiefs met Ruby. Op de A12 richting Antwerpen staat bij Meissen een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: De ochtend.
0: Sanne, de Ronde van Frankrijk zit erop, maar ja, zoals het dan gaat, wordt er hier en daar nog een natourcriterium gereden.
2: Ja, dat van Aalst gisteren bijvoorbeeld, traditioneel de maandag na het slot van de Tour in Parijs. En ze strikken daar altijd heel wat mooie namen, zoals Remco Evenepoel gisteren. Hij werd tweede in de Tour. Een knappe prestatie die Evenepoel zondagnacht in intieme kring met de ploeg vierde.
3: Nee, wel goed kunnen slapen. Kleine viering in de ploeg. En dan, ik denk dat het 2:30 was of zo. Dus nog zelf wel. Niet heel speciaal, een paar verplichtingen van de ploeg uit. En dan met z'n allen gewoon een beetje afgezonderd met wat eten, wat drinken. En gewoon wat kunnen op het gemak nagenieten van alles dat gepasseerd is.
2: Ja, kort nachtje voor Evenepoel. Zelf kijkt hij met veel trots terug op wat hij gepresteerd heeft in de Tour. Al is het nog niet helemaal tot hem doorgedrongen, zei hij achteraf. En dat komt misschien wel omdat hij komende zaterdag nog een groot doel heeft met de Clásica San Sebastián.
3: Het is nog altijd niet echt binnengedrongen, moet ik eerlijk zeggen. Het was echt een prachtige maand en het is eigenlijk voorbij gevlogen. Dus ik denk, ook met de focus die ik nog heb voor komende zaterdag, denk ik pas dat het echt daarna zal binnenkomen als ik weer een trainingsperiode zal zitten. Maar dat neemt niet weg dat het echt een prachtige maand was. Ik sta daar nu gelijk met 3 overwinningen, dus het zou mooi zijn om als enige recordhouder te zijn. Het is een supermooie wedstrijd ook en een wedstrijd waar ik altijd heel gemotiveerd voor ben. Dus vandaar ook dat ik hier vandaag en morgen zal rijden om de benen te laten draaien aan hoge snelheid.
2: Ja, het natourcriterium in Aalst, dat won hij gisteren alvast. De Olympisch kampioen haalde het voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vandaag komt Evenepoel al opnieuw in actie, dit keer in het criterium van Roeselaar.
0: Ja, er was niet enkel koers trouwens afgelopen weekend, ook het EK skileren.
2: Ja, en dat werd een topeditie voor de Belgen in het Italiaanse Cardano al Campo met maar liefst 15 medailles. Bart Swings zorgde eigenhandig voor 6 gouden exemplaren. Het is een prestatie die deugd deed bij Swings, want hij kende teleurstellende Olympische winterspelen in het schaatsen afgelopen winter in februari. Swings wou er zijn Olympische titel op de massastart verlengen, maar viel naast het podium. Teruggrijpen naar het skileren, dat heeft hem veel deugd gedaan.
4: Ik heb gewoon een serieuze teleurstelling gehad van die Olympische Spelen.

0: Dat was gewoon een wedstrijd die ik heel snel wou vergeten, maar natuurlijk gaat dat niet zo makkelijk. En dan is teruggaan naar mijn eerste liefde, het skielen, toch heel vaak de oplossing. En daar heb ik even een deugd van gehad. En dan doet dit ook wel deugd om zo terug te komen op een EK. En vooral met veel motivatie weer verder te werken naar de komende doelen.
1: Ja, en hopen op een goede winter dan voor Sphinx. Mm-hmm.
2: Dan is er ook nog nieuws over meerkampster Nafity Jam.
1: Ja, want het is nu officieel. Zij past voor het EK atletiek van volgende maand in Engeland en zal er haar titel niet verdedigen. De drievoudige Olympisch kampioene wil zich focussen op andere doelen later in augustus en september. En ook Michael Obasuyi moet verstek geven. Obasuyi was een van de favorieten voor de Europese titel op de 110 meter horde. Maar hij liep zondag op het BK een scheur in de hamstring op.
2: Geen fijn nieuws voor beiden.

0: Mr. Bojangles moet even plaatsmaken voor het nieuws van 7 uur.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De evolutie van de bosbranden in Frankrijk blijft onvoorspelbaar met de nieuwe hittegolf in aantocht. De dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. En Remco Evenepoel wint het natuurcriterium in Aalst. In het departement Landen ten zuiden van Bordeaux mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren. Voorlopig zijn de bosbranden daar onder controle. De brand dichter bij de stad Bordeaux is de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woedt wel nog altijd hevig. De Franse president Macron heeft gisteren een bezoek gebracht aan de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Het worden nog moeilijke weken, zei Macron. Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle. Zowel in Frankrijk als in Spanje wordt het de volgende dagen weer droger en heter. Mogelijk tot 40 graden en meer. Er wordt gevreesd dat dat de branden weer erger zal maken. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen allemaal ondervragen, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
4: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verder onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
0: Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit een steekproef van HR-dienstverlener SD Works, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om die kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 1% van de kleine KMO's dat gedaan en minder dan 10% van de grotere bedrijven. De regeling is administratief complex, zegt Veerle Michiels van SD Works.
5: Het is een tijdelijke maatregel voor 3 maanden, de maanden mei, juni en juli. Dat dus een werkgever het bedrag van die kilometervergoeding kan verhogen. De werkgever zal dat ook kunnen terugkrijgen van de overheid via een belastingskrediet. En dat betekent concreet dat hij dat nu moet voorschieten en eigenlijk volgend jaar kan terugkrijgen via de belastingen. Mogelijk is dat inderdaad voor kleinere bedrijven lastiger dan voor de grotere bedrijven.
0: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland en nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Caroline Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
6: Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. Dus wat heel belangrijk is op het bedrijf zelf, is zorgen voor hygiëne, zodanig dat je zelf de infectie niet gaat overdragen.
0: De Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard in Berlijn, hoe gebeurde die controle concreet? Want uiteindelijk kon die man dan toch een aanslag plegen.
7: Ja, op allerlei manieren, onder meer door zijn internetgebruik in de gaten te houden, zijn gsm. En opvallend, zijn huis werd ook gefilmd met camera's. En zo'n camera heeft hem bijvoorbeeld nog gefilmd een uur voor hij de aanslag pleegde. Nu, uit die beelden zou er wel niets op gewezen hebben dat hij van plan was om tot zo'n daad over te gaan. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest, hij mocht buiten. Maar hij liep dus wel degelijk in het vizier van de veiligheidsdiensten. En die zijn hem beginnen volgen vlak na zijn vrijlating in mei dit jaar. Nog even zeggen, toen zat hij in voorarrest, ook al voor radicalisering, werd ook effectief veroordeeld voor 22 maanden cel, maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Zij vonden die straf toen te licht. Maar dat wil dus blijkbaar niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdween. Integendeel, ze volgden hem dus van vrij dichtbij, al hebben ze hem toch niet kunnen beletten om een aanslag te plegen.
0: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Remco Evenepoel heeft het na-tour-criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was blij dat hij nog eens kon winnen in zijn geboortestad.
8: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel, het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: Er kwamen 70.000 mensen kijken in Aalst. Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek over 2 weken in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafit Yam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in Frankrijk. President Macron spreekt van de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. De ochtend.
10: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
0: Goedemorgen. Na de aanslag in Berlijn van afgelopen weekend stellen we ons de vraag hoe een online omgeving iemand zodanig kan radicaliseren dat die overgaat tot zo'n koelbloedige daad. Welkom bij De Ochtend.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: De ochtend.
0: Deze zomer laten we ons inspireren. Daarom richten we deze week onze aandacht op landgenoten die hun talent en innovatieve kijk op de wereld inzetten in het buitenland. In onze studio vandaag Arnoud Raskin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oprichter van het project Mobile School. Dat is eigenlijk de perfecte omschrijving van wat het is, namelijk een mobiele school. Hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Het is een schoolbord op wielen dat je mee de straat opneemt om kinderen op straat, street-connected youth, gelijk dat genoemd wordt. Kinderen die rondtollen op straat, werken op straat en dergelijke te bereiken om van daaruit toch een stuk educatie te brengen.
0: Ja, jullie rijden dat bord op straat om eigenlijk straatkinderen bepaalde vaardigheden aan te leren.
2: Ja, het gaat er eigenlijk over vooral om hen terug te empoweren. Het grote probleem is door het uitgestoten te zijn in de slum, in gezinnen met familiaal geweld, vaak seksueel misbruik. Er wordt op hun neergekeken in de stad. Politie jaagt op hun in heel wat gevallen. Ze hangen daar helemaal onderaan in de samenleving en krijgen op die manier heel veel negatieve impulsen op hun eigen waarde, hun zelfbeeld. Dus de basisdoelstelling van mobiele school is echt naar hun context te gaan, waar dat zij alsnog op dat moment het sterkste zitten. En dat is in hun community, in de subcultuur van de straat. En daar vooral processen gaan op te zetten van empowerment. Dus het is niet zozeer een academisch portfolio dat we naar hen brengen. Dus het doel is niet echt te alfabetiseren, maar het is hun opnieuw confronteren met wat ze kunnen. En daar zetten we eigenlijk in op drie dingen. Het gaat over enerzijds hun tonen dat ze vooruit gaan, wat ik net zei, op competentie. Dat ze dingen kunnen leren. Het belongingverhaal, het feit van, maar ik hoor ergens bij. En als ik hier niet opdaag deze week, dan vragen ze volgende week van waar was ik? Ze zitten hier op mij te wachten. Ik ben deel van een gemeenschap, van iets wat wij nodig hebben als sociaal beesten die we zijn als mensen. En een stuk doen we dat allemaal door hun in autonomie te laten. De mobiele school zegt niet van vandaag gaan we dit doen. Dat bord hangt vol met educatieve spelen. Het is allemaal play-based, allemaal gebaseerd op spel. We vuren eigenlijk hun nieuwsgierigheid aan en zij gaan dan beslissen van ik wil dit proberen. Dus we gaan hun voor een stuk in controle laten. Want als we die controle onmiddellijk wegnemen, gaan zij uitbreken. Gaan zij terug de controle pakken, weggaan, terug de controle pakken. Want dat is voor hun essentieel geweest om te overleven op straat.
0: Ja, en dat werkt dan natuurlijk niet. Dus en zo brengen jullie dat positieve zelfbeeld terug, of trachten jullie toch te doen. Ja. En dat doen jullie in maar liefst 40 landen ter wereld, meer zelfs?
2: Oh ja, ik denk ondertussen 43, ja.
0: Doen jullie dat ook in ons land, in België?
2: Ja, we hebben een zomerwerking die is opgezet met City Pirates. Dat is een project in Antwerpen die fantastisch werk doen op luchtbal aan het zuid en dergelijke. En zij hebben een mobiele school ter beschikking die ze in de zomer gebruiken voor een vakantiewerking. En dat is dan vooral met de jongeren die daar in de sociale woonblokken wonen, waar de ouders niet de centen neerleggen om de kampjes aan elkaar te rijgen in de zomervakantie en die ook op straat tijd doorbrengen en zij gaan met het tool ook daar in verbinding met die gastjes.
0: En heeft dat effect? Merken jullie dat?
2: Ja, het project van City Pirates, ik moet nu zeggen, ik heb daar zelf nog niet in meegedraaid, maar je gaat eigenlijk een soort jeugdwerking opzetten. Hè. Het is echt een plek waar dat zij positief, constructief kunnen bezig zijn. Hè. Bij City Pirates gebruiken ze dan de voetbal ook als grote hefboom en daarin wordt het geïntegreerd. Dus absoluut.
0: Dan vraag ik me af, hoeveel mensen wereldwijd zijn hierbij betrokken bij dat project?
2: Dat vraag ik mij soms ook af, eerlijk gezegd. Want we zijn een kleine organisatie. Vooral ook omdat we geloven in gedecentraliseerd groeien. Ik ben er als de dood van dat ik een grote structuur ga creëren. Maar veel bureaucratie, grote overheidskosten. En die dan op zich ook weer een machine wordt die uiteindelijk ook zichzelf moet onderhouden en dat dan ietsje te hoog in de prioriteitenlijst moet zetten, waardoor dat de tool soms het sociale doel een middel wordt om dat te doen. Weet je, dus het klein houden. Dus gedecentraliseerde mobiele scholen zitten bij onafhankelijke partners. Dat zijn lokale organisaties die eigenlijk de materialen bij ons aanvragen. Wij brengen de materialen in, trainen hun mensen in en zij worden deel van het netwerk. De mensen die de trainingen geven zijn mastertrainers, zijn onafhankelijke die wij vinden overal ter wereld, die van ons trainende trainers krijgen, die wij kunnen opbellen van hey, er is een job te doen in Dhaka in Bangladesh, of wij hebben wat werk in Zuid-Afrika, kunt jij voor ons die job gaan doen, mm-hmm. een week lang daar training geven of een evaluatie gaan zetten. Dus dat is een gedecentraliseerd netwerk eigenlijk van mensen.
0: Want ontleg eens uit hoe Mobile School netwerkt, daar zitten eigenlijk twee bedrijven achter, hè?
2: Ja, Mobile School is eigenlijk één bedrijf, het is een VZW. Het is als een non-profit begonnen. Maar we hebben daar een shift gemaakt. We hebben uiteindelijk een for-profit model gebouwd ook, om eigenlijk onze sociale projecten te financieren. Mm-hmm, ja. Dus binnen de organisatie Mobile School hebben we uiteindelijk twee merken gecreëerd. Het zit allemaal binnen hetzelfde bedrijf, een VZW. Dan de vennootschapsvorm. Daar zitten twee merken, Streetwise en Streetsmart. En onder het Streetsmart merk hebben we de mobiele scholen gestoken, de flagbacks. Dat is eigenlijk ook een vorm van mobiele scholen met vlaggen. Educatieve vlaggen. Dus alle projecten en producten die we hebben gebouwd en kennis die we hebben opgedaan om kwetsbare jongeren te bereiken, zitten daarin. En dat is een non-profit model. Ja. Dus mensen vragen materiaal aan. Wij doen uiteraard de check van is dit een goede partner en investeren dan. Maar hetgeen dat we investeren moeten we uiteraard ophalen. En daar is een stuk filantropie nog steeds ook belangrijk voor ons. Maar het grootste deel halen we nu uit Streetwise. En Streetwise is een bedrijfje dat we hebben opgezet. Ergens rond 2010 zijn we daarmee begonnen. En Streetwise is een bedrijf dat opleidingen verkoopt aan grote bedrijven, aan corporaties. Hier zelfs de VRT is klant van Streetwise.
0: Daar is veel interesse voor?
2: Ja, wij mogen niet klagen. Ik denk dat wij vorig jaar 12.000 mensen in business in training hebben gehad, ongeveer. Dus dat gaat vooral over leiderschapsopleidingen die gekocht worden door bedrijven allerhande. En wat we doen is, we gaan eigenlijk wat we geleerd hebben op straat en wat we hebben geleerd in het sociale ondernemerschap, gaan we vertalen naar een visie op leiderschap die we ook binnenbrengen in bedrijven. Misschien om de basis van Streetwise uit te leggen, helemaal in het begin. Het idee van Streetwise is eigenlijk ontstaan door de verwondering die ik persoonlijk eigenlijk altijd had wanneer ik op straat kwam. Er was heel veel miserie, maar je kwam daar ook gasten tegen die dingen deden in een wereld waar dat ik in een hoek zou zitten wijnen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een ODL is een gast die ik heb leren kennen in Antigua, in Guatemala. Die overleeft er flyertjes van pizzeria's uit te delen aan toeristen. En dat is zijn een job. Dus ja. Hij probeert u te overtuigen. Beste pizza van de stad, gaat daar naartoe. Als jij die flyer aanvaardt, gaat hij me zeggen van geef die aan de patroon van het restaurant, want zijn naam staat op dat flyertje. En op het eind van de avond gaat hij daar langs, tellen ze hoeveel flyers met zijn naam en krijgt hij zijn commissie betaald. Mm-hmm. Meestal in kleingeld of pizza, maar zo overleeft hem. En hij, toen ik hem tegenkwam, deed hem dat al ongeveer 20 jaar. Dus het was geen kind meer. Hij was achteraan in de 20. En hij biedt mij ook zo'n flyer aan en ik weiger die flyer. Ik zeg van ik heb al gegeten in Spaans, en Giacomi, en ik begin te wandelen, maar hij volgde mij en hij zei, ik heb país, en van welk land kom je? Ik zeg, soy de Belgica. En hij zegt, een Belg, entonces francofono of flamenco, Vlaming of Waal? En ik zeg, ja, soy flamenco. En hij zegt van, dan kunnen wij Nederlands spreken. En ja, ik natuurlijk veel sympathie onmiddellijk. Ja. Dus ik had die flyer vast voordat ik het door had. Maar ik ben hem dan wat vragen beginnen stellen in het Nederlands. En ik dacht van, ja, dat zal niet zijn dat jij Nederlands spreekt. Je hebt gewoon die zin geleerd om in verschillende talen om de sympathie te winnen van de toeristen. Maar ik kon een complete conversatie met hem doen in het Nederlands. En ik switch naar het Frans en hij volgt naar het Frans. Ja. En ik kwam er toen achter dat Houdiel 12 talen spreekt. Amper in school van binnen gezien, maar opgepikt op straat. En de vraag die wij ons dan zijn gaan stellen is, want hij is de uitzondering op straat uiteraard, maar we zijn ons de vraag gaan stellen, waarom jij?
0: Ja.
2: Waarom jij? Juniette Machado, natural born leadership, 16 jaar, slim groot geworden, zorgt helemaal zelf voor haar educatie. De Louise, een clown die vanuit de clownerij uit een ongelooflijk diepe put kruipt en voor zichzelf leert zorgen. Al die gasten, daar zijn we ons gaan vragen, waarom jullie? En dan zijn we een set aan competenties en attitudes tegengekomen die heel duidelijk aanwezig waren bij al die winnaars. In een wereld van onzekerheid, competitiviteit, crisis. Alleen de set van competenties die je nodig hebt om daarin succesvol te zijn, mm-hmm. die vonden we terug. En dat ging over opportuniteitsfocus. Ik heb uren interviews met die gasten op video. Geen en ene begint daarin ook maar over iets te klagen. Terwijl dat ze keihard aan goede argumentatie hebben om in de slachtofferrol te gaan. Maar dat doen ze niet omdat zij hebben gesnapt. Als het moeilijk wordt, moet je vooral uit die slachtofferrol blijven en niet klagen, maar focussen op wat is hier niet het probleem en naar de opportuniteit gaan. En als we dat alleen al gefixt krijgen in onze eigen organisaties, ja, dat is al een ongelooflijke stap vooruit. Wendbaarheid, veerkracht, ja. Proactieve creativiteit, kunnen samenwerken, maar ook kunnen concurreren, nu gevechten kiezen. Dat waren allemaal dingen die we tegenkwamen. En daar ben ik met video's van die gasten als inspiratie. Zijn we opleidingen rond gaan ontwikkelen. We hebben mensen vanuit de academische context binnengetrokken die daar ook de academische check deden van ja, maar klopt dat wetenschappelijk wel wat wij hier zeggen? Kunnen we dat in een wetenschappelijk kader gieten? En na die check zijn we dat naar de markt gegaan, zijn we dat beginnen verkopen.
0: Het is heel, heel mooi om u erover te horen spreken. Hoe lang doet u het al?
2: Ja, ik ben als student begonnen. Ik ben in 96 op het idee gekomen van ik ga wat doen voor straatkinderen en ik ben nog altijd bezig.
0: Ja, en voelt u nog altijd diezelfde verwondering van in het begin?
2: Ja, als ik op straat ben wel. Ik ben zelf, weet je, de straat is ook... Weet je, in de hulpverlening en het werk met straatjongeren, de straat wordt ook eenzijdig als de negatieve kant, de negativiteit van de straat gezien. Want de straat kan ook heel schoon zijn. In de straat is heel veel vriendschap, is heel veel verbondenheid. En als je daar iets te lang in rondloopt, dan dat is een beetje verslavend ook wel, ja.
0: Ja, u ligt de positieve kant heel erg mooi op. Dank u wel, Arnoud Raskin, oprichter van Mobile School.

0: The Rolling Stones' Jealous Lover.
1: De ochtend.
0: In Venetië maken ze de balans op van het systeem rond het toegangsgeld voor dagjes. Toeristen, 60 piekdagen lang sinds april, moest je 10 euro betalen als je de stad wilde bezoeken. Of 5 euro als je minstens 3 dagen op voorhand boekte. En dat heeft 5 miljoen euro opgeleverd. Angelo van Schaik, onze Italië-correspondent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kan je snel rekenen hoeveel toeristen zijn het dan?
2: Ik was nooit zo goed in rekenen. Zeker niet in hoofdrekenen. Maar ik had het opgezocht. De gemeente Venetië had 650.000 kaartjes verkocht afgelopen zomer. Zomer, die moet eigenlijk nog beginnen. En inderdaad, meer dan 5 miljoen euro geïncasseerd tijdens dit jaar. Mm-hmm. En dat was eigenlijk wel een beetje wat ze... Wat ze hadden bedacht, je zei het zelf al, hè, je moet op bepaalde piekdagen, en het waren er 60 dit jaar, moet je een entreegeld betalen. 5 euro als je ruim van tevoren boekt en 10 euro als je 3 dagen van tevoren boekt. En de gemeente had dus berekend hoeveel ze ongeveer wilden incasseren. En dat klopt, ongeveer 5 miljoen euro hebben ze dit jaar geïncasseerd.
0: Dus dat ligt in de lijn van de verwachtingen. Nu, het heeft nog altijd honderdduizenden bezoekers naar daar gelokt. Dan kan je de vraag stellen...
2: Miljoenen, zou ik zeggen.
0: Ja, werkt dat dan wel om mensen weg te houden? Want 10 euro, of eigenlijk zelfs maar 5, het is misschien een beetje te weinig dan.
2: Nou ja, het doel van de maatregel was inderdaad om die toeristenstroom een beetje te reguleren. Hè. Dus om op de drukste dagen, zoals bijvoorbeeld de vrije weekenden rondom Bevrijdingsdag in Italië, dat is 25 april of 1 mei, om die toestroom een beetje te remmen, wat te spreiden. De mensen doen overwegen om op andere momenten naar Venetië te gaan. De gemeente zegt dat is gelukt. Dit jaar is het derde jaar dat de gemeente Venetië dit experiment invoert. Uh-huh. En vorig jaar, in 2025, waren er ruim 720.000 betalende bezoekers. Dus dat is 70.000 mensen meer dan dit jaar.
0: Yeah.
2: Terwijl het totaal aantal toeristen min of meer gelijk is gebleven, al zegt de gemeente, al hebben ze daar geen officiële cijfers van gegeven. Dus het zou volgens de gemeente betekenen dat mensen door deze betaling, door het entreebiljet, overwegen om juist niet op die drukke momenten naar Venetië te gaan.
0: Ja, ja.
2: Dus het is een succes, zegt de gemeente.
0: Ja, dan toch een succes. En nu, want we zijn eigenlijk nog niet eens over de helft van de zomer, valt dat systeem nu helemaal weg? Want als ik dan even vooruitblik naar september, de Biennale zit er nog aan te komen, het filmfestival. Ze zouden het misschien nog wel kunnen gebruiken, hè, om toeristen weg te houden op die momenten?
2: Biennale is natuurlijk al begonnen, in juni al. Het komt volgend jaar terug, zeer waarschijnlijk. De afgelopen jaren is het ook elke keer geweest. Dus april en juli. Augustus is meestal geen drukke maand in Venetië. Ook in Rome trouwens niet. Vanwege de warmte. Dan gaan mensen naar het strand of gaan ze de bergen in. Maar inderdaad, september, filmfestival. Dan zou het nog wel eens druk kunnen worden. Maar er is dan geen toegangsbiljet. Dus mensen zouden in principe... Als je tenminste een hotelkamer kan vinden. Of iets in de buurt kan vinden om naar Venetië te komen. Dan kan dat. Overigens, ik zeg hotelkamer, maar het is overigens alleen voor mensen die dagjesbezoekers. Hè? Dus, mm-hmm. dus alleen als jij geen hotelovernachting hebt geboekt, moet je die toegangsticket mm-hmm. betalen. Dat is eigenlijk de reden, is eigenlijk vrij simpel. Een dagjesbezoeker, een dagjesmens, kost de gemeente Venetië meer dan dat het oplevert. Het zijn vaak mensen die zelf hun eigen eten meenemen. Mm-hmm. Hooguit een flesje water kopen. En dus eigenlijk weinig besteden. Maar ja, ze dragen wel bij aan de afvalberg. En ze gebruiken water als ze naar de wc gaan. En dus dat kost de gemeente Venetië meer dan dat het oplevert. Vandaar dit entreebiljet.
0: Ja, waarvoor willen ze die opbrengst dan gebruiken nu? Onder andere om die afvalberg bijvoorbeeld naar beneden te halen?
2: Ja, inderdaad, om het voor het onderhoud van de stad en het schoonhouden van de stad. Hè. Het opruimen van het zwerfvuil en het verwerken van het afval kost de gemeente naar eigen zeggen ongeveer 41 miljoen euro per jaar. En de gemeente vindt dat niet alleen de Venetianen moeten betalen. Dus hebben ze dat entreebiljet ingevoerd. Maar er is wel kritiek op de gemeente Venetië. Omdat men niet duidelijk is of dat geld, die 5 miljoen euro, ook daadwerkelijk naar dat potje gaat. Er gaat namelijk geen speciale speciale afdeling op de balans van dit is het geld uit het entreebiljet en dat gaat daar en daar en daarheen. Mm-hmm. Dus het is een beetje vaag wat er precies met dat geld gebeurt.
0: Ja, denk je dat het systeem volgend jaar blijft bestaan?
2: Ik denk het ergens wel. Kijk, Venetië heeft natuurlijk ontzettend last van ontzettend veel toeristen. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent op een hoogtijdag. Mm-hmm. Dan is het echt... Ik ben toevallig een keer in het weekend voor het carnaval geweest. Wat overigens buiten dit systeem valt. Maar dan is het niet te doen. Dan is het eenrichtingsverkeer op de bruggen en zo. Dit is verschrikkelijk. Het feit dat het 5 miljoen euro per jaar oplevert... Is natuurlijk ook wel aantrekkelijk. Dus ik vermoed dat de gemeente Venetië volgend jaar april opnieuw... dit systeem gaat invoeren. Dus mm-hmm. 5 euro als je de stad in wil. En 10 euro als je op het laatste moment denkt dat je de stad in gaat willen. Volgens veel Venetianen is het overigens geen oplossing. Hè? Ze vinden het blijft druk in de stad. Ze zeggen er wordt alleen gefilterd op inkomen. Mm-hmm. Kom bij. Kijk, als je uit Japan, China of de Verenigde Staten komt. En ja, die ene keer dat je in je leven in Venetië bent. Dat 10 euro meer moet betalen of 5 euro meer moet betalen. Ja, dat zal mensen er niet van weerhouden om de stad in te gaan.
0: Nee, inderdaad. Het zal sommigen een worst wezen, denken ze dan.
2: Precies.
0: Italië-correspondent Angelo van Schaik, dank je wel.
3: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
4: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
3: Een beer op het strand?
4: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
5: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
7: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Het is 7:30, Sanne, en in Frankrijk en Spanje houden ze hun hart vast voor een nieuwe hittegolf.
8: Ja, want die zou de bosbranden opnieuw kunnen aanwakkeren. In het zuidwesten van Frankrijk blijven de bosbranden voorlopig stabiel. Maar als het nu opnieuw droger en heter wordt, kan de situatie snel veranderen. President Macron was gisteren in Bordeaux en hij sprak van de zwaarste situatie in zijn land sinds de Tweede Wereldoorlog. De politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten, dat meldt Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en 29 mensen raakten gewond. Een uur voor de aanslag werd de dader nog gefilmd aan zijn huis, maar niets zou erop gewezen hebben dat hij een aanslag wilde plegen.
0: Weerman Bram Verbrugge, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ik zie geen enkele wolk hier boven Brussel.
9: Dan heb je volledig gelijk. Er zijn weinig of geen wolken vandaag. Het wordt een zonovergoten dag. Een rustige dag ook, met weinig of geen wind. En het wordt zomers warm. 25 graden aan zee, met daarin in de middag wel een zeebries. En 27 tot 29 graden in het binnenland. Met dan vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Zachte nacht ook. Minima rond 17 of 18 graden in de landelijke gebieden. In de grote steden nog steeds 20 graden. Ook morgen zonnig weer en het wordt warmer. We gaan naar tropische temperaturen. Rond 30 graden op het strand en 32 tot 34 graden voor het binnenland. Weinig wind ook. Ook donderdag wordt zo'n tropische dag met temperaturen tot 34 graden. We gaan dan wel wat stapelwolken zien met vooral in Wallonië dan een aantal onweersbuien. In Vlaanderen zouden we droog houden. En dat is ook vrijdag het geval. Temperaturen vanaf vrijdag wel onder de 30 graden. Een graad of 27 dan nog. Dat is ook het geval in het weekend. Met op zaterdag droog weer, maar op zondag toch wel kans op een aantal buien.
0: Dankjewel, Bram.
4: Radio 1.
1: De Ochtend.
4: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Paul Simon, Late in the Evening.
1: De ochtend.
0: Duitsland blijft nog altijd onthutst achter na de aanslag daar op de Pride in Berlijn zaterdagavond.
2: Zeker nu er steeds meer bekend raakt over de dader die, zo blijkt nu, al meermaals in beeld was gekomen bij de autoriteiten. Onder andere omdat hij probeerde zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Hij werd daarvoor al eens opgepakt in Libanon en ook in Duitsland werd hij gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van ernstig geweld. Toch kreeg hij in mei nog een voorwaardelijke straf en kwam hij dus vrij. Hij moest een deradicaliseringstraject volgen en hij werd ook van dichtbij in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Verschillende Duitse media schrijven vandaag dat ook zijn telefoon- en internetgebruik werden gecontroleerd en dat de veiligheidsdiensten ook een camera aan zijn voordeur hadden gehangen. En die filmde hoe hij zaterdagavond thuis vertrok om een uur later de aanslag te plegen. Intussen laaiden politieke discussies dan ook stevig op in Duitsland. Hoe kon het dat die jonge man zo radicaliseerde zonder dat justitie grip op hem kreeg? En hoe kon hij toch die aanslag plegen, ondanks dat hij van zo dichtbij gevolgd werd? De vader van de dader sprak met de Duitse krant Der Spiegel. Hij schetst daarin het beeld van een gehersenspoelde jonge man die het moeilijk had en een groot deel van zijn tijd online doorbracht.
0: Ja, we gaan erop door met Olivier Kouwbergs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent onderzoeker online extremisme bij Insight Academy, waar u opvolgt hoe extremistische online platformen eruit zien en wat daar nu net besproken wordt. Als u nu hoort wat die vader vertelt over hoe zijn zoon zijn dagen doorbracht, denkt u dan, ja, dit klinkt herkenbaar voor mij?
3: Ja, dit klinkt absoluut herkenbaar. Je hoort in heel veel van dit gevallen dat er heel veel of heel lang op het internet wordt gezeten door de dader. En dat is natuurlijk buiten het zicht in dit geval van de ouder of van veiligheidsdiensten.
0: Mm-hmm. Nu, dat er zoiets bestaat als online radicalisering, dat is geen geheim, dat weten we al langer. Het akelige daarvan is wel meestal dat vrij onschuldig start, hè?
3: Ja, dat start absoluut heel onschuldig, waarbij de jongeren gewoon online gaan op platformen zoals een Instagram, een Facebook of een TikTok, of zelfs op gamingplatformen zoals Roblox. En het is daar waar dat ze voor de eerste keer in contact komen met iets conservatievere content, als we dan spreken, zoals hier over jihadisme. Dus dat zijn gewoon heel eenvoudige berichten, waarbij dat advies wordt gegeven om een betere moslim te zijn. Mm-hmm. Maar waar dat je wel een kleine ondertoon bij hoort dat het anti-westerse maatschappij is.
0: Mm-hmm.
3: En dan later, wanneer dat men positief op dit soort berichten reageert, wordt men dan eventueel in private berichten aangesproken en uitgenodigd om naar een gesloten Telegram-groep of Rocket Chat of Roblox-spel te gaan. En daar komt men dan in contact met eigenlijk het echte jihadistische propaganda.
0: Ja, en dan kan dat heel snel heel extreem worden. Hè? Schrikt u soms nog als u ziet wat daarin rondgaat? Want er zijn soms executievideo's bijvoorbeeld te zien daar, die eigenlijk niets aan de verbeelding overlaten, hè?
3: Nee, er worden inderdaad zeer expliciete beelden getoond, maar er worden ook heel eenvoudige beelden getoond, zoals hoe dat je een mes zou kunnen gebruiken om iemand te doden, hoe dat je een auto kan gebruiken, zoals dat er hier ook is gebeurd. Dus dan gaat men uitleggen hoe dat men een aanslag kan plegen en eigenlijk gaat men gewoon proberen zoveel mogelijk mensen aan te zetten om tot actie over te gaan.
0: Ja, eigenlijk heel praktisch, bijna een handleiding.
3: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het bijna een hulplijn is om een aanslag te plegen. Nu, er zitten heel veel mensen in zo'n groep. Dus dat kunnen honderden, soms duizenden mensen zijn. En het is gelukkig nog altijd zeer uitzonderlijk dat er dan een aanslag wordt gepleegd op basis van die informatie. Maar het is eigenlijk een numbers game dat ze spelen. Ze willen zoveel mogelijk mensen bereiken en hopen dat er minstens één overgaat tot actie.
0: Ja, inderdaad. Hopelijk ook. Inderdaad, wat uitzonderlijk dat je daar dan vatbaar voor bent, want er moet wellicht wel een soort van voedingsbodem zijn bij zo'n persoon om die content te blijven opzoeken.
3: Ja, natuurlijk. Er is eerst en vooral wel geen toverformule om te voorspellen deze persoon gaat wel radicaliseren en een andere niet. Maar het feit dat men heel veel online gaat, dat men ook voortdurend het algoritme gaat voeden met wat men eigenlijk juist wil of welke content dat men zoekt, gaat ervoor zorgen dat die jongeren ook in een echokamer terechtkomen. Mm-hmm. Dus dat men meer en meer van dit soort content gaat krijgen en geen content meer dat eigenlijk ingaat tegen wat ze aan het zoeken zijn. Dus ze worden eigenlijk vanaf dat moment overspoeld met eenzijdige informatie, in dit geval over jihadisme of anti-westerse propaganda of anti-LGBTQ-propaganda.
0: Ja, dat online mechanisme, dat kennen we natuurlijk. Nu ook had het orgaan dat de dreiging analyseert in ons land monitort ook wel groepen waarin die oproepen tot online haat circuleren. Hebben ze ook al aanslagen kunnen verijdeld, moeten we misschien ook wel bijzeggen. In dit geval, als we kijken naar die man in Duitsland, hij stond op de radar, hij zat in een deradicalisering. Maar dan zie je toch dit gebeuren. Krijgen onze inlichtingendiensten altijd wel genoeg zicht op wat iemand online allemaal uitspookt?
3: Ik denk zeker en vast dat de inlichtingen en politiediensten goed werk doen om dit te monitoren, maar je kan natuurlijk niet iedereen zijn internetactiviteiten gaan monitoren. We leven nog altijd in een democratische rechtsstaat waarbij er eerst indicaties moeten zijn. Dus ik denk in het algemeen hebben we daar wel goed zicht op. Enerzijds wat er gebeurt en wie dat erin zit. Maar er gaan altijd mensen door de mazen van het net glippen, jammer genoeg. En ik denk dat dat net zo is bij elke andere vorm van criminaliteit die we op straat zien.
0: Dus je kan dat eigenlijk nooit volledig gaan doorgronden, zeg maar?
3: Nee. Jammer genoeg niet. We kunnen wel gaan bekijken wat er juist leeft en daarop inspelen, maar we kunnen niet iedereen afzonderlijk gaan monitoren.
0: Mm-hmm. Een ander belangrijk aspect is natuurlijk dat deze aanslag de LGBTQ+-gemeenschap heeft getroffen. Is dat toeval?
3: Nee, absoluut niet. Dat is een thema dat al jaren terugkomt. Ik denk in 2014 werd er voor het eerst zelfs in een magazine van Islamitische Staat gesproken over hoe we auto's moeten gebruiken ten opzichte van deze groep. Er wordt eigenlijk doorheen die magazines heel veel tips, zal ik het dan noemen, welke slachtoffers men moet kiezen. En LGBTQ-gemeenschap is voor jihadisten eigenlijk het summum van de decadente westerse maatschappij. En daardoor zijn zij een veelgekozen slachtoffer, jammer genoeg.
0: Ja, ook die modus operandi circuleert online. Olivier Kouwbergs, onderzoeker online extremisme, dank u wel voor uw inzichten.
3: Heel graag gedaan.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in Washington voor een ontmoeting met president Donald Trump. Een politiek erg belangrijk bezoek, want ze hebben elkaar steun hard nodig, maar hun belangen lopen niet helemaal gelijk. Trump wil vooruitgang in Gaza, terwijl Netanyahu opnieuw militair wil optreden tegen Iran. Goedemorgen, Lennart Zwolfs.
3: Goedemorgen.
0: Correspondent in Israël. Het is een ontmoeting achter gesloten deuren. Wie is daar het meest bij gebaat?
3: Nou, ik denk op dit moment dat premier Netanyahu daar het meest bij gebaat is. Kijk, wat voor hem het belangrijkste is vandaag tijdens deze ontmoeting is laten zien dat het bondgenootschap nog goed is. Dat Trump en hij nog steeds hele goede vrienden zijn. Nou ja, als Trump goed gehumeurd is, zal hij natuurlijk willen dat het met de camera's erbij is. Maar we weten hoe onvoorspelbaar Trump is. Kijk bijvoorbeeld naar hoe Zelensky in dat Witte Huis ooit werd aangepakt en aangevallen door Donald Trump. Nou ja, en dat is iets wat Netanyahu natuurlijk absoluut wil voorkomen. Dus als dat dan achter gesloten deur plaatsvindt, nou ja, dan kan hem dat in ieder geval niet overkomen vandaag.
0: Hij wil dat laten zien aan zijn eigen land, aan zijn eigen achterban, dat die band nog goed zit.
3: Ja, zeker. Dat is belangrijk. Dat je een goede vriend van Amerika bent, goed met de Amerikaanse president overweg kan. Dat de Amerikaanse president je wil helpen. Dat valt hier goed bij de Israëlische kiezer over het algemeen. Dus dat is belangrijk voor Netanyahu vandaag.
0: Oké. We hebben het daarnet al even bekeken vanuit de Amerikaanse bril. Misschien nu eens beginnen vanuit inderdaad Netanyahu's standpunt. Wat wil hij heel graag uit de brand slepen met deze ontmoeting?
3: Ik denk dat toch wel het belangrijkste onderwerp voor Netanyahu die oorlog met Iran is. Het is geen geheim dat hij die oorlog wil voortzetten. Hij wil zijn oorlogsdoelen daar halen. Ook met de verkiezingen die er hier dit najaar aankomen is het heel belangrijk dat hij toch nog een overwinning kan laten zien of iets van successen kan presenteren. Het was ook Netanyahu die afgelopen februari Trump heeft overtuigd om samen die oorlog aan te gaan. Nou ja, Trump, er kwam het bestand. Trump die is gaan onderhandelen met Iran, daar is Israël volledig aan de zijlijn gezet. Nou ja, en dat werd Netanyahu hier heel zwaar aangerekend. De oppositie sprak van het falen van Netanyahu. Dus ik denk dat hij echt wel met nieuwe inlichtingen nu in Washington is aangekomen om Trump toch weer te overtuigen om die aanvallen door te zetten.
0: Ja, is dat dan wat hij te bieden heeft aan Trump, zeg maar?
3: Ja, nou ja, dat is een van de dingen die denk ik te bieden heeft. Al is de vraag wat Trump daar natuurlijk mee wil. Kijk, die oorlog is hier wel weer begonnen, hè, sinds ze dat Memorandum of Understanding hebben afgesproken. We hebben de afgelopen Trump toch weer te overtuigen om die aanvallen door te zetten.
0: Ja, is dat dan wat hij te bieden heeft aan Trump, zeg maar?
3: Ja, nou ja, dat is een van de dingen die denk ik te bieden heeft. Al is de vraag wat Trump daar natuurlijk mee wil. Kijk, die oorlog is hier wel weer begonnen, hè, sinds ze dat Memorandum of Understanding hebben afgesproken. We hebben de afgelopen weken aanvallen gezien. Die zijn de afgelopen

0: zondag bekend dat het kabinet daarmee heeft ingestemd. En dat is volgens de afspraken van het bestand dat in oktober tussen Israël en Hamas werd afgesproken. Nou, Amerika heeft daarbij bemiddeld. Hè, het belangrijke grote vredesplan van Trump, zoals hij dat zelf graag presenteert. En een van die zaken die toen werd afgesproken is dat er een internationale stabilisatiemacht naar Gaza zou gaan, die zou gaan toezien op de veiligheid. Nou ja, dat is nu dus deels goedgekeurd. Het gaat daarbij wel alleen om landen die bevriend zijn met Israël, die banden hebben met Israël, dus bijvoorbeeld landen als Marokko. Het gaat alleen om nog maar een proefzone in het zuiden van Gaza, bij Rafah, dus nog niet in de hele Gaza-strook. En we weten dus ook nog steeds niet hoeveel troepen nu uiteindelijk Gaza in mogen en wanneer ze überhaupt daadwerkelijk Gaza in mogen en aan de slag kunnen. Dus in die zin lijkt het toch wel meer een symbolische daad, zo vlak voor het bezoek aan Washington, om inderdaad die goede wil te laten zien aan Donald Trump.
1: Ja, een symbolische daad, net zoals in Zuid-Libanon ook troepen teruggetrokken zijn, dat heeft dan dezelfde reden.
0: Ja, dat kun je denk ik ook wel in die context zien. Daar is Israël in onderhandeling met Libanon en ook daar bemiddelt Amerika weer bij. Amerika wil dus dat Israël zich daar terugtrekt. De afspraken zijn nu dat geleidelijk gaat gebeuren uit bepaalde zones. En als Israël zich daar dan terugtrekt, gaat het Libanese leger daar de controle over nemen. Nou, er wordt al weken over onderhandeld en afgelopen week heeft Israël dan voor het eerst zich teruggetrokken uit een dorpje uit het zuiden van Libanon. Dus ook dat is nog maar een hele kleine stap en ze zeggen er hier ook gelijk bij zowel Netanyahu als de defensieminister Katz, dat ze niet zomaar volledig zullen terugtrekken uit het hele zuiden van Libanon vanwege hun veiligheid. Dus ook dat kun je meer in die context zien als een goede wil richting Donald Trump.
1: Ja, intussen loopt het geweld op de westelijke Jordaan-oever ook op. Wat gebeurt daar op dit moment?
0: Ja, daar is echt een golf van geweld gaande van het Israëlische leger, van kolonisten tegen Palestijnse inwoners. En dat begon allemaal vrijdagochtend. Toen was er een dodelijke confrontatie tussen een groep kolonisten en Palestijnse inwoners. De kolonisten waren het dorp ingegaan bij de stad Nablus. De inwoners van het dorp die zeggen dat de kolonisten aanvielen en begonnen te schieten. Het Israëlische leger zegt dat een van de Palestijnse inwoners juist het wapen van de kolonist had afgepakt en de kolonist heeft doodgeschoten en dat het zo escaleerde. Maar los van wat er precies is gebeurd en wie er is begonnen, zijn de gevolgen heel duidelijk en de reactie heel heftig. Er vielen die dag 4 Palestijnse doden en ook 2 Israëliërs werden gedood. En dat is de reden dat Israël dit zo groots oppakt. Zij noemen het een daad van terreur. Mm-hmm. En daarom hebben ze meer militairen naar het gebied gestuurd. Hebben ze dorpen afgesloten, steden afgesloten, wegen afgesloten. Ja, en kolonisten die spreken van wraak. Er zijn bijvoorbeeld 2 moskeeën in brand gestoken met daarop teksten, met graffiti gezet. Het bloed van Joden is niet goedkoop. Dus het gaat om hele duidelijke wraakacties. En die blijven nog steeds doorgaan.
1: Ja, en we begonnen dit gesprek natuurlijk met die ontmoeting tussen Netanyahu en Trump. Iets om naar uit te kijken. Israël-correspondent Lennart Swolfs, bedankt.

0: zit al hard.
1: Celeste brengt ons naar het nieuws van 8 uur.
2: Vanavond op VRT1.
3: Oh my. Spelen aan dag vandaag. Volgens mij gaat dat de moeite zijn. Want er wonen mogelijk de beste klimmers van de wereld.
2: Op VRT1 trekt Tom naar het adembenemende Pakistan in Reizenwaas de bucketlist. Op VRT Canvas in Ancient Superstructures ontdek je dan weer een waanzinnig kasteel. Of kies op VRT Max voor The 7-Year Itch met Marilyn Monroe. Veel kijkplezier. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De bosbranden in Frankrijk blijven onvoorspelbaar met de nieuwe hittegolf in aantocht. De jongerenhulplijn AWEL heeft te weinig vrijwilligers om de oproepen te beantwoorden. En de dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. In het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Landen, mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren, omdat de bosbranden daar voorlopig onder controle zijn. Bewoners ontdekken nu wat er van hun huis en de omgeving overblijft. Deze vrouw heeft geluk gehad, haar woning bleef gespaard. Er is alleen veel geurhinder door de rook, maar in de buurt is de schade wel erg groot.
5: À l'intérieur, beaucoup d'odeur de fumée, mais à l'extérieur, rien. On a eu beaucoup de chance par rapport à d'autres. Après, on va voir autour ce qui est à reconstruire.
1: De branden dichter bij de stad Bordeaux zijn de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woeden wel nog altijd hevig. De hulpdiensten zijn bezorgd omdat de temperaturen weer gaan stijgen, vertelt Hilde Mertens ter plaatse.
6: Vandaag wordt het weer heel warm, temperaturen tot 35 graden hier. Het zou de start zijn van een vierde hittegolf dit seizoen al, de tweede in één maand. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor een brand, want samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt, dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind, vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
1: Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle en ook daar is een nieuwe hittegolf op komst. In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Park Spoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. De jongerenlijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Voogd van AWEL.
7: De grootste verklaring is het feit dat wij in 24 geen opleiding hebben kunnen organiseren, waardoor we enkel een uitstroom aan vrijwilligers hadden, maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. Kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren, dus dan haken ze ook af.
1: AWEL hoopt dat enkele honderden kandidaten zich inschrijven voor een opleiding, zodat minstens 100 extra vrijwilligers kunnen starten bij de jongerenlijn. Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen euro energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om de kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 4% van de bedrijven dat dus gedaan, en dan vooral de grotere ondernemingen. Het is een ingewikkelde procedure, zegt Barbara Vroegstraten van Attentia.
8: Voor een tijdelijke maatregel komt daar best veel bij kijken. Bedrijven moeten de verhoging eerst zelf voorschieten en krijgen dan achteraf terugbetaald. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om naar medewerkers iets te beloven en aan te kondigen, om dat dan achteraf na een paar maanden alweer te moeten intrekken. Dus dat speelt zeker ook een rol.
1: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. De dader van de aanslag op de Pride in Berlijn werd wel degelijk in de gaten gehouden door de politie, dat melden Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. Eén vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard in Berlijn, wat moeten we ons voorstellen bij die controle als er dan toch een aanslag gebeurd is?
0: Ja, toch werd hij nauwlettend in de gaten gehouden. Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd. En zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond, die hem beginnen volgen zijn vlak na zijn vrijlating in mei. Nog even zeggen, toen zat hij in een voorarrest ook al voor radicalisering, werd ook veroordeeld voor 22 maanden cel. Maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging, omdat ze de straf te licht vonden. Maar dat wil dus niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdwenen is. Al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
1: Dankjewel, Jeroen. Het Oekraïnse leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze Moskou bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd. Onder meer een flatgebouw in Tsjechov, een voorstad van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Er komt een nieuwe hittegolf aan die het vuur weer kan aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
4: De ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
9: Goedemorgen, de voorzitter van Groen is hier net binnengewandeld. Hij lanceert een oproep naar de premier om Europese leiders te laten samenkomen rond de bosbranden die ons continent teisteren.

0: Blondie, Island of Lost Souls.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Ja, en intussen blijven de bosbranden in Spanje en in Frankrijk hevig woeden, hè Sanne?
3: Ja, de Europese Commissie heeft al 7 blusvliegtuigen gestuurd naar de bosbranden in Frankrijk en 6 naar Spanje. Want landen kunnen bij zulke zware bosbranden hulp aanvragen via het EU-beschermingsmechanisme. En dan kan de EU meer dan 700 brandweerlieden inzetten en ook 22 blusvliegtuigen en 5 helikopters uit andere lidstaten. Hadja Labib, Europees commissaris voor crisisbeheer, was daarnet te gast bij Martin Premier. En ze vertelde dat de EU bezig is met een uitbreiding van de capaciteit, want er is een ruimere aanpak nodig, zegt ze.
4: Chaque été l'occasion d'augmenter nos capacités. On a commandé aussi une dizaine de Canadair supplémentaires qui doivent arriver, des hélicoptères aussi. Le premier est arrivé en renfort en Roumanie. Nous en avons pour à l'heure actuelle 22 moyens aériens, donc des avions et 5 hélicoptères. On va augmenter cette capacité, on va quasi la doubler, mais il faut avoir absolument une approche holistique et anticipée.
3: Maar volgens de partij Groen is er nood aan een duidelijker Europees antwoord. De partij roept daarom premier De Wever op om aan te dringen op een uitzonderlijke top tussen de Europese leiders.
0: Eamon Horsch, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Voorzitter van Groen, jullie vragen dus inderdaad om een Europese top samen te roepen. Waarom? Wat verwacht u van zo'n top?
5: Wel, eerst en vooral misschien even de situatie zeer kort schetsen. We hebben 2000 oversterftes gehad in België ten gevolge van de hittes die we de voorbije weken hebben meegemaakt. Dat is evenveel als tijdens de piek van corona. En we hebben het meeste aantal oversterftes van heel Europa. Maar dus heel Europa is op dit moment aan het lijden op een gegeven moment waar wij het heetste continent op aarde, wat een serieus probleem is, een serieuze verrassing, maar wat we ook eigenlijk wisten van al die rapporten. En dus vinden wij dat Europa ook meer gecoördineerd gaat moeten samenwerken, want vandaag zijn het bosbranden in Frankrijk of in Spanje en we zien de beelden, die zijn verschrikkelijk, maar wij weten ook dat we heel veel kwetsbare gebieden hebben hier in België en wij gaan ook de hulp van anderen nodig hebben, moesten er hier of wanneer er hier bosbranden zijn. En dus is het nu nodig om een Europese top samen te roepen.
0: Ja, u zoomt in op die hittedoden, eigenlijk zegt u ik wil een gecoördineerd klimaatbeleid.
5: Uiteraard, het klimaat stopt niet aan de grens, nog van Vlaanderen, nog van België en eigenlijk ook niet van Europa. Maar samenwerken is altijd essentieel geweest in het klimaatbeleid. Zie, toen een paar industriëlen uit de haven van Antwerpen zeiden dat ze met een paar problemen zaten, zagen wij onze premier Bart De Wever over heel Europa lopen om samen met anderen een informele top te maken om alle problemen van die bevriende industrieën te gaan helpen. Waarom zou het niet kunnen voor het klimaat? Als we 2000 oversterftes hebben hier in België, dan is het tijd om dit ernstig te pakken.
0: Ja, misschien moeten we eerst eens kijken naar de situatie op het terrein nu. Er zijn vanuit Europa op dit moment extra brandweermannen, extra blusvliegtuigen, extra helikopters ingezet, want dat is de situatie vandaag natuurlijk. Frankrijk heeft daarom gevraagd en heeft dat gekregen. Dat volstaat voor u bijvoorbeeld niet?
5: Het volstaat vandaag niet in Frankrijk en Spanje. Dan zeggen die beschermingsdiensten, de brandweerdiensten, de mensen die vandaag bezig zijn met die bosbranden, zeggen dat zelf. In Frankrijk is er nu een heel groot debat gaande over het feit dat ze niet genoeg Canadairs hebben. De vliegtuigen die water droppen op bosbranden om ze te blussen. Hier in België zouden we evengoed een probleem hebben. Waarom? Omdat de civiele bescherming jaren is afgebroken geweest door rechtse regeringen. Zowel in Frankrijk, in Spanje, als hier ook in België en elders. En dus weten wij dat we niet voorbereid zijn op die bosbranden en op die klimaatrampen. En dus moeten wij ons vandaag al organiseren en niet wachten op de eerste grote bosbrand hier in België om in actie te schieten.
0: Ja, nu bij ons is het Hadja Labib, de Belgische commissaris die bevoegd is voor dat crisisbeheer. We lezen in de kranten, zij heeft wel degelijk snel steun toegezegd op dit moment, ondanks de beperkte middelen waarmee ze moeten werken. Het gaat dan trouwens ook over satellietkaarten, over een functionaris die helpt coördineren op dit moment. Dat is niet genoeg.
5: Dat is duidelijk niet genoeg op het terrein. Hè? Maar het gaat niet alleen over de coördinatie wat betreft bosbranden of de reactie bij een natuurramp. Het gaat evengoed over de coördinatie om ons te beschermen tegen toekomstige natuurrampen. Bijvoorbeeld klimaatadaptatie, meer natuur. Zowel beginnen met de natuur die wij in Europa hebben te beschermen, daar duidelijke afspraken rond te maken en middelen daarvoor vrij te maken om je terug te herstellen, daar kunnen we al heel wat stappen vooruit denken. Om u een cijfer te geven, in Europa is berekend dat we 70 miljard euro nodig hebben om ons aan te passen aan de klimaatcrisis. Dat lijkt heel veel geld, zeker op Europees niveau, maar dat gaat over 20% van de winst van alle Europese oliebedrijven samen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet superveel geld op Europees niveau. En we kunnen dat geld mobiliseren om ons te beschermen. Alleen moeten wij ons coördineren en moeten wij politici hebben die willen dat we ons coördineren. Als meneer De Wever over heel Europa kan lopen om bevriende industrieën in de haven van Antwerpen te helpen, dan kan meneer De Wever ook de klimaatcrisis aanpakken.
0: Nu berust er inderdaad wel die solidariteit binnen Europa op vrijwilligheid. U zegt dat moet eigenlijk verplicht gaan worden.
5: Omdat de klimaatcrisis niet stopt aan de grens, omdat we allemaal onlosmakelijk verbonden zijn aan elkaar, in onze economieën, in onze manieren van leven met elkaar en in het project dat we allemaal steunen, het Europees project. En dan lijkt het mij ook logisch dat we solidair zijn op momenten dat er een bosbrand is, of bosbranden, zijn, in Frankrijk, in Spanje. Mm-hmm. By the way, die landen komen ons ook vaak helpen als we hier met rampen zitten. Alleen zeg ik nu is het duidelijk. Dit gaat over de klimaatcrisis. Dit gaat niet beter worden. Dit gaat wellicht de koelste zomer van de rest van ons leven zijn. Mm-hmm. En dus gaan we ons echt moeten aanpassen aan de realiteit. Coördineren om die bosbranden en andere rampen te bestrijden en onze natuur beschermen.
0: Het is natuurlijk ook niet dat er helemaal niks gebeurt, hè, want de Europese Commissie heeft een nieuwe aanpak voor bosbranden gelanceerd. Het gaat dan over het herstel van ecosystemen, meer preventie, inzetten op die klimaatadaptatie waarover u het heeft, omdat ze natuurlijk ook weten dat dit soort branden alleen maar zal toenemen. Is dat niet hetgeen waar jullie nu net voor pleiten? Komt dat daar niet op neer?
5: Ik ben heel blij dat de Europese Commissie is wakker geschoten na al die jaren. Nu wacht ik nog op de Belgische regering om wakker te schieten. Want onze oproep, onze eis, is vandaag gericht naar de premier.
0: Ja, jullie zeggen eigenlijk aan de premier, jij moet het initiatief nemen.
5: Een regeringsleider die het hoogste aantal oversterftes heeft gehad in zijn land ten gevolge van de klimaatcrisis en de hittegolven, zou normaal gezien moeten wakker schieten. En kijk, het gebeurt. In andere landen schieten regeringen die anders zeer klimaatsceptisch zijn eindelijk wakker. Maar hier gaan ze gewoon op vakantie.
0: Hebben jullie hem hierover al gecontacteerd?
5: De meneer De Wever. We zullen de vragen zeker indienen in het parlement. Dat is niet de issue. Meneer De Wever heeft die oproepen al meer dan malen gekregen, uiteraard. En meneer De Wever weet ook heel goed dat er een Europese coördinatie nodig is.
0: Alleen, dus hij verneemt het nu via
5: deze
0: de pers.
5: Deze regering trekt zich niets aan van het klimaat. De voorbije jaren hebben we gezien dat ze niks anders doen dan geld weghalen bij de oplossingen voor de klimaatcrisis en geld stoppen in de problemen die de klimaatcrisis veroorzaken. Miljoenen subsidies voor privéjets, voor luchthavens in Deurne. Miljoenen subsidies voor industrieën die niks anders doen dan vervuilen en heel koppig niet willen vergroenen. En dan de bedrijven en de mensen die wel willen vergroenen, daar helpen ze niet.
0: Ja, hebben jullie hierover ook al afgestemd met andere groene partijen binnen Europa? Kijken zij er ook zo naar?
5: Ik heb altijd contacten met andere groene en progressieve partijen over heel Europa. In Frankrijk hebben ze zelfs het ontslag gevraagd van de regering naar aanleiding van de bosbranden, omdat die regering zelf aan het besparen was op het materiaal om bosbranden te gaan bestrijden. Nu, dat is daar een politieke feit. In Spanje zijn ze ook heel hard aan het werken. Daar zitten wij in de regering. Ze hebben massaal aan het investeren in die beschermingen. Dus er is zeker een Europese coördinatie van de groene en de progressieve partijen. Maar allemaal vragen ze één duidelijk ding. Wij weten wat de oplossingen zijn. Wij weten waar de middelen zitten. Nu is het tijd voor politieke moed en politieke actie. Al die politici en die traditionele partijen hebben de voorbije 30 jaar, ondanks alle rapporten en kennis, niets willen doen. Wel, nu beginnen mensen te sterven. Nu moet je wakker schieten.
0: Een duidelijke oproep naar onze eigen premier Emen Horsch, voorzitter van Groen. Dank je wel voor uw komst.
5: Dikke merci.

0: Dressed Like Boys Spinnacles.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Het Deense donorschandaal zindert nog na. Eén donor met een erfelijke aandoening heeft veel meer kinderen verwekt dan eigenlijk mocht, ook bij ons. En dat bleek niet het enige geval. Fertiliteitscentra hebben de wettelijke limiet van 6 gezinnen per spermadonor tientallen keren overschreden. En ook bij Eisselen is er over die limiet gegaan. Dat is vorige week nog maar duidelijk geworden. Hoe werkt zo'n fertiliteitskliniek eigenlijk? En wat vinden ze daar van die verschillende donorschandalen? Victor van Kerkhoven die ging naar de spermabank van het AZ Jan Palfijn in Gent.
3: We hebben te maken met de kleinste wezentjes dat je maar kunt denken. Gewoon het feit dat je nu kunt embryo's invriezen. Dat is toch fantastisch. Wim de Kleer, dienstgoed van het fertiliteitscentrum. Daar zit Jan Palfijn sinds eeuwig zo ongeveer. En aflopend naar het einde van het jaar, omdat ik het einde van het jaar de pensioensgerechtigde leeftijd bereik.
4: Goedemorgen.
3: Ja, we zijn natuurlijk hier binnengekomen in een volwerkend IVF-centrum. Ja, we hebben een lokaaltje waar de man zijn zaadstaaltje kan produceren. Als dat mensen zijn die niet al te werk komen, dan kan men uiteraard ook een zaal thuis produceren. We krijgen een steriel potje en we vragen dan van dat potje op lichaamstemperatuur binnen te brengen. Als het een beetje winter is, dan komt nu je bevroren zaadcelletjes toe niet meer bewegen. Dat zou niet goed zijn. Friedel, kunnen wij dan een keer eventjes kijken naar het labo?
5: Ah, in het labo. Dat ga ik je vragen. Dokter.
3: We zitten met de korten van de Noren. En we zijn moeten vluchten naar commerciële banken in Scandinavië. Omdat we zelf geen oproep mochten doen. Als men nu zou toelaten dat bijvoorbeeld één keer per week in het Nationaal Nieuwsbericht er gemeld wordt of dat er bloeddonoren tekort zijn, spermadonoren tekort zijn, eiceldonoren tekort zijn, dan kan men dat perfect kunnen opvangen in de centra.
5: Ja, kom maar.
3: Dank u. Ja, je ziet dus het hart van het IVF-centrum en we hebben daar twee wat men noemt exitorens. Dat zijn dus eigenlijk torens waar dat onder de microscoop de bevruchting plaatsvindt met micropipetjes waar een zaadcel opgezogen wordt en dan ingebracht wordt in de eicel. Mm-hmm. Hoeveel eicellen doen jullie per uur?
6: Ik weet dat niet, hoe overvalt mij. Ja, pak stuk of 20.
3: Waanzin, hè? Getrainde mensen die het moeten leren, die krijgen niet eentje op een halve dag bevrucht. En zij doen er 20 op een uur. Ik denk niet dat er iemand is in België die meer eicellen bevrucht per persoon dan onze laboranten hier. Die zijn dan ook steengoed. Maar waarom is dat belangrijk dat het zo rap gaat? Een halve graad temperatuurverlies is 5% minder kans. Alle plaatjes zijn ook verwarmd op 37 graden. Het licht komt van onder door een rastertje dat ook 37 graden is. De omgevingstemperatuur waarin die mensen werken is 28 graden. En dat is de maximumtemperatuur die je werkelijk personeel moet in laten werken. We zitten dus nu nog altijd met een situatie waarbij een anonieme donor nog anoniem is. De wetgeving om dat af te schaffen is eigenlijk al gestemd, maar ze is nog niet in uitvoering. Wij zijn daar als fertiliteitscentra toch wel zeer sceptisch tegenover, want als wij een bevraging doen aan onze eigen donoren bijvoorbeeld, gaat ongeveer 80% afhaken. Om het een beetje cynisch te zeggen, wat is er erger, hè? Geboren worden en uw genetische vader niet kennen? Of niet geboren worden? We zijn in ons centrum uiteindelijk aan iets boven de 40.000 kinderen gekomen, waarbij dat we iets mee te maken hadden met het ontstaansproces. Dus als je dat bedenkt, dat daar bij elk kindje twee ouders staan, in principe toch, dan zijn er 120.000 mensen. Dus het resultaat van het fertiliteitscentrum van Jan Palfijn is een stad zo groot als Brugge.

0: The Cure van Olivia Rodrigo. Het is 8:30.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is aan Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min
1: 50%. VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En hoppa, we gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. De brandweer in Frankrijk zet zich schrap voor de gevolgen van een nieuwe hittegolf.
7: Ja, die zou in het zuidwesten van Frankrijk, de streek rond Bordeaux, de bosbranden weer kunnen aanwakkeren. Terwijl de situatie daarnet een beetje gestabiliseerd was, maar morgen worden weer temperaturen tot 40 graden verwacht. En in combinatie met een droge wind blijft het risico bijzonder groot. De jongere hulplijn AWEL zit met een tekort aan vrijwilligers en kan daardoor 3 op de 5 oproepen niet meteen beantwoorden. Kinderen en jongeren moeten dan langer wachten en haken vaak af. AWEL zoekt nu dringend een 100-tal vrijwilligers. De politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op een menigte. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Een uur voor de aanslag werd de dader nog gefilmd aan zijn huis, maar niets zou erop gewezen hebben dat hij een aanslag wilde plegen.
0: Bram Verbrugge, goedemorgen. Het lijkt een heel mooie ochtend.
8: Ja, het wordt ook een zonovergoten dag. Met deze namiddag misschien een paar hoge wolkenvelden in het westen van het land. Maar daarnaast niks dan zon. Rustig weer ook vandaag, niet al te veel wind dus. En het wordt ook zomers warm. We gaan naar 25 graden op het strand, met daar een zeebries in de namiddag. En 27 tot 29 graden in het binnenland. Nu, het gaat nog wat warmer worden. Morgen bijvoorbeeld tropisch warm weer, met 30 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het binnenland. Een zwakke tot matige bries uit het zuidwesten hoort daar ook bij en heel veel zon. Ook donderdag tropisch warm, 30 tot 34 graden opnieuw, met wat stapelwolken en ja, vooral in Wallonië kunnen daar een paar onweersbuien uitvallen. Ook vrijdag een paar buien, maar die zijn opnieuw vooral voor het zuiden van het land. In Vlaanderen meestal droog weer bij nog 27 graden. En ook in het weekend houden we het bij zomers warm weer. Zaterdag wordt een droge dag, maar op zondag stijgt de kans op een paar onweersbuien.
0: Dankjewel, Bram.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: The Letter van The Box Tops.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Ja, we gaan toch nog eens even naar onze collega in Berlijn, Jeroen Rijgaard. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Helen.
0: Je bent daar nog altijd om de ontwikkelingen te volgen na de aanslag op de Pride daar dit weekend. Want er is natuurlijk heel veel te doen over die dader. Nu blijkt dat de man toch wel streng gecontroleerd werd, zelfs met cameracontrole.
3: Ja, voor zijn voordeur. En ook zijn gsm en internet werden gevolgd. Maar dus camera's op zijn huis om hem wel degelijk goed in de gaten te houden. Om maar iets te zeggen, Helle, begin deze maand is er bijvoorbeeld nog een inval geweest in zijn woning. Omdat ze op die camera's opgemerkt hadden dat hij iets gekocht had dat er gevaarlijk uitzag. Misschien wel kon lijken op een geweer. Dat bleek dan uiteindelijk speelgoed te zijn. Maar de politie is dan wel degelijk bij hem binnengevallen. Dus ze hadden hem in de gaten. En ze hebben bijvoorbeeld ook de avond voor of van de aanslag gefilmd, een uurtje voor hij vertrok. Ze hebben hem ook naar buiten zien gaan op dat moment, maar hij ging gewoon naar buiten en niets wees op dat moment dat hij een aanslag zou gaan plegen.
0: Nee, dus er was wel degelijk sprake van monitoring, maar de man kon wel nog gewoon vrij bewegen.
3: Ja, dat kon hij wel. Hij was vrij. Hij had geen huisarrest, geen enkel band of zo. Vrijgekomen, dat wisten we al in mei. Hoewel hij toen veroordeeld werd tot een celstraf van 22 maanden wegens radicalisering. Maar dat gebeurde door een jeugdrechter en hij werd veroordeeld tot een jeugdgevangenis. En het parket vond dat niet streng genoeg, ging daarop in beroep. En daarom in die tussentijd kwam hij dus vrij. Maar het Landeskriminaalamt Berlijn, je moet dat zo'n beetje als een soort gaan vergelijken met staatsveiligheid bij ons. Die vonden hem op dat moment toch verdacht genoeg. Vonden hem nog altijd een bedreiging genoeg om hem dus duidelijk in de gaten te houden. En dat gebeurde al vrij kort na zijn vrijlating. Toen werd er over hem gesproken, bijvoorbeeld op een vergadering waar het over radicalisering ging van die veiligheidsdiensten. En hij kreeg ook een tijdje code rood, wat dus al zeer concreet gevaarlijk geldt. Dus het is zeker niet zo dat hij na zijn vrijlating gelost werd. Maar vrij bewegen, zoals je zegt, dat kon hij dus. En zo ging hij dus ook zaterdag naar buiten, zoals hij dagelijks deed. En daar leek dan weinig verdacht aan.
0: Weten we hoe dat deradicaliseringstraject verliep?
3: Wel, de diensten spreken elkaar daar wat tegen. De laatste dagen hebben we verschillende interviews kunnen lezen, ook met zijn begeleiders. En die zeiden bijvoorbeeld van dat liep eigenlijk wel goed. Hij werkte goed mee, hij was vriendelijk. Niks wees erop dat hij een aanslag zou gaan plegen. Het leek er ook op alsof hij zijn interesse in IS verbroken had. Want die had hij ervoor wel gehad toen hij voor hij in de cel belandde. Hij was ook naar Libanon gereisd om daar met mogelijke IS-strijders af te spreken. Volgens de veiligheidsdiensten trouwens zelf, zij waren dan wel weer iets behoedzamer, waren er toch ook iets minder concrete plannen de laatste tijd. Hij werd bijvoorbeeld iets minder nauw in de gaten gehouden dan vlak na zijn vrijlating. Dus eigenlijk wees veel meer in de richting dat hij minder gevaarlijk zou gaan worden dan dat hij wel gevaarlijker zou worden.
0: Ja, nu als je van zo dichtbij opgevolgd wordt en dan kan er toch zo'n aanslag gebeuren, dan is het niet onbegrijpelijk dat daar wat kritiek op komt. Hè? Want wat is dan de impact van zo'n opvolging?
3: Ja, zeker. En dat hoor je ook. Mensen blijven met veel vragen over. Ik ben gisteren zelf eens gaan praten met mensen die bijvoorbeeld bloemetjes kwamen neerleggen voor het slachtoffer en de gewonden die hier gevallen zijn zaterdag. En dan hoor je toch wel dat mensen met vragen blijven zitten. Dat een bijzonder gevoel is. Zeker als je erbij stilstaat dat hij die aanslag gepleegd heeft op het moment dat hij eigenlijk in de cel had moeten zitten. Had er geen gerechtelijke procedure geweest op dat moment. Duitsers zijn wel altijd wat voorzichtig, Helen, als het over het gerecht gaat. Want het vertrouwen hier in justitie is heel erg groot. Maar je hoorde toch wel dat het wat kwaad bloed zet. Geradicaliseerden horen gewoon in een cel. Dat is eigenlijk de zin die we het vaakst horen. En dat leeft hier zeker omdat het ook niet de eerste aanslag is natuurlijk die in Duitsland plaatsvindt de laatste jaren. En er zijn er heel wat geweest. Dus je merkt toch wel dat mensen dat beu raken, met veel vragen zitten en toch wel willen dat er iets verandert.
0: Ja, dan kan ik me inbeelden dat het politiek in Duitsland ook wel voer is voor discussie, hè?
3: Ja, die was er al vrij snel, die discussie. Er zijn bijvoorbeeld verschillende leden van de CDU, de partij van de bondskanselier Merz bijvoorbeeld, die onmiddellijk na de aanslag en toen het ook bekend werd hoe de gerechtelijke procedure verliep, zeiden van ja, maar het kan niet zijn dat we mensen die radicaliseren tot 21 jaar via het zachtere jeugdrecht gaan berechten. We moeten strenger zijn. Radicalisering zou bijvoorbeeld nooit jeugdrecht moeten zijn. We hoorden dan bijvoorbeeld uit de SPD, dat is de coalitiepartner, de socialisten, ook geluiden die zeiden van ja, kijk, dat in beroep gaan van het parket tegen uitspraken dat mensen in tussentijd kunnen vrijkomen, ook daar moeten we toch wel op een andere manier mee omgaan in de toekomst. Nu, kanselier Merz zelf, die zei daar gisteren over: we moeten opletten dat we niet te snel conclusies gaan trekken aan de hand van dit voorval. Laat ons dat allemaal rustig bekijken en daarna een en ander beslissen. Maar je hoorde toch wel, als je dan goed luisterde naar wat hij zei, dat hij toch ook nog wel met veel vragen zit over hoe zoiets in Duitsland mogelijk is. En dan hier in Berlijn zelf, Helm, waren de reacties in de politiek zeker fel. Maar veel heeft er natuurlijk ook mee te maken dat er in september hier in de deelstaat Berlijn, want Berlijn is een deelstaat op zich, ja, verkiezingen zijn en dat dus veel partijen zich daarop gaan profileren. En we horen toch ook wel oproepen om ja, niet meer te gaan polariseren, om toch ook wel wat voorzichtig te zijn en ja, niet hele gemeenschappen de schuld te gaan geven.
0: Ja, dit zal de komende dagen zeker nog niet gaan liggen. Jeroen Rijgaard, dank je wel.

0: vrouwtje, jaar na jaar. Voorzichtig positief, zo klinkt het laatste nieuws over de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk. In het departement Land mogen enkele duizenden mensen opnieuw naar huis gaan, maar het blijft toch ook wel bang afwachten. En dan wordt er gekeken met argusogen naar de Forêt des Landes, dat is het grootste aangeplante bos van West-Europa. U kent ze misschien wel, de uitgestrekte naaldbossen, wanneer u van Bordeaux naar de Atlantische kust rijdt. Chris Verheijen, hoogleraar bosecologie en bosbeheer aan de UGent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat zijn dus aangeplante naaldbossen. Over wat voor een oppervlakte gaat het net?
1: Ja, de totale Landen is ongeveer zo groot als Vlaanderen. Dus 13.000 vierkante kilometer, 1,3 miljoen hectare. Dus dat is een zeer grote oppervlakte.
0: Ja, een gigantisch gebied. En wanneer zijn die net aangeplant daar?
1: Wel ja, vroeger waren de Landes vergelijkbaar met de Kempen ook een uitgestrekt heidegebied eigenlijk. Heiden en ook heel wat nattere stukken, vennen. Maar dan in de loop van de 19e eeuw, met de teloorgang eigenlijk van de traditionele landbouw, wilde men die gronden, net als in de Kempen, bij ons productief maken. En is men op grote schaal daar zeeden beginnen aanplanten, dus de Pinus pinaster, die daar op dit moment totaal dominant is in dat gebied.
0: Ja, maar wat die gebieden productief maken voor de bosbouw in Frankrijk eigenlijk.
1: Voor de bosbouw inderdaad, ja inderdaad, voor de houtproductie, ook om papierpulp mee te produceren, om dan papier te produceren. En ook zeeden is een soort die heel veel harsen produceert en ook om harsen af te tappen van die bomen.
0: Ja, dus er is wel heel bewust gekozen voor zeeden, voor die naaldboom.
1: Ja, inderdaad. Die gedijt daar goed in dat klimaat. Groeit daar heel goed. Kwam er ook van nature voor. Het is geen geïntroduceerde soort daar. Maar ja, is heel sterk gepromoot ten behoeve van de bosbouw in de 19e en 20e eeuw.
0: Mm-hmm. Maar nu blijkt natuurlijk dat dit soort naaldbos net extra kwetsbaar is als het aankomt op natuurbranden.
1: Ja, dat klopt. Nu, dat wist men vroeger ook al. Hè. Men heeft in de begin 20e eeuw heeft men daar ook al maatregelen genomen om dat brandgevaar te reduceren. Opnieuw de analogie met de Kempen. Bij ons met de dennenbossen was dat ook zo. Dus daar was vroeger ook dat brandgevaar al aanwezig. Maar wat er natuurlijk nu anders is dan vroeger, is dat er enerzijds zelfs dat klimaat is dat veranderd is met die heel intense droogtes en grote hittes. Mm-hmm. En anderzijds ook wel de biomassa, de hoeveelheid... Ja, dood en levend materiaal dat zich in die bossen heeft opgebouwd doorheen de jaren is natuurlijk ook wel hoger dan wat het vroeger was. Wat betekent dat er dus veel brandbaar materiaal aanwezig is.
0: Ja, dus misschien eerst eens bij het klimaat dat verandert. Daar is men eigenlijk destijds te weinig bij stilgestaan.
1: Ja, nu ja, klimaatverandering, als het hier al op de agenda staat tegenwoordig, staat nog niet zo lang op de agenda natuurlijk. En in begin 19e eeuw of 20e eeuw, laten we zeggen, ja, was dan inderdaad geen punt van discussie. Ja. Maar wat wel gedaan heeft om die bossen productief te maken, is ook grootschalige drainage. Dus vroeger was de Laan op heel wat plaatsen een stuk een natter gebied. Men heeft die gebieden gedraineerd om productief te maken. Dus dat is natuurlijk iets... in hindsight, dat niet ideaal is geweest.
0: Nee, inderdaad. En een ander belangrijk probleem dat u eigenlijk aankaart is, ze worden ook op dit moment niet goed beheerd.
1: Wel niet goed. We moeten altijd oppassen met zulke kwalitatieve termen, maar ze worden al sinds niet beheerd in de zin dat er... een maximale hoeveelheid biomassa wordt weggenomen zodanig dat er minder brandbaar materiaal aanwezig is. Dus het is ook zo dat, en dat compliceert het beheer, de Lande is grotendeels privébos en heel erg versnipperd privébos. De gemiddelde bosoppervlakte in de Lande, eigendom, is 13 hectare. Nu, dat zijn duizenden eigenaars die dat bos in handen hebben. Ja. En zoals dat ook bij ons gaat, ja, de ene eigenaar is al actiever dan de andere in het beheren van de bossen. En er zijn door de Franse overheid ook al wel regels uitgevaardigd om effectief, hè, want in 2022 zijn er ook heel grote branden geweest, om ervoor te zorgen dat of mensen te verplichten eigenlijk om voor een stuk een ontstruiking te doen en brandgangen te gaan creëren. Maar met zulke versnipperde eigendomsstructuur is dat niet altijd een garantie op succes natuurlijk.
0: Nee, dus hoe kan je dat dan op zo'n grote schaal gaan realiseren om mensen aan te zetten om dat aan te pakken?
1: Ja, dat is een proces van lange adem. Hè. Dus daar moet echt ten eerste een doorgedreven visie ontwikkeld worden, een lange termijn visie. Moet ook in geïnvesteerd worden. Mensen moeten ook ondersteund worden om dat beheer te kunnen uitvoeren. En echt een aangehouden beheer. En ook, ja, maar dat is ook een proces van lange adem, is geleidelijk aan toch naar meer gemengd bos gaan. Want nu is het grotendeels een monocultuur van die zeeden over gigantische oppervlaktes. Mm-hmm. Zeer brandbaar wanneer dat die droog is, om daar geleidelijk aan weg, voor een stuk weg te evolueren van die zeeden en naar meer gemengde bossen met onder andere eiken en zo verder, ja, te gaan evolueren om op die manier die bossen wat weerbaarder te maken tegen brand.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook nog andere natuurgebieden in het zuiden, in Zuid-Frankrijk, maar ook in Spanje, ook kwetsbare gebieden.
1: Ja, nu op andere plaatsen spelen ook vaak andere factoren. Wat je dus hebt in grote delen van Spanje en ook zuidelijk Frankrijk is plattelandsvlucht, hè, waarbij dat mensen het platteland verlaten om in de steden te gaan wonen, waardoor dat de akkers, de graslanden en zo verder niet meer beheerd worden, geleidelijk aan verstruiken en verbossen. Dat is een natuurlijk proces. Maar op die manier bouwt er zich daar ook heel veel biomassa op die brandbaar is en die kan leiden tot de gevolgen die dat er nu zich ook voordoen.
0: Chris Verheijen, hoogleraar bosecologie, bedankt.
1: Met plezier.

0: Hijo de la Luna.
1: De ochtend.
0: Ja, we hadden het hier net over de bossen in het zuidwesten van Frankrijk, over de manier waarop die zijn aangeplant. Als u wil, kan u dat gesprek herbeluisteren via VRT Max. Maar we gaan toch ook nog eens even ter plaatse gaan naar Hilde Mertens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nog altijd in de buurt van die natuurbrand in Bordeaux. Hoe is de situatie daar op dit moment? Is er weer een heropflakkering daar?
2: Ja, helaas wel, Helen. Vooral in de buurt van het noorden, dus de toeristische zone van Lijge Cap Ferret, daar zijn wel wat heropflakkeringen geweest. Dat is niet volkomen onverwacht natuurlijk, hè. Dat vuur, dat brandt verder, dat zit ook in de grond. Dat verplaatst zich onder de grond. Die grond is helemaal warm, helemaal droog. Daar staat nog struikgewas op en zo, dat volledig uitgedroogd is. Dus daar is nog brandstof genoeg voor het vuur om te blijven smeulen en opflakkeren. Dus dat is helaas een realiteit. Ja, men is daar nog altijd met waanzinnig veel brandweerlui ter plaatse. 2700, als ik het goed heb, zijn er in het hele departement van de Gironde aan de slag. Die worden afgewisseld, de ploegen. Dus ze moeten dan een paar uur werken, dan kunnen ze weer wat gaan rusten enzovoort. Dat is een heel strakke organisatie, dat gaat allemaal nog wel. Mm-hmm. Maar ja, vandaag is de start van waarschijnlijk de vierde hittegolf van het seizoen in Frankrijk. De tweede op één maand tijd. En ze verwachten temperaturen van 33 tot 35 graden vandaag in de regio. Dat is warm, hè. En dat is niet goed voor vuur. Zeker niet in combinatie met een wind die nog meer uitdroogt. In de voormiddag is er nog wel wat luchtvochtigheid, dus ça va nog. Maar in de namiddag zou die wind draaien en echt heel warme lucht vanuit het zuiden aanwakkeren en meebrengen. En dan is het wel even bang afwachten wat dat voor effect op het terrein gaat geven.
0: Ja, dat is ontzettend warm. En als ze daar al zoveel zware dagen en nachten achter de rug hebben, kan ik me inbeelden dat ze daar hun hart vasthouden.
2: Ja, absoluut. Een brandweercommandant zei hier vanmorgen dat ze 130 kilometer lengte aan brand in totaal, als je alles achter elkaar zou leggen, moeten bestrijden. Dat is een enorme afstand natuurlijk. Mm-hmm. En dat is echt een monnikenwerk. Dus, en tegelijk een titanenwerk, omdat het de omvang zo groot is, en een monnikenwerk, omdat dat zoveel tijd in beslag neemt. Die brandweerlui, die zijn met hakken, met spades enzovoort bezig om die smeulbrandjes uit elkaar te halen. Want hier zit ook turf in de grond. Turf dat blijft smeulen. Dat duurt heel lang eer dat vuur daar gedoofd is. Mm-hmm. En men probeert nog in de voormiddag, als de weersomstandigheden nog een beetje gunstig zijn, zoveel mogelijk te doen. Ja. Alweer een race tegen de klok. Maar ze weten nu al dat er heropflakkeringen zullen zijn en dat het mogelijk weer zou kunnen uitbreiden.
0: Maar
2: dat
0: vuur. Intussen zijn wel al enkele mensen toch naar huis kunnen gaan?
2: Ja, maar dat is niet in de Gironde, dat is iets zuidelijker in de Landes, in de buurt van Biscarros, ook wel bekend denk ik bij mensen die al eens in het zuidwesten van Frankrijk komen. Daar zijn sinds gisteravond ongeveer 15.000 mensen weer terug naar huis kunnen gaan. Dus dat is goed, daar is het vuur onder controle. Mm-hmm. Ja, en die mensen vinden echt verwoeste huizen terug. Een brandlucht, die kunnen zo stilaan beginnen met het opmeten van de schade en het heroppakken van hun leven. Ja, waarvan ze een paar weken geleden eigenlijk echt niet wisten dat het er zo zou uitzien nu in het midden van de zomer. Hè?
0: Ja, dan begint er eigenlijk een tweede ramp, hè, voor die mensen. Dankjewel voor jouw update, Hilde Mertens vanuit Bordeaux.

0: Het is de laatste van de ochtend, I'm a Bird. De eerste na negen is er eentje van Arsenal. Veel plezier met Voilà l'été.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
12: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 mesteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
0: De dader is nog niet gevonden. De jongerenhulplijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Vocht van AWEL.
13: Wij zoeken eigenlijk 100-tal vrijwilligers die in het najaar operationeel kunnen zijn. En dat betekent dat we nu 500-tal screeningsgesprekken willen houden en mensen in de opleiding willen meenemen om ervoor te zorgen dat er op zijn minst 100-tal op het einde van de rit aan de luisterlijn kunnen zitten.
0: De brandweer in Frankrijk zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf in het zuidwesten, Bordeaux en de ruime omgeving. Daar zijn de bosbranden net wat gestabiliseerd, maar de temperaturen gaan vanaf vandaag weer de hoogte in, zegt Hilde Mertens vanuit het getroffen gebied.
14: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
0: Volgens Duitse media werd de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten gehouden door de politie. De man reed zaterdag met een bestelwagen in een menigte. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde man die in mei vrijgelaten was uit de gevangenis. Sindsdien bleef de politie hem wel volgen, zegt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
15: Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd en zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen en de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond, al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
0: Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
10: Voilà l'été.
11: Met Aiko Duister.
0: Een hele goede morgen. We staan weer aan de start van een paar hete dagen. Wij zorgen graag voor de soundtrack. Om 10 uur is er een nieuwe aflevering van de zomer van. En tot dan is dit Voilà l'été met muziek van The Chills, The Shangri-La's, Leon Bridges en deze van Arsenal. Fijn dat je luistert. Een hele goede morgen en welkom.

Sauda, het Portugese woord dat zowel gevoelens van heimwee, verlangen als nostalgie omvat. Arsenal maakte er in 2005 deze heerlijke zomerse variant op korte tijd uitgegroeid tot een absolute belpopklassieker. Een hele goede morgen. Diele van Angèle doet het bijzonder goed in jullie Vox-lijst, maar de vraag naar een meer akoestische, rustigere versie, die was groot van de fans. En Angèle is daarop ingegaan. Deze versie heeft ze opgenomen op een dakterras in New York. Diele, akoestisch.

0: Met Stevie Ray Vaughan op gitaar daar op het eind. China Girl van David Bowie. Het is een lied met geschiedenis. Bowie schreef het in 1976 samen met Iggy Pop in de periode dat ze allebei in Berlijn woonden. Iggy nam het als eerste op voor zijn plaat The Idiot. Maar het is deze versie van Bowie uit 1983 die echt wereldberoemd werd. Iggy's versie die was donker en traag. En Bowie maakte er met de hulp van producer Nile Rodgers een echte popsong van. Het succes van deze versie bracht gelukkig ook voor Iggy Pop geld in het laadje. Die was in de jaren 80 financieel op de sukkel. Zometeen herdenken we de frontman van The Chills, die vandaag 2 jaar geleden dood werd aangetroffen in zijn appartement. Op de E19 richting Brussel 25 minuten filegolven vanaf Rumst. In Vilvoorde is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

0: Anja, de eerste single waarmee Gorky doorbrak na hun deelname aan Humo's Rock Rally. En daarvoor hoorde je The Chills uit Nieuw-Zeeland met Heavenly Pop hit Martin Phillips. Die werd 2 jaar geleden dood aangetroffen in zijn woning. Zijn muziek verwierf toch wel een zekere cultstatus en na zijn overlijden kreeg hij nog uitgebreide complimenten van onder andere Neil Finn van Crowded House voor zijn talent en voor zijn bijdrage aan de popmuziek uit Nieuw-Zeeland.
1: Radio 1. Voilà l'été.
0: Op 18 september brengt Beck een nieuwe plaat uit in de traditie van Sea Change uit 2002 en Morning Face uit 2014 in dezelfde ingetogen stijl. En voor de videoclip bij dit nummer vroeg hij de legendarische Franse acteur Denis Lavant. Die ken je misschien nog wel van de films van Leos Carax. Meestal speelt hij personages die weinig woorden gebruiken, maar wel heel fysiek en expressief zijn.

The leader of the pack van de Shangri-La's. We draaiden het voor Marge Ganser van de Shangri-La's. Zij stierf vandaag 30 jaar geleden aan de gevolgen van borstkanker. Dit was hun grootste hit. Het volgende nummer was het nummer van de Boomtown Rats in de zomer van 1979. Het lied dat Bob Geldof schreef over een schoolshooting waarbij een 16-jarig meisje het vuur opende op een speelplaats van een lagere school tegenover haar huis in San Diego. Twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Verschillende kinderen raakten ook gewond en toen naar haar motief werd gevraagd, antwoordde ze ijzig: I don't like Mondays and this livens up the day. Dit zijn de Boomtown Rats.

0: I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats uit de zomer van 1979. Straks om 10 uur, 2 uur lang de zomer van, met Annelies Moons natuurlijk. En haar gast vandaag is kok Jelle Beekman, beter bekend onder de naam The Messy Chef. En hij wil het graag hebben over het thema je dromen najagen. Had je zelf een ongelofelijke droom die je hebt kunnen najagen of die je nog steeds wil najagen? Laat het dan weten in de app van Radio 1 en natuurlijk een gepaste plaat erbij is altijd een bonus. De app van Radio 1 staat open voor jou, of je kan ook iets insturen via het Radio 1 kanaal op VRT Max.
1: Voilà, l'été.
0: Leon Bridges die gaat voor vreugde, Braziliaanse flair en Afrikaanse ritmes op zijn nieuwe plaat Happiness Anytime. Het is een plaat gemaakt in een productie van twee muzikanten van Jungle. En de eerste 4 songs heeft hij nu al vrijgegeven. De rest van het album komt eind september uit. Dit is het aanstekelijke openingsnummer Light the Way, de nieuwe van Leon Bridges.

Een nieuwe muzikale richting voor Leon Bridges. Zomers en uitbundig Light the Way, hoorde je. Tegen eind september is zijn volledige plaat uit. Precies 5 jaar geleden overleed Dusty Hill, de bassist en zanger van ZZ Top. Hij werd 72 en hij was natuurlijk samen met gitarist Billy Gibbons het opvallende uithangbord van de band. Allebei figuren die opvielen met hun lange baarden. Het grootste succes van de groep kwam er in de jaren 80 met hits als Gimme All Your Loving, Legs en ook deze Sharp Dressed Man. En de iconische videoclips die hielpen daar natuurlijk bij. Dit is ZZ Top.

Als tiener speelde Kylie al mee in de razend populaire televisiereeks Neighbours. Maar op 28 juli 1987 bracht ze haar eerste popsingeltje uit. Het was haar versie van The Locomotion in een productie van Stock, Aitken en Waterman. Het parcours van Kylie Minogue leverde een bijzonder interessante docu op. Die is nu te zien op Netflix. En van het eerste succes van Kylie naar de eerste hit liever van Roy Orbison. Dat was al in 1960. Elvis en de Everly Brothers die hadden bedankt voor het nummer. Maar Roy Orbison maakte van Only the Lonely, het nummer dat hij trouwens zelf meeschreef, een onvergetelijke classic.

0: Only the Lonely van Roy Orbison. Op de E19 richting Brussel is in Vilvoorde de weg grotendeels versperd door een ongeval. Daar staat nu 40 minuten file vanaf Zemst. Van Antwerpen naar Brussel rij je dan ook beter via de A12. Op de binnenring rond Brussel staat bij Halle een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

In de golf van hedendaagse soulgroepen vallen The Marlowe's op omdat ze uit Indonesië komen. Ze werden opgepikt door een Amerikaans label en die konden ermee voor zorgen dat hun mix van soul en vintage R&B ook de rest van de wereld bereikte. Je hoorde de nieuwe single en meteen ook de titelsong van hun nieuwe plaat, The Hotel Malibu. En met dit lied was Harry Styles niet weg te denken uit de zomer van 22. De COVID-regels werden toen eindelijk echt versoepeld. En dit was de song waarop heel wat mensen hun hernieuwde vrijheid beleefden. As it was. Oh,

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Radio 1 live.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Radio 1 live.

Gerald Casale is jarig vandaag. Hij wordt 78. Hij is de medeoprichter, bassist, zanger en ook belangrijkste tekstschrijver van Devo. En hij was ook de man die de meest iconische clips van de groep regisseerde. En dit komt uit de zomer van vorig jaar. Say Shishi, Under the Sun.

0: Het was oorspronkelijk een Deens nummer, maar het werd wereldwijd bekend in deze versie natuurlijk. Natalie Imbruglia, net als Kylie, een Australische actrice uit Neighbours, die haar overstap maakte naar de muziek. Het was een hit in 1997, Torn. Fijn dat je erbij was. Zometeen is er de zomer van...
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Goedemorgen. Na de rust die we gisteren mogen ontvangen hebben, gaan we vandaag onze dromen najagen. Want dat is het thema zo meteen na het nieuws van 10 uur.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een surforganisatie uit Leuven heeft twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux, waar nu zware bosbranden woeden. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
6: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
3: De partij Groen vraagt snel een Europese top over het klimaatbeleid. Volgens voorzitter Ayman Horsch bewijzen de catastrofale bosbranden in Zuid-Europa dat de EU te weinig voorbereid is op de klimaatverandering. De EU heeft wel materiaal en mensen gestuurd naar Frankrijk en Spanje. En EU-commissaris Hadja Labib zegt ook dat er gewerkt wordt aan extra capaciteit. Maar volgens Groen-voorzitter Horsch zou Europa zich beter bezighouden met natuurherstel om rampen te voorkomen.
7: Klimaatadaptatie, meer natuur. Zowel beginnen met de natuur die wij in Europa hebben te beschermen, daar duidelijke afspraken rond te maken en middelen daarvoor vrij te maken om die terug te herstellen, daar kunnen we al heel wat stappen vooruit denken. Om u een cijfer te geven, in Europa is berekend dat we 70 miljard euro nodig hebben om ons aan te passen aan de klimaatcrisis. Dat lijkt heel veel geld, maar dat gaat over 7% van de winst van alle Europese oliebedrijven samen.
3: Groen wil dat premier De Wever nu aandringt op een uitzonderlijke top met de Europese leiders. Op het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn de afgelopen twee weekends alleszamen ruim 400 festivalgangers betrapt met drugs op zak. 32 dealers zijn ook opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 gauwdieven op heterdaad betrapt. Onder meer 7 mannen die in het VIP-gedeelte luxe horloges aan het stelen waren. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
8: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
3: De dader is nog niet gevonden. Het zuidwesten van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving. Die had volgens de eerste metingen een kracht van 7,1. Voor het westen van het eiland Kyushu geldt een tsunami-alarm. Er zou een vloedgolf kunnen volgen tot 1 meter hoog. Van schade of slachtoffers in Japan is voorlopig geen sprake. Zonnig vandaag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: De zomer van 2026.
4: Annelies Mons.
9: Goedemorgen. Vandaag ben ik hier met de Messi-chef, oftewel Jelle Beekman. En we hebben het over je dromen najagen. Misschien doe je dat wel met hulp van een lied of ken je een lied dat daarover gaat. Laat het dan maar weten via ons Radio 1-kanaal op VRT Max. En ik ben hier dus met een chef en dan denk ik aan deze chef.

0: Enfin, weinig nummers beter om een programma mee te beginnen dan deze van Chef en Chocolate Salty Balls. Dat deze chef goed kan zingen is geen toeval, want de stem van Chef in South Park, de reeks, was van Isaac Hayes. En de chef waarmee wij deze voormiddag doorbrengen is de Messy Chef.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Jelle Beekman.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Ik ben een beetje verkouden, wat heel raar is gezien deze temperaturen. Ik denk airco en al van die dingen.
0: Er zijn superveel collega's ook ziek.
2: Ja, is het waar?
0: Ja, ah, ja, dus okay. We hebben al bronchitis en grippen.
2: Ja. Ik heb het gevoel dat mijn stem ook een beetje like Isaac Hayes begint te lijken of zo.
0: Als je auditie wil doen voor chef in South Park is nu wel het moment.
2: Dat is nu het moment. Ja, voilà,
0: denk,
2: deal.
0: Ik denk het wel, ja. En voor de rest, hoe loopt jouw zomer?
2: Goed, redelijk rustig. Ja, heb ik even nodig. Ik heb heel veel gedaan. Ik heb 2 kookboeken al geschreven in het voorjaar. Daarvan komt de volgende uit eind augustus. Dus nu heb ik even verplicht rust genomen. Wat dat voor mij niet zo heel gemakkelijk is. Dus ik probeer het. Dit is mijn rustmomentje nu.
0: Oké. Okay. Ja. Als je maar met één ding tegelijk... Gisteren was het thema rust. Hè? En dan hebben we geleerd één ding tegelijk...
2: Dat is echt zo.
0: Brengt wel rust.
2: Ja, ik hou ervan om ook af en toe geleefd te worden. En gewoon... één iets te doen en dan kan ik mij met niets anders bezighouden, dat klopt.
0: Ja, snap ik. En nu, het kan ook zijn dat dan zo'n rustigere periode net voor heel veel zorgt.
2: Bij mij wel, ja. Mijn hoofd staat niet stil. Dus hoe rustiger dat het is, hoe slechter ik slaap. Dus hoe meer dat ik bezig ben in mijn hoofd. Dus ik vind het nog niet altijd de goede manier om te gaan met de onrust in mijn hoofd. Of zo.
0: Nee, ook dat hebben we gisteren geleerd, dat dat een soort levenslange zoektocht is voor de meeste mensen.
2: Correct.
0: Ja. En je zegt een nieuw kookboek eind augustus.
2: Ja.
0: Welk kookboek mogen we verwachten?
2: Ik heb al 2 boeken die Snelle Jelle en Snellere Jelle noemen. En ik wou nog iets tussendoor doen. Zijn de Snelle Jelle, Snelle Sauzen, noemt dat. Omdat ik heel hard gemerkt heb dat saus is echt het bindmiddel in de keuken en van alle ingrediënten. En met het bezig zijn met mijn laatste boek, Snelle Jelle, was ik heel veel bezig met die saus. En dat is ook een klein formatje dat ik heb online.
0: Mm-hmm.
2: En dus een kleine, het is geen pocketversie, maar een kleinere versie. Een kleine intermezzo, een uitsmijter. En een uitsmijter eet je het liefst met veel saus. Voilà.
0: Ja, saus is de beste saus. Hè?
2: Exact.
0: Ja. Dus als je bent aan het koken en je denkt, ik mis nog iets, dan is het meestal saus.
2: Bijna altijd saus. Ja, klopt. Ja.
0: Ja, en dan kunnen we binnenkort jouw boek
2: bijnemen. Zeker.
0: En momenteel kunnen we ook op Njam naar jou kijken, want daar is er Lekker Messy 2.
2: Lekker Messy 2, ja, met mijn broer. We zijn samen. Dat was ook weer een rustmoment. Dat was 10 dagen lang shooten. Het waren heel drukke dagen, maar hele leuke, lekkere dingen klaargemaakt. En met mijn broer, dat is natuurlijk ook altijd plezant.
0: En ook op locatie, denk ik.
2: Ja, dat was in Frankrijk. Ja, dat was heel leuk. Dat was een heel leuke ervaring.
0: Ja, voilà. Dus we kunnen jou koken, we kunnen lezen.
2: Als je wilt, kun je mij overal zien, volgen en beluisteren. Ja. Ja, als je wilt.
0: En ook hier.
2: En ook hier nu, eindelijk, zeg. Amai.
0: Ja,
2: eindelijk.
0: Wat dromen najagen, daar gaan we het over hebben. Dat is iets belangrijk voor jou? Of waarom heb je ervoor gekozen?
2: Dat is iets wat ik al heel mijn leven mee bezig ben, of naar streef. We hebben niet zoveel, we hebben maar één leven. Dus ik vind als je dat leven moet vullen met hetgene wat je echt heel graag wil doen, dat gaat natuurlijk allemaal niet zo gemakkelijk. Maar op dit moment ben ik dat wel een beetje aan het doen, wat uiteraard dan ook weer voor de nodige onrust in mijn hoofd zorgt. Maar ik vind dat wel een leuk thema, omdat ik vind dat heel actueel is. De jeugd is ook heel hard bezig met... wat kan ik hier allemaal worden? Wat wil ik worden? Tegenwoordig kan ook alles, of lijkt ook alles te kunnen, wat dan ook weer de nodige stress met zich mee neemt. Dus ik vind het wel een heel actueel thema.
0: Ja, want wij zijn wat generatiegenoten. Ben je ook opgegroeid met het idee van the sky is the limit, je kan wat je wil worden, dat kan?
2: Ja, of? Zijn wij generatiegenoten? Dat weet ik. Ik ben van 88.
0: Ik ben van 89.
2: Ah, ja, okay. Ja.
0: Redelijk geld, hè?
2: Ja, nee, ik weet niet. Misschien heeft dat ook te maken met opvoeding of zo. Ik ben opgevoed met de gedachte van je kiest een richting, je studeert verder. En dat is het zo, een klein beetje gestart in gezin enzovoort. Maar daarom dat ik het ook zo'n leuk, belangrijk thema vind. Omdat ik nooit ook gedacht had dat ik deze dingen vandaag ging kunnen doen. Net omdat ik er niet voor gestudeerd heb, omdat ik niet de juiste mensen kende enzovoort. Dus ik ben echt wel opgegroeid met, kijk, ja, dit gaat het zijn of zo.
0: Ja. Met je kiest één ding, want daar hebben we het nu nog niet over gehad. Jij bent ook veel bezig met stand-up comedy.
2: Ja, klopt, ja.
0: Dat is... dat voelt bij jou als, ah, dat is een logische volgende stap, maar als je dat op papier zou zien, dan word je eerst dan ben je maatschappelijk werker ben geweest en dan ben je kok en dan, dat lijkt...
2: Ja, nog wat dingetjes tussen deur ook.
0: Ja, ik zei, antiek verkopen.
2: Ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja, ja.
0: Voilà. Dat zijn verschillende dromen, maar ze passen wel bij elkaar.
2: Ja, er is eigenlijk, goh, weet je, doorheen de jaren, ook met ouder worden, worden die dromen allemaal een beetje duidelijker of zo. En ik denk dat de droom vooral was kunnen doen wat ik heel graag wil doen. Niet per se vasthangen, niet 9-to-5 werken. Want ik vind dat we tegenwoordig allemaal... dat is gelijk normaal dat iedereen van 9-to-5 productief is. Zowel op het werk als op school. Terwijl er heel veel mensen zijn, inclusief mezelf, die eigenlijk vooral tegen de late middag en in de avond in gang schieten. Ik denk dat mijn droom eerder was om zelf mijn uren te kunnen kiezen en te kunnen creëren. Dat kan op het podium zijn, dat kan in de keuken zijn. Dat kan op televisie zijn. Ik denk dat dat een beetje de droom was. En die is de laatste jaren veel duidelijker geworden. Waardoor ik nu eindelijk wel een duidelijker pad heb om te bewandelen, laten we zo zeggen.
0: Ja, dus dat vraagt ook tijd. Want ik weet dan dat wij nog niet echt 40 zijn. Maar
2: het is
0: toch in zicht.
2: Zeg dat niet.
0: Dat is er 35 voorbij.
2: Ja.
0: Als twintiger dacht ik niet dat het zo lang ging duren voor ik mijn richting ging kennen.
2: Ja, het is echt pas de laatste 3-4 jaar, denk ik. Ja. Ik ben daardoor ook wel door moeilijke periodes geweest, hoor. Omdat ik net voelde van, ik weet wat ik wil, maar hoe ga ik het in godsnaam bereiken? En is dit wel wat ik wil? Dus ik heb ook heel veel dingen gedaan wat ik achteraf zei van, goh, dit was het niet. Antiek verkopen was daar één van. Ik hield van het op zoek gaan. Maar ik hield vooral van de vrijheid. Van het zelf kiezen wanneer ik werkte. En vooral het loon naar werken hebben en niet het werken naar loon. Wat ik als maatschappelijke werker dan wel meer had. Je doet die uren. En ja, of je nu heel hard je best doet of ja, net genoeg. Je werd evenveel betaald. Dus ik heb toen ontdekt dat eerder mijn droom was. Creëren, dingen doen. Zelf een beetje mijn uren bepalen. En de meest productieve mezelf zijn. Of zo, ja.
0: Ja, en die vrijheid.
2: En die vrijheid vooral. Ja, vrijheid vind ik... Ja, vrijheid is de grootste luxe die je kunt hebben.
0: Ja, zeker. Voor veel mensen heel herkenbaar, denk ik. We gaan liedjes kiezen, want dat is ook het concept van het programma. We gaan beginnen bij Pete Rodriguez en I Like It Like That.
2: Ja.
0: Waarom is die erbij vandaag?
2: Ja, dus ik heb een hele tijd geleden, pak een jaar of 6 of zo, de film Chef gezien. En voor mij was dat mind-blowing. De film Chef gaat over een chef, uiteraard, die in een chic restaurant werkt. Een beetje in aanvaring komt met zijn baas. En besluit om te stoppen. En eigenlijk wat in een gat valt. Een soort depressie belandt. Weet niet goed wat hij moet doen. En op een bepaald moment vindt hij eigenlijk de energie terug. Zijn liefde voor koken. En op dat nummer staat hij te koken in zijn veel te klein appartementje. Is hij van alles aan het proberen. Maakt hij de beste pasta aglio e olio. Die ik ooit al gezien heb. En daar vindt hij zo... Dat is het moment dat hij zijn passie terugvindt. En dat vind ik zo schoon. En die film, dat is ook echt gebeurd. En het is ook het begin van Twitter en sociale media. Dat gebruikt wordt voor restaurants. En hij gaat dan met zijn zoon starten in de foodtruck. Zijn klein kindje. En daardoor heb ik samen eigenlijk met mijn broer destijds een foodtruck ook gekocht. En ben ik die droom ook beginnen nastreven.
0: Ah ja, echt door het zien van die film?
2: Ja, exact door het zien van die film. Ja.
0: Ah ja, En die foodtruck, was dat ook echt het begin van dan de droom naar wat je nu doet? Of dat was een stap erin?
2: Dat was een stap erin. Ja, dat was ook weer... Ik die dacht, dat is mijn droom. Een foodtruck hebben, maar dat was het niet. Ook daar draaide het weer over het creëren van de recepten, alles er rond, de sociale media, filmpjes, het zelf je uren kiezen. Maar het concept van foodtruck zelf was dan weer minder mijn droom. Dus uiteindelijk kwam COVID daar en moesten we stoppen. Wat op zich niet zo heel slecht was, want eigenlijk deed ik het niet super graag. Ik dacht dat mijn droom was, maar ook daar is het dan weer duidelijk geworden. Nee, het is niet dat. Het zijn de stukjes die erbij horen, maar het is niet exact dat.
0: Ja, kijk, we hebben al heel duidelijk geleerd dat dromen najagen ook dingen doen die dan toch niet zijn.
2: Exact.
0: Dat heel belangrijk
2: Helemaal.
0: Is erbij.
2: Helemaal.

0: zei daarnet dat het nummer uit South Park het beste nummer was om een programma te beginnen, maar ik ga moeten terugkomen op mijn woorden.
1: Dat is leuk, hè?
0: Ja. Dit is nog leuker. Pete Rodriguez is dit en I Like It Like That. Meteen ook een filmtip erbij, Chef, waar het nummer bij hoort.
2: De zomer van 2026.
0: En die van Jelle Beekman en Harry Vos, die is er ook bij vanochtend. Goedemorgen, Harry.
3: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Jelle.
1: Goedemorgen.
0: Welk liedje heb jij gekozen?
3: Ik heb gekozen voor The Free Electric Band van Albert Hammond.
0: Mm-hmm. En waarom?
3: Wat was eigenlijk toen ik het thema zag, het allereerste dat in mij opkwam. Maar het is wel toepasselijk, denk ik. En nog meer toepasselijk had ik Jelle daar juist hoorde zeggen. Je droom nastreven is niet altijd even gemakkelijk. Dat kost wel stress, dat kost wel, daar komen wel problemen mee. En dat liedje is eigenlijk een beetje een sluitstuk daarop. Als je kijkt naar dat stukje leven van Albert Hammond, hij was dan van zijn familie in Londen vertrokken en naar Californië uitgeweken toen hij een eind in de 20 was, had het daar moeilijk. Daar gaat zijn vorige liedje over, It Never Rains in California, waar hij de entertainmentwereld probeerde binnen te komen, maar dat heel moeilijk vond en daar zonder geld en zonder thuis kwam te zitten op een gegeven moment en zo verder. Maar dat liedje dat hij geschreven had, samen met Mike Hazelwood, dat werd dan een enorme hit. Misschien wel zijn grootste. En ja, dan was het wel gelukt natuurlijk. En een jaar later komt hij dan met The Free Electric Band. Dat liedje, daarin vertelt hij dan op een zeer luchtige toon eigenlijk. Hè, aan zijn ouders, aan zijn oud-leerkrachten ook en zo verder. Van, kijk eens, mijn toekomst was eigenlijk helemaal uitgetekend voor mij. Daar zou zelfs voor betaald worden door mijn ouders. Ik hoefde er niet veel voor te doen. Ik zou een leuke baan krijgen en zo verder. Maar ik heb er toch maar voor gekozen om mijn rockbandje zonder platencontract de baan op te gaan en zo verder. En dan heb ik in Californië, zegt hij, een meisje ontmoet. En dat ging allemaal zeer goed. En dan bleek toch ook dat zij ook huisje, tuintje wilde. Die heb ik dan ook maar laten staan. En ik ben ervoor gegaan. En als we dan zien wat Albert Hammond dan uiteindelijk geworden is. Misschien niet meer de grote hitmachine met zijn eigen stem. Maar voor wie allemaal songs heeft geschreven die allemaal de hitlijsten hebben aangedaan. Ja, dan mag je zeggen dat het een droom heeft waargemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Mooi.
0: Ja, heel mooi. Ja, want het is wel de droom van een rockster te worden. Er zijn denk ik niet superveel gezinnen waar dan gezegd wordt, oh ja, goed idee, ga er maar volledig voor.
3: Nee, dat klopt.
0: Is iets waar jij ooit van gedroomd hebt, Harry? Van een rockcarrière?
3: Goed, man. In mijn tijd, ik ga al even mee. Vandaag dat ik Albert Hammond vanuit mijn jeugd ook als muzikant ken. Maar toen stond iedereen op zijn 16e met een gitaar te zwaaien in een klein rockbandje. En droomde iedereen ervan om dat op de grootste wereldpodia te doen natuurlijk. Hè. Maar je moet natuurlijk ook je eigen talent even onder ogen durven zien. En als dat er niet echt is, dan doe je dat maar niet. Hè. Dus ik heb wel gekozen voor de veilige baan.
0: Ja, maar dat was ook een droom om na te jagen, of niet?
3: Och, nee, niet echt.
0: Niet echt
3: een droom. Het is zoiets wat blijft leven in een mensenleven. Hè. Muziek zit een beetje in je. Maar zoals jullie zeiden, dromen nastreven, dat kost heel veel moeite. Hè. Soms doen we die moeite gewoon niet. Hè.
1: Ja, soms om in dromen na te streven moet je ook dromen durven loslaten. Hè. En inderdaad, gelijk dat je zegt, op je 16 jaar heeft iedereen dezelfde droom. Ik heb twee kinderen, 5 en 8, en hun dromen zijn ook politieagent worden, brandweerman worden. De hele typische dingen, of de nieuwe Camille worden. Maar inderdaad, talent, werkkracht, er komt zoveel mee te maken. En soms moet je dromen loslaten, inderdaad, omdat je het juiste talent niet hebt, of dat het toch niet dat is. Ja, het is blijven, je dromen veranderen ook vaak. Maar vaak zit er wel ergens een soort essentie in, en dat kan op gelijk welk niveau zijn natuurlijk.
0: Ja, en dan hoor ik hier de liefde voor muziek.
3: Absoluut.
1: Voilà. Dat was duidelijk.
0: En daar zijn wij blij mee, want dan kunnen wij Albert Hammond nog een keer draaien. Dankjewel, Harry.
3: Graag gedaan.
0: Sorry.

0: De dromen van kinderen en jongeren zijn vaak redelijk gelijkaardig. Astronauten of in een band spelen. De Free Electric Band, in dit geval bij Albert Hammond. Op de E40 richting kust een kwartier vertragen van Drongen tot Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de N31 richting Zeebrugge is bij Sint-Michiels de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Je schuift een kwartier aan vanaf het knooppunt Brugge.
1: De zomer van 2026.
0: We hebben het vandaag over je dromen najagen. Thema hebben we te danken aan jou, Jelle Beekman.
2: Graag gedaan.
0: Ah ja, ik ben er al heel blij mee. We gaan naar een bijzondere droom nu met Bert de Bruyne. Goedemorgen, Bert.
3: Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen, Annelies.
2: Goedemorgen.
0: Het hoofdpersonage in het liedje dat je hebt gekozen, waar droomt die van?
3: Wel om machtig en rijk te worden, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja, dat is een specifiekere droom. Hij wordt directeur. Hè? Dat is, ik weet niet of ik ooit al een kind heb weten zo in zo'n poëziealbum schrijven bij Wat wil je later worden? Directeur.
2: Pas op. Ik weet het, jawel hoor. Jawel, denk het wel. Ik denk dat hij inderdaad meer te maken heeft met ik wil rijk en machtig worden. Want dat willen ze allemaal nu.
0: Is het een droom die jij herkent, Bert? Of droomde jij toch van andere dingen?
3: Nee, zeker niet. Als ik jong was, ik droomde om kok te worden. Helaas. Ik mocht niet naar een internaat van mijn vader. Dus
2: dat ik zeg. Tegenwoordig, vroeger lag dat allemaal meer vast. Je ouders bepaalden eigenlijk je droom in grotendeels. En iedereen, dat was nu vandaag de dag. Je bent een beetje te laat geboren dan misschien. Nu kon dat wel gemakkelijker misschien.
0: Ja, te vroeg.
3: Ja, de jeugd is meer vrijer.
2: Ja, inderdaad.
0: En zijn je dromen dan veranderd? Heb je dromen wel kunnen najagen al?
3: Ik ben gewoon elektricus geworden en ik doe mijn job gaan. Dus voor de rest, dromen en gelukkig worden is ook een belangrijke droom.
0: Zeker. En dat klinkt alsof dat gelukt is. En we zeiden al iets doen dat je graag...
3: Zeker en vast.
0: Je klinkt heel gelukkig.
2: Ja. Zeker en vast. Ja, dat klonk heel goed.
0: Ja,
3: dat is heel belangrijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Kijk, de essentie van het gesprek hebben we gehad bij deze Bert. Heel blij dat jij dat gelukkig worden hebt kunnen waarmaken. Ja. En blij dat Bot erbij is met het geweldige snotneus.
3: Ja.
0: Merci, Bert.
3: Dag.
0: Da-da.

Als iedereen zo taai zou zijn als ik, dan zag het er misschien allemaal heel anders uit. Maar zo is het gelukkig niet. Voorlopig ben ik vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil.

0: van Snotneus naar een directeur die ook rot mag doen. Ik denk dat de droom van Bots was om nummers van 9 minuten en 14 seconden op de radio te krijgen.
1: Dat was precies de Bohemian Rhapsody van de Nederlandstalige muziek.
0: Voilà, kijk, bij deze. Allemaal dankzij jouw thema. Ja,
1: nou, voilà.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: Yes, want we zijn zeker nog op zoek naar nummers. Ze moeten over dromen najagen gaan. En we komen bij Toon Hermans. Jelle, die heb jij gekozen. Ja. Hoe is Toon Hermans in jouw leven gekomen?
1: Ja, wij hadden als kind niet zo heel veel cd's of niet heel veel platen of niet veel... DVD's zelf nog niet, videobanden. Dus er waren er 10 en ik denk dat wij 4 cd's hadden. Of toch waar dat ik mocht aankomen. En mijn moeder had 1 cd van Toon Hermans. Die was daar een enorme fan van. En ik heb die niet grijs gedraaid. Ik weet niet wat kleur dat er nog onder grijs zit. Maar die is helemaal kapot. Ik ken die cd ook rats van buiten. En ik heb daar een soort humor leren kennen. Ik speel ook heel graag met taal. Dat had ik als kind al. Ook al had ik dyslexie en was spelen met taal soms wat lastig. Ja, ik heb daar iets van humor leren kennen of zo. En door dat altijd opnieuw te beluisteren, heb ik dat ook zo wat gemakkelijker kunnen analyseren. Mm-hmm. Dus als je dat ene keer naar iets luistert, denk je, oh, tof, leuk. Maar als je de tweede keer, de derde, vierde keer, dan leer je een grap analyseren. Dan leer je waarom lacht het publiek nu en waarom daar niet. En dus als kind had ik wel altijd als droom om ooit op het podium te staan. Uiteraard niet met de humor van Toon Hermans. Dat is een beetje gedateerd ook misschien. Maar,
0: Want bij jou zijn het de dad jokes en de woordmopjes over eten. Die zijn.
1: Dat is puur online. Maar als ik op het podium sta, dan vertel ik ook gewoon graag verhalen. En dat is begonnen bij Toon Hermans. Ik heb altijd gezegd, ik wil heel graag ooit op een podium staan. Ik heb ook nog altijd een boekje waar mijn mopjes van vroeger in staan. Ik heb dat boekje nog altijd liggen. Daar kun je niets meer van gebruiken.
0: Jammer wel.
1: Ja, dat is wel nog jammer. Maar ik heb dat altijd gezegd, ik wil dat ooit eens doen. En dat heb ik dan 3 jaar geleden voor het eerst aangedurfd. Om dat ook op een podium te doen. En nu doe ik al 2,5 jaar of zoiets stand-up comedy.
0: Ja.
1: En ben ik ook iets aan het werken naar de toekomst.
0: Ja, want maar dat is wel concreet, hè? Er komt wel echt.
1: Ja, er komt wel iets, ja. Ja.
0: En wil je daar al iets over zeggen?
1: Het wordt een combinatie van koken en comedy. Dus de twee dingen dat ik het liefst doe. En dat dan op een podium. Ik sta heel graag voor een groep mensen. Ik sta heel graag echt heel graag op een podium. En dat is puur begonnen door door Toon Hermans eigenlijk. Ja. Dus ik ben die mensen heel dankbaar daarvoor. Ja.
0: Bij deze. Dank je, Toon Hermans.
3: Voilà. Dan komt het liedje van de rozen. Dat vind ik altijd fijn. 14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepapa.

16 bisschopsmijters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken

0: Ik heb mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: een ontroerend gewoon, vind ik.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden op het toilet. 7 apen op een autopet.

0: Ik snap wel, als het publiek zo hoort meedoen, je hele jeugd lang, dat je zelf op een podium
1: moet staan. Ja, het is vooral dat stukje dat ik heel leuk vind. Is de manier waarop dat iedereen meedoet. En dat is iets wat ik op een podium ook zoveel mogelijk doe. Is praten met mijn publiek en die effectief ook betrekken. En dan kan daar uren over uitwijken. Wat van die stukken dat hij nog heeft. En als kind was dat toen echt, dit wil ik echt doen later. Ja.
2: Radio 1. Zomer van 2026.
0: En die van Jelle Beekman en ook die van Els Lambrecht. Goedemorgen, Els.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. En nog iemand, denk ik, waar we dag tegen zeggen?
3: Milan. Dat is mijn pleegzoontje.
0: Ah, voilà. Dag Milan ook. Welk nummer wil jij laten horen vandaag?
3: I Would Die For That van Kelly Coffey.
0: Dat gaat over heel, heel erg een droom willen najagen. Als je zegt, ik zou ervoor willen sterven.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: En waar heeft dat nummer voor jou mee te maken?
3: Ik heb heel lang een fertiliteitstraject gedaan. Omdat ik heb op mijn 17e toren gekregen dat ik waarschijnlijk nooit kinderen kon krijgen. Ik had wel een heel grote kinderwens. Dus voor mij was dat wel mijn droom, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Dat is wel heel, heel heftig. Van alle verhalen die ik in mijn omgeving hoor van fertiliteitstrajecten, is dat de grootste rollercoaster waar je kan opzitten?
3: Ja, helemaal, ja. Het is niet alleen de hormonen, maar het is ook hopen, teleurstelling, mm-hmm. hopen, teleurstelling. Mm-hmm. Elke keer opnieuw eigenlijk.
0: Ja. En het was jouw grote droom. Heb je die dan kunnen waarmaken?
3: Nee, jammer genoeg niet. Ik heb dus wel een pleegkindje ondertussen.
0: Ja, soms, we kunnen wel hard werken en heel erg willen en er alles aan doen, maar sommige dromen zullen geen waarheid worden. Is dat dan iets waar je nog steeds het moeilijk mee hebt?
3: Weet je, een onvervulde kinderwens, dat blijft wel volgens mij blijft dat een rouwproces dat heel mijn leven gaat blijven duren. Mm-hmm. Maar op zich heb ik ook wel zoiets van, ik heb het heel lang gedaan. Ik denk dat ik alles uit de kast heb gehaald wat binnen mijn mogelijkheden lag. En het helpt mij ook wel dat ik dat allemaal gedaan heb, mm-hmm. om te aanvaarden dat er nooit kinderen zullen komen.
1: Ja. Ik kan me wel voorstellen, als je zo'n droom hebt en dat je dan ergens ook wel kwaad bent of zo, omdat je lichaam niet mee wilt. Dan denk ik dat dat wel een hele lastige moet zijn om dat los te laten.
3: Dat is heel lastig om dat los te laten, dat klopt. Ik ben in totaal meer dan 10 jaar bezig geweest. Dus dat is... Ja, en tegen het einde is dat eigenlijk zo wel een beetje... moet ik toegeven, dan ben je nog bezig. Maar dat is zo tegen beter weten niet. Want je denkt altijd, het moest nu maar eens lukken.
0: Mm-hmm. Ja. En het vraagt dan tijd. En ik kan me voorstellen als je dan zegt van... Oké, ik heb echt alles geprobeerd dat wel helpt om het een beetje los te laten, uiteindelijk.
3: Ja. Ik wel.
1: Nog maar niet dat helemaal, precies. Maar ik versta het. Ik ken ook zo mensen in mijn omgeving. Dat is heel zwaar en heel lastig.
3: Ja, dat is heel raar, want ergens hoop je toch nog altijd... Mm-hmm. Misschien vroeg of laat, maar...
0: Ja, ik snap het. Dat is het teken dat het de grootste droom... de grootst mogelijke droom is natuurlijk. En Milan, is die dan van baby al bij jou?
3: Ja, sinds dat hij 11 dagen oud was. Ik ben hem in het ziekenhuis gaan halen. Mm-hmm. En hij is 24/7 bij mij. Dus ik denk wel dat ik er een band mee heb, zoals dat ik met een eigen zoon zou hebben. Dat denk ik wel. Maar ja, ik ben natuurlijk wel het kindje van allez, hij heeft een andere mama, hè.
0: Mm-hmm.
3: Maar op zich... Ja, zij heeft zelf al eens gezegd, hij heeft misschien geluk dat hem 2 mama's heeft die dan hem graag zien. Ja.
1: Dat is waar. Dat is misschien ook, voor sommige kinderen is dat ook een droom.
0: Ja, zeker.
3: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Els, dank je wel om erbij te zijn. Op welk moment?
3: Ik zette dat sowieso heel vaak tussendoor op, maar ik zette het ook elke keer op als er een poging mislukt was. Mm. Omdat dat op die moment, denk ik, heel hard mijn gevoel weergaf, maar ook wel om verder te kunnen ermee gaan. Alleen om door te zetten eigenlijk, hè, ja.
0: Ja, tuurlijk. Troost en moed,

0: liedje dat Els troost en moed gaf. Kelly Goffey is dit met I Would Die For That. Het gaat over dromen najagen vandaag. We hebben nog Send Me On My Way van Rusted Root. Jelle, ja. Die heb jij gekozen. Waarom is die erbij?
1: Ah, ik vind dat een topnummer. Dat komt ook een beetje uit mijn jeugd. Het Ice Age en Mathilde. En voor mij is dat zo een vrolijk nummer van kijk, Send Me On My Way, laat mij los, laat mij gaan. I will fucking do this.
0: Zalig. En dat begin is ook zo goed. We zijn vertrokken.

0: in heel veel films gebruikt deze. Send me on my way van Russell Root. Onder andere in Matilda, in Ice Age. Maar er is er nog wel een hele lijst. En het is van, laat mij maar gaan. Ik vertrek op jacht naar die droom. Fantastisch nummer. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op internet op zoek naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als een wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. In de Gironde in de streek rond Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd. Zij verbleven in de buurt van het meer van Lacanau. De evacuatie gebeurt uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt in de regio en de wind van richting verandert. Daardoor vrezen hulpverleners dat het vuur van de natuurbranden weer zal oplaaien. In totaal zijn in die streek de afgelopen week al 220.000 mensen moeten vertrekken. Een surforganisatie uit Leuven heeft 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
4: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
0: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag nog maar bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak nog niet bekend. Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson stelt voor om $5,5 miljard te betalen om alle rechtszaken stop te zetten rond mogelijk kankerverwekkend talkpoeder. In de VS lopen meer dan 75.000 rechtszaken tegen Johnson & Johnson. Het talkpoeder werd tot 2020 verkocht en zou volgens de beschuldigingen asbest bevatten en dus kankerverwekkend zijn. Het bedrijf ontkent dat, maar zegt dat het de zaak nu achter zich wil laten. De hele dag zonnig bij temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.

0: Le Festin.
1: Le Festin, geschreven door de Amerikaanse filmcomponist Michael Giacchino en gezongen door de Franse Camille.
0: Kijk, mijn droom was radiopresentatrice worden.
2: Voor de luisteraars, dat was mijn stem.
0: Kijk, Jelen heeft bij deze gesolliciteerd. Kijk, dat is gewoon maar plezierig, dat moest ik het niet uitleggen. Hij heeft er meer over verteld dan ik zou doen.
3: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: En wie weet komt er dan een andere radiopresentator het af.
2: Ja, ik weet ook niet. Moet ik nu zelf antwoorden of gaat er iemand in mijn plaats antwoorden straks?
0: We hebben AI ingeschakeld.
2: Handig. Voilà. Voor al uw dromen AI. Voilà.
0: Nee, we gaan het bij jou houden.
2: Ja, als
0: dat
2: het
0: okay is voor jou. Ja. Ja, kijk, nu ben ik helemaal mijn draad kwijt. Nee, dat komt. We gaan het over dromen najagen. Ja, daar gaat het nog steeds over. Ja. Ah ja, ik wou het eigenlijk over iets helemaal niet zo vrolijk hebben. Want ik wou het, dat klinkt heel idyllisch, jouw pad. En je bent dan kok en dan heel veel mensen bereiken, kookboeken maken. Ja. Nu die stand-up comedy. Heeft dat ook een keerzijde bij jou?
2: Ja, heel hard. Hè. Zoals ik al zei, ik heb nooit gedacht dat ik dit allemaal ging kunnen doen. Eigenlijk. De droom was vroeger ooit om iets op televisie te kunnen mogen doen. Dat is dan via de keuken geworden. Dat had ik ook niet gepland. Mensen vergeten soms, dat is wel heel hard werken. En dat is ook heel veel dromen loslaten. Moeilijke keuzes maken. Ik had nog het geluk, ik hoefde daar ook niet direct een heel grote financiële keuze aan vasthangen. Je hebt mensen die een droom hebben om een restaurant te starten en daar al hun geld in steken.
0: Je hebt het heel lang nog gecombineerd met regulier werk.
2: Dus ik werkte in het Centrum voor Leerlingbegeleiding. Dat hoorde deel uit van het onderwijs. Dus ik had gelukkig ook wel wat vakantie. En ik heb gewoon heel lang elke avond recepties zitten uitschrijven. Zelf foto's leren nemen. Je moet ook, als je een droom wil najagen, moet je dat direct doen. En niet wachten tot wanneer. Of direct een hele grote beslissing nemen. Sommige mensen, het is gelijk dat ik zeg, ik krijg die vraag vaak. Hè, van, ja, ik wil een restaurant starten, dat is mijn droom. Ja, oké, maar ga eerst na wat effectief uw droom is. Ik zei daar juist ook, er zijn mensen die mij een bericht sturen. Ik wil een restaurant, want ik kook elke dag. Ik zei ja, maar ik poets elke dag mijn tanden. Ik wil ook niet per se tandarts worden. Dat is ook gewoon zo. Dus dat is wel een heel belangrijke. En het komt met heel veel stress. Ja. Want eenmaal als je het gevoel hebt, dit gaat mij lukken. Los van dat ik geen diploma heb. Ook niet voor op het podium te staan. Ik heb ook geen theaterschool gedaan. Niets. Moet het wel allemaal zelf doen. En ik ga eerlijk zijn, niet iedereen in je omgeving vindt dat ook zo tof dat je droom najaagt. Want dat zorgt ervoor dat heel veel mensen beginnen nadenken over hun eigen droom en hun eigen handelen en hun eigen toekomst in vraag beginnen stellen. Niet iedereen heeft dat graag, niet iedereen steunt dat ook. En dat zorgt gewoon voor heel veel onrust, want je kunt je droom waarmaken, maar je kunt hem even snel verliezen. En wat dan?
0: Ja, want is de druk dan heel groot om... Want je zei al dit voorjaar 2 kookboeken geschreven. En
2: ja,
0: het is heel veel wat je doet ook, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. Je wilt je droom in stand houden, hè.
0: Ja.
2: Dat is zo met geluk, hè. De keerzijde van geluk is het moment dat het kan naar beneden gaan. Alles gaat in ups en downs in het leven. En op dit moment kan ik doen wat ik altijd gehoopt heb dat ik zou kunnen doen. Maar de keerzijde is, ik lig daar vaak van wakker. Wat als dat plots stopt? Wat moet ik dan doen? Moet ik dan een nieuwe droom najagen, waarvan ik ook nog niet weet wat dat die dan is? Dat leeft wel wat stress, hoor. Ja.
0: Ik snap de stress, terwijl ik zou ook wel kunnen denken dat op dit moment dat je... ook al omdat je al veel hele coole dingen gedaan hebt die heel goed gaan, dat je vertrouwen kweekt van...
2: Nee, omdat ik heb dat ook niet meegekregen van thuis. Mijn ouders zijn ook gewoon 2 maatschappelijke werkers. Die hebben ook gewoon dag gedaan. En which is pretty fine. Misschien ook wel dromen opzij moeten laten zetten. Dus ik zit ook niet... Dit is voor mij ook allemaal nieuw. En mensen zeggen mij soms van... Ja, maar geniet er nu toch een keer van. En dat doe ik ook. Maar aan dat genieten zit ook echt altijd dat kantje. Die stress van... Ja, maar stel dat het dan plots stopt. Stel dat ik iets verkeerd doe. Iets verkeerd zeg. Iets... Maar I don't know, iets tegenkomen, alles kan. En ik moet die droom opgeven. Allee, ja, dat is altijd een beetje de vraag. Is het erger om je droom te moeten stopzetten of je droom nooit waargemaakt te hebben? En ik zit in dat eerste. Ik heb heel veel schrik dat ik plots... Ja, dat ik terug naar af ga zijn of zo.
0: Ja, en het is net omdat je weet hoe... hoe fijn het is om hier te zijn en om het te kunnen doen, dat als je het kwijt bent...
2: Ja, hoe hoger de berg is wat dat op staat, hoe harder dat ik kan vallen. Hè. En daar zit ik wel vaak mee. Ja. En dat zorgt ook voor dat ik vaak wat onrustig ben in mijn hoofd, omdat ik het gevoel heb dat ik mezelf moet heruitvinden of te lang genieten en bij iets blijven stilstaan. Dat is niet aan mij besteed, net omwille van het feit dat ik net al die kansen gekregen heb en verzilverd heb. Ja, is dat wel altijd een onderliggende stress. Ik kan nu ook niet klagen, hè, maar voor mij is dat wel een onderliggende stress. Ik ben heel dankbaar, maar tegelijkertijd ook heel hard op mijn hoede.
0: Ja, het is een stuk dat mensen minder zien. Hè. Ja. Ik ken het ook wel dat mensen zeggen, maar je mag voor de radio werken. En dat is ook zo, maar die mag is ook, dat is iets moeilijk. Want er staan 100.000 mensen te wachten om je job te doen. En dat wordt
2: ja, maar je werd daar juist al bijna vervangen. Dus ja, zie maar hoe snel het kan lopen allemaal.
0: Just, ik was het al vergeten. Dat brengt ons bij Eminem en Lose Yourself ook.
2: Ja, de muziek gaat alle kanten uit. Hè. Ja.
0: Houden we van.
2: Ja, Eminem was wat de Toon Hermans van mijn tijd. Hè. Ja, Eminem, ik ben opgegroeid met Eminem. Hè. De blanke rapper die het toch wou maken in de hip-hop scene. Wat op zich in die tijd een droom was die bijna niet mogelijk was. Hè. En dan komt die film 8 Mile uit. Een film over zijn jeugd, maar waar dat hij probeert... Om het te maken in de muziekwereld. En dat begint ook met... If you had one chance, one opportunity. Als je één kans hebt, één opportuniteit, om het maar zo te vertalen. Om te worden wat je wilt worden, dan moet je dat pakken. En die film had toen wel een hele grote indruk bij mij achtergelaten. En dat is ook heel iets wat ik mezelf al in herken.
0: Mm-hmm. Ja, die one shot, one opportunity. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: wat het is om je dromen na te jagen en om een betere situatie voor jezelf te creëren, dan is het Eminem en vooral ook de druk die daarbij komt kijken. Lose Yourself hier van Eminem. Op de E40 richting kust, 3 kwartier vertragen van Drongen tot Nevelen. De weg is er wel vrijgemaakt intussen.
1: Zomer van 2026.
0: Ik ben nu de hele tijd bang dat er iemand gaat overnemen. Zo voor het verkeersinformatie zou ik dan nog niet zo
2: eerlijk
0: vinden. Het is de zomer van Jelle Beekman. Die ken je ook als de Messi chef onder andere. En Willy Paquet is er ook bij. Goedemorgen, Willy.
3: Goedemorgen.
0: Waar bellen wij jou?
3: In de diepe Ardennen.
0: Oké.
2: Okay. Niet slecht.
0: Nee, dat klinkt goed.
3: In Nederland. Ja, klinkt heel goed. Ja. Het is er ook goed.
0: Ja, en hoe ben je daar beland?
3: Om een lang verhaal kort te maken, ik ging met pensioen en mijn droom was om niet elke dag moeten de krant lezen of iets anders doen, maar mij leuk bezig te houden. En dus we waren op zoek naar een huis of een huisje in Ardennen om op te knappen als pensioenproject.
0: Oké. Okay.
3: En we waren de IMO aan het afstruinen en we kwamen een verlaten camping tegen die niet meer vergund was, waar een heel mooie woning op stond. Een oude conciergewoning van een mijn hier in de buurt. Echt een hele mooie woning. En we hebben die eigenlijk heel impulsief gekocht. Dat leek leuk, we kopen dat. Er was een heel groot terrein bij, lag langs een mooie beek, een mooi riviertje. We hebben dat gekocht, 3 jaar geleden. Intussen zijn we bezig geweest met het helemaal op te knappen, het huis. We zijn nog wel enige tijd bezig, want we doen alles zelf. Dus dat is best wel een projectje. Maar gaandeweg merkten we, ja, er was een heel lap grond bij die helemaal braak lag. Wat gaan we daarmee doen? We kunnen daar een paard op zetten, schapen op zetten. Maar er kwamen ook mensen langs die zeiden, oh, dat was hier een leuke camping. En stilletjes aan groeide het idee, wat nooit een droom was, van zullen we maar een camping uitbaten. Mm-hmm. Dus we hebben ondertussen heel het terrein aangelegd. En nu staan hier, zijn we een, noem het een natuurcamping, een heel kleine camping, waar voornamelijk groepen komen. Of waar we ons richten op groepen. Maar als er geen groepen zijn, laten we hier enkele mensen komen kamperen. En die, die staan hier nu vier tentjes. Die heel het rijk voor zich hebben. En ik hou een beetje toezicht.
2: Dat klinkt heerlijk.
3: Dat is het ook.
2: Waar is die camping? Wat is de naam van de... Mocht je een beetje reclame maken, hè?
3: Het is Les Salins. En als je het op internet zoekt, ga je heel veel reviews vinden. Er was vroeger een camping met meer dan 100 staankaravans. Maar die zijn allemaal weg.
2: Dus de reviews zijn niet goed, wilde nu eigenlijk zeggen. Maar nu is het wel goed.
3: We hebben al 2 of 3 heel leuke reviews. Ah. En mensen die er nu gestaan hebben, want we zijn pas enkele weken dat we mensen ontvangen. Die de eerste leuke review beginnen binnen te komen. En dat is echt. En we merken het ook aan de mensen die hier staan.
2: Heerlijk.
3: De voorbije maand was het bloedheet. En mensen kunnen zich hier volledig in de schaduw zetten met de voeten in het water.
2: Wow.
3: En, dat echt klinkt heerlijk.
2: Zie je, op een droom naleven staat geen leeftijd ook. Hè? Misschien wel een prijskaartje. Dat hoort er ook altijd wel een beetje bij natuurlijk. Maar dat klinkt goed, zeg.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Het klinkt ook wel zoiets als veel mensen die durven dan dromen van een koffiebar of een camping uitbaten. Dat klinkt altijd heel idyllisch. Nu, je bent nog maar een paar weken bezig, maar is het zo idyllisch als dat het klinkt?
3: Wel, laat ons zeggen, het hoeft niet meer voor ons. Mm. En dat maakt een groot verschil.
2: Ja.
3: Ik ben met pensioen. En wat we doen, doen we omdat we het leuk vinden om te doen. Mm-hmm. En dat, het is om het druk te leven. Even met dingen.
0: Oh, je bent plots een robot geworden. Kijk, we worden overgenomen door AI.
2: Ik hoop dat de ontvangst op de camping druk beter is dan dit.
0: Willy, je bent terug.
3: Die fout gaan met druk van financiën, met druk van klanten.
0: Ik denk dat ik de essentie begrepen heb.
3: Dus ja, maar...
0: We gaan de robot moeten...
3: Hallo?
0: Ja, het wordt moeilijk om nog te praten, denk ik, Willy. Maar ik heb begrepen dat er is geen druk van geld is. Er moeten heel veel mensen komen. Het moeten allemaal niet meer. En dat is wel veel voor een droom. Dat kan wel deugd doen, hè?
2: Dat is heel veel. Ja, je kunt je droom zo groot maken als je wilt. Hè. En het is daar ook dat bij mij soms dan die onrust of die twijfel zit. Van, moet het dan nog per se meer? Moet je niet kunnen gewoon genieten met wat het nu doet? En waarom moet het dan altijd meer? En als je, net als hem, kunt zeggen, kijk, het hoeft niet meer. En we doen het enkel nog wat wij doen. Ja, dan is het een droom, een hele mooie droom. En wordt die geen nachtmerrie.
0: Ja, nee, dat is zo. Ik kan vertellen, dat is dan het voordeel van een hele goede ploeg te hebben die al even met Willy gepraat had, dat we naar Dardenne van de Fixkes gaan luisteren, omdat dat het lijflied geworden is. Want toen zijn partner verjaarde, hadden vrienden dat ingestudeerd en tegenwoordig is het een soort gimmick, want alle dorpen rond de camping worden erin vernoemd.
2: Mo.
0: Dus de mannen van de Fixkes die kennen duidelijk de streek heel goed. Ik ga nog eens zeggen, de camping heet Les Salins. Het is in de buurt van Caux, ongeveer een half uurtje onder Luik.

0: fixers gaan ook graag naar Dardenne. En die zouden ook wel graag naar Les Alain gaan, denk ik. Iemand stuurt in de Radio 1-app. Hebben jullie misschien een website van Les Alain? Fabienne vraagt Les Alain als in... Wacht, hoe moet ik dat uitleggen? In het Engels, minder Alain.
1: Ah, zo.
0: Maar het is Les Alain, dus op zijn Frans L-E-S. Ah. En dan Salin.
1: Het is niet dat de vorige eigenaar Alain noemde. En dan zei hij, oh, ietsje minder Alain, geef mij maar ons Willy.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: Ah, en Eva Berneel die heeft dat ook gedaan. Goedemiddag, Eva.
3: Goedemiddag, hallo.
0: We hebben al veel mensen gehoord die toch in een droom beland zijn of die een droom hebben kunnen waarmaken, ook qua werk. Heb jij ook je droomjob gevonden?
3: Ja, ik ben lasser geworden.
1: Amai.
3: Ja? Zo, ja.
0: En was dat dan iets waar je al lang van droomde? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ik was van opleiding theatergrimeur, maar het is heel moeilijk om daar werk in te vinden. Dus ik heb hier en daar een interimjob gedaan. En ik merkte hoe vervangbaar dat je bent als interim. Als je mooi bent, niet mooi bent, je wordt direct vervangen. En ik dacht in mijn eigen van, goh, ik wil nu een job dat ik echt graag ga doen en dat ik eigenlijk ook goed geld ga verdienen. En op mijn 30ste heb ik gezegd van, voort, ik ga stoppen waar ik nu zit en ik ga naar de VDAB en ik ga een lasopleiding volgen. Maar ik wist niet of dat iets was dat ik graag ging doen. Mm-hmm. Maar ik heb dat gedaan en dat lukte zeer goed en... Ja, ik ben dan beginnen lassen en dat was echt voor mij van, amai, dat is het.
0: Zalig.
3: Dat is mijn job.
1: Ja, grimeur is eigenlijk ook een beetje lassen, hè. Allee, je bent er ook iets moois van aan het maken dan het is, hè.
3: Inderdaad.
1: Ah, mooi, cool. Cool is dat, lassen.
0: Ja, en wat vind je daar dan zo leuk aan, Eva?
3: Oh, dat is zo, dat is een kunst, vind ik ergens. Oké, het is wel twee stukken aan elkaar smelten met vuur. Maar het is ergens een kunst dat je dat mooi kan, dat je dat goed kan, dat je dat tot in details goed kan doen. En ja, ik weet niet, dat is een iets dat je naar streeft, zo, allee, ik toch. Dus ja, ja. Voor mij is dat een voldoening.
1: Maar dat is ook de dus, max. Ja. Dat zeg ik ook altijd tegen de jongen die begeleidde vroeger. Van, je moet gewoon van alles proberen. Soms weet je zelf niet dat iets je droom is. En achteraf kan dat je droom worden. Maar soms moet je gewoon... je moet de wijde wereld in. Je moet dingen ontdekken. En dan pas weet je, dat is mijn droom. Dat is wel heel lassen. Dat had je nooit gedacht toen dat het 16 jaar werd, vermoed ik.
3: Nee. Zeker niet.
1: Zalig.
3: Maar ja...
0: Nee, ik denk
3: het is
0: dat...
3: ook gewoon
0: zeg maar even.
3: Het respect dat je verdient van eigenlijk mannen, want het is eigenlijk een mannenwereld. Mm-hmm. En het respect dat je verdient dat je als vrouw dat wil en kan doen. Dat helpt wel zo.
1: Yeah. De droom was vooral respect hebben en iets doen waar dat veel gaat. Ja, maar dat heeft er allemaal mee te maken. Hè,
0: ja, en ergens goed in zijn
3: inderdaad,
0: ook.
3: Inderdaad.
0: Ja, ik denk inderdaad. Dat we dromen vaak van een beeld dat we van iets hebben, maar niet per se van iets concreet. En dit is een goed geval. Je hebt dan wel ergens een beeld van Lasser, want je doet die opleiding dan, maar dan wat het is, overtreft dat dan eigenlijk nog?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik vond dat wel. Ja. Dat was, je begint eraan en je denkt ook van, gaat het lukken, gaat het niet lukken. Iedereen zegt tegen je van, je gaat dat toch niet doen. En ik heb zoiets van, ja, wat je wil is, is weg. En al je wilt dat lukt, zal het wel lukken. En kijk, je moet altijd doorzetten, vind ik. Als je iets wilt, als je een droom hebt, moet je het eigenlijk nastreven. Dus ja.
0: Ik ga waarschijnlijk een vraag stellen die jij in deze periode van het jaar vaak krijgt. Maar ik hoorde daarnet de woorden hittegolf nog eens in het weerbericht. Is dat dan als lasser, verandert dat iets voor jou? Of is dat altijd warm als lasser?
1: Ik heb twee metalen tuinstoelen, die zijn aan elkaar gelast door de hitte. Dat is echt.
3: Ik ga eerlijk zijn, voor het moment ben ik even moeten stoppen met lassen, omdat ik heb ook een kankerdiagnose had. Ja. En fysiek is dat niet meer mogelijk voor mij. Maar ik doe nu een andere job, wat ik ook heel graag doe. En binnenkort word ik leidinggevend. Dus ik heb gesolliciteerd voor een hogere functie, waar ik ook heel erg zie zitten. Maar ik weet, in het hittehof, als je moet lassen met je leren kledij aan, je helm aan, alles erop en eraan, is dat... Verschrikkelijk, dat is een sauna.
0: Ja, ja. We gaan aan alle lasten denken de komende dagen.
3: Ja, het is dat.
0: Ja, ja, ja. Maar dus dan heb je nu eigenlijk een nieuwe droom, van als noodwillig om als leidinggevende aan de slag te gaan.
3: Ja, inderdaad. Dus ik begin 1 september en ik zie dat eigenlijk ook wel heel erg zitten. Door ja, fysieke omstandigheden is het nu niet meer mogelijk om te lassen. Maar ik zie de job van leidinggevende ook zitten. Ik weet ook niet wat dat gaat zijn. Het is een afdeling die mij niet bekend is. Maar ik ben positief erover. Ik ga mijn best doen en ik weet dat dat gaat lukken.
1: Ja, ik bewonder uw optimisme en positivisme. Dat is echt heel mooi om te horen.
3: Ja, het is hoe je in het leven staat. Hè.
1: Ja,
3: je kan in een hoekje zitten huilen of zitten zeggen van oh, ik heb nooit geen geluk en dit en dat. Maar eigenlijk, je geluk maak je zelf. En je moet je niet laten tegenhouden door niets. Je moet doen wat je zelf wil. Je moet voor jezelf kiezen en je moet doorgaan. Naar voor kijken en niet naar achter.
0: Kijk, er wordt hier alleen maar geknikt, Eva. Vandaar dat we The Show Must Go On van Queen gaan horen.
3: Ja, inderdaad. Ja, ik vind dat passend.
0: Ja, wij ook. Dankjewel daarvoor, Eva. We gaan er naar luisteren en succes met alles daar. Hè.
3: Dankjewel.
0: Salut.
3: Dag. Salut.

0: The show must go on, ook al verandert het pad misschien en verandert de droom misschien, zoals dat bij Eva ook het geval was. Queen hoorden we hier.
1: De zomer van 2026.
0: En die van Jelle Beekman. Jelle, de eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat jouw eerste keuze qua thema eigenlijk rust was, maar dat hadden we gisteren al. maar dat is al wel gebleken deze voormiddag, dat dat iets is wat jij niet zo makkelijk vindt, mag ik dat
2: zeggen? Nee, ik vind het heel, heel moeilijk. Iemand dat het begint dromen na te jagen, zijn er alleen maar meer dromen en meer dingen om na te jagen. Ja, een beetje ADHD, gelijk dat ze tegenwoordig zeggen, denk ik. Ik vind het heel moeilijk rust, ja.
0: Ja, want ADHD... Is dat iets wat je zegt van, ja, dat ben ik zeker, dat heb ik, of je hoeft dat niet te weten? Of?
2: Ik heb vorig jaar een boek gekregen van iemand die ging over ADHD en ik ben dat beginnen lezen en ik ben beginnen huilen, omdat ik mezelf zo hard herkende daarin. Of ik het nu heb of niet, maakt niet uit, het helpt mij een beetje om een richting te geven of zo, denk ik. Maar ik zie het niet per se als een... grote last, eerder als in ik spring op verschillende projecten impulsief. En soms werkt dat en soms niet.
0: Ja, ja, want je doet wel veel verschillende dingen.
2: Ja.
0: En zeker bijvoorbeeld met koken, ik herken het een beetje. Toen ik voor de radio begon te werken, dan ging ik heel veel naar concerten en dan presenteerde ik muziekprogramma's. En plots werd naar concerten gaan een beetje werk, want ik moest daar iets over zeggen. En dan ging ik boekenprogramma's maken, dan werd boeken lezen eigenlijk ook wel wat werk. En die balans zoeken en hobby's dat werk worden, dat is ook wel wat ingewikkeld.
2: Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb inderdaad altijd van elke hobby dat ik had mijn job gemaakt. Dus misschien moet ik op zoek gaan naar... een job dat ik dan mijn hobby kan maken. Misschien moet ik als hobby achter de kassa gaan zitten of zo. Ik weet het niet. Maar ik moet me daar heel hard voor... ik bewaak dat nu wel heel hard. In het begin had ik het daar moeilijker mee. Maar gelijk nu heb ik voor mezelf voorgenomen van... kijk, ik ga nu nog een keer koken gelijk dat ik vroeger deed. En de gerechten maken die ik vroeger maakte. En nog een keer wat zo fancy-pansy zo voor mezelf koken. Zonder dat aan de camera op staat. Zonder dat ik dat moet filmen. Of zonder dat ik de FOMO heb. En zonder dat ik moet zeggen, oh nee, ik moet dat wel vastleggen op. En daar inderdaad, het is gelijk dat je zegt, als dat dan ook je job wordt... Ja, dan kun je daar niet meer van genieten. Mm. En dat is wel een hele moeilijke... Want hoe ver gaat het daarin? En elke kans dat je krijgt is een kans om nog meer die droom na te leven. Maar soms moet je gewoon nee kunnen zeggen. En ook tijd kunnen nemen om effectief te genieten van wat je allemaal aan het beleven bent. Ja, want anders heb je dat nooit... Het is zo snel voorbij. En je wilt niet pas als je 80 bent denken... Oh ja, dat heb ik allemaal gedaan. Ik wil nu ook af en toe nog een moment kunnen vinden waarin ik zeg... Damn, wat heb jij nu allemaal juist gedaan en wat zijn er mee bezig en dat. Maar dat is inderdaad soms moeilijk als alles je job wordt plots. Mm-hmm.
0: Want heb je dan nog hobby's of dingen die je kan doen in je vrije tijd?
2: Nee, want again, ik maak van alles... Ja, alles wat ik doe zorgt er ergens voor dat het dan toch terechtkomt in. Stel nu dat ik een stom voorbeeld, padellen als hobby... Dan begin ik te padellen en na 3 keer denk ik... Oh, hier is een keigoed stuk over te schrijven over het podium. En dan sta ik op een padelveld en zet ik meer te kijken naar de mensen rondom mij... omdat ik nieuw materiaal nodig heb, omdat ik erover wil schrijven. Ja. Daar komt het op neer. Als ik op vakantie ga en ik zet mij neer om rust te hebben... dan begin ik te kijken naar andere mensen. Dan begin ik te kijken naar het eten. Wil ik iets schrijven? Je kunt je niet voorstellen.
0: Ja, ja zeker bij stand-up comedy. Alles kan je gebruiken.
2: Alles kun je gebruiken, ja.
0: Ja, ik kan het me zo voorstellen. We gaan naar Stef Bos luisteren. En het leven moet een wals zijn. Waarom is Stef Bos erbij?
2: Ja, ik ben een grote fan van Stef Bos. Ik heb ook al zijn platen. Dat leg ik ook vaak op tijdens het koken. Dat is een stem die mij tot rust brengt. En de taalspelletjes ook. En het leven moet een wals zijn. Ups en downs. En dat kabbelt een beetje verder. En je moet het fun maken. Je moet het vooral, ik leef maar 1 keer. Je moet het echt fun maken voor jezelf.
0: Lijkt me een zeer goede mini-samenvatting al, ook al hebben we nog even te gaan.

hou van muziek, die kronkelt als een slang, als een rivier die stroomt, van land naar land, van hoog naar laag, in een driekwartsmaat. En die draait in bochten door een bedding, tot de zee hem omarmt. Een rechte weg kent maar één bestemming, altijd hetzelfde punt waarnaar je kijkt. Maar als je ronddraait zie je altijd weer de horizon veranderen, waardoor je telkens anders naar de dingen kijkt.

En ik heb zo lang niet gedanst, kon mij niet overgeven. Bang als een wezel aan de zijlijn gestaan. En ik bleef maar zingen, om de dans te ontspringen. Maar nu weet ik,

0: gaan. Het leven moet een wals zijn van Stef Bos.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: En Christine Maas die heeft dat ook gedaan. Dag Christine.
2: Goeiedag, dag Annelies. Dag Jelle.
3: Hallo, hallo.
0: Wij gaan met jou naar Rock Werchter 2011.
2: Ja.
0: Vertel maar.
2: Het nummer Build a Rocket. Eigenlijk is het nummer, heet het nummer Leapy Kids. Maar de belangrijkste zin daaruit is Build a Rocket Boys. Ja, dat gaat ook over dromen waarmaken. Mm-hmm. En dat was een magisch moment op dat concert. Want Guy Garvey, de zanger van Elbow, die begon te fluiten en het publiek reageerde en floot terug. En dat was echt een dialoog. Dat was prachtig om te zien en te horen. En we waren daarbij. Mm. Ja, wij.
0: Ja, wij zeg
2: dat
0: je.
2: Dat is Erik en ik. Erik is mijn man, die jammer genoeg in 2020 overleden is. Mm. Ja.
0: Ja, en er is niemand die als een ander kan een massa mensen doen meedoen dan Guy Garvey van Elbow, dan overstijgt dat en dan zit je plots iets mee te zingen en krijgt dat plots betekenis. Ik heb het ook al meegemaakt met dit nummer. En plots denk je, ik kan dat, een raket bouwen.
2: Ja, dat is waar. Ja.
0: Ja. En heeft het nummer dan verder, na dat concert, nog een leven in jullie leven gehad?
2: Ja, Erik was leraar Nederlands in het zesde jaar in een school in Delen. En omdat dat nummer hem zo ook gepakt had en vooral dat moment, is hij dat nummer beginnen gebruiken elk jaar bij het afsluiten van het laatste jaar. Hij was een klasleraar en dan gebruikte hij dat nummer om hen de boodschap mee te geven van bouw je raket, jongens en meisjes, en doe wat jij denkt dat je moet doen. Ook al is daar soms kritiek op of ook al is daar een, is niet altijd allemaal volgens de gewone weg, maar doe het in ieder geval.
0: Mm. Ja, ja.
3: Mooi als, heel belangrijk als leerkracht om zoiets mee te geven, voordat de jongeren de wijde wereld instuurt. Laat u nooit wijsmaken dat je iets niet kunt. En als je een raket wil bouwen, bouw de raketten. Dat is mooi.
0: Voilà.
2: Ja, voilà. Ja, dat was het. Ja.
0: Prachtige boodschap. Nu, ja, zeg maar.
2: Ja, na het overlijden van Erik, hebben ze eigenlijk dat liedje op school een beetje een plek gegeven ook, en dat wordt nog gebruikt. Mm. Ik vind dat wel mooi, ook om Erik dan te herdenken. Ja.
0: Prachtige nalatenschap. Ook nog op de school. En we gaan het voor jou draaien, Christine. En voor Erik. En we kunnen dat doen in die live versie van toen op dat concert.
2: Super, ja, dank je.
0: Dank je wel, Christine.
2: Ja, daar.

0: Zelfs in opname klinkt het al magisch.
1: Heel mooi, amai. Kippenvel.
0: Build a Rocket, boys. Wat een boodschap om van Elbow te krijgen op Werchter 2011. En om dan door te geven aan heel veel leerlingen. Dat deed Erik. En dankjewel, Christine, om het verhaal van dit nummer en van Erik met ons te delen.
2: De zomer van 2026.
0: En nog één liedje, die van Jelle Beekman.
1: Oh.
0: Ja, het is jammer eigenlijk.
1: Ja, het was leuk.
0: Ja, Absent Minded en Papillon gaan we nog horen.
1: Ja.
0: Waarom deze nog?
1: Ja, ik ben een groot fan van Absent Minded altijd geweest. Ik heb dat gemeenschappelijk met mijn vriendengroep ook. Ik ken ondertussen de drummer ervan. Dus dat versterkt het alleen nog maar. Ja, mijn vrienden zijn al mee sinds dat ik 15, 16 jaar was, zijn nog altijd mijn beste vrienden. We zijn met een bende van 8. We gaan ook elk jaar op reis nog samen. We doen heel veel samen. We wensen elkaar elke ochtend goeiemorgen. En dat is heel sterk. En dat is ook een droom om zo'n mooie, sterke vriendengroep te hebben. En ze hebben mij ook gezien natuurlijk in al die stadia in mijn leven. Ik denk dat die ook heel trots zijn wat ik nu aan het doen ben. En dat nummer hebben we deze reis platgedraaid. En dat was het eerst. Ik moet zien dat ik zelf niet emotioneel word. Nee.
0: Dat mag hoor.
1: Dat ik merkte, oh fuck, ik ben gelukkig. Hmm. Voilà. We zaten allemaal samen op een dak. Amai, niet zien aankomen. We zaten allemaal samen op een dak. Een pintje erbij. Het zonneke. En ik dacht, ja, voilà. Dat nummer. I'm happy. Ik doe wat ik graag doe.
0: Dat is de droom, hè?
1: Voilà.

0: Papillon van Absent Minded. Ik beeld het mij in op een dak zitten op vakantie met de
1: vrienden. Ja, oh, heerlijk. Ik zou het direct terug doen.
0: Ja, ik snap het. En dan beseffen, toch maar gelukkig. En ja. Dat was ook een hele grote droom al.
1: Exact.
0: Jelle, ik vond het heel, heel fijn dat je
1: Ik ook. Ik vond het heel leuk, ja.
0: Ik wens je met alles heel veel succes. We kijken uit naar iets comedy de komende, de komende tijd. En naar het Sauzenboek eind augustus.
1: Ja.
0: En ik wens je toch ook wel wat rust.
1: We doen ons best.
0: En een fijne vakantie. Morgen gaan we het hier over revolutie hebben. Dus mensen die daar al ideeën over hebben, laat al maar komen. Dan is een collega van jou, Jeroen Leenders, is hier dan. En zo meteen is Kobe Ilsener met Weet ik veel over soprano.
2: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lannema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
3: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
2: Een beer op het strand?
3: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvend.

0: blijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Zo dadelijk weet ik veel met live in de studio. Een topsopraan, Lisbeth de Vos. Ze komt demonstreren wat de stem allemaal kan. En we gaan praten over klassieke muziek. Wordt leuk, zo dadelijk.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
5: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
4: Voetballer Mo Fousseini van Union is zondag overvallen in Brussel. Hij werd door 3 mannen uit zijn auto gesleurd en bestolen. Union laat weten dat Fousseini geen fysieke klachten overhoudt aan de overval en opnieuw meetraint. De daders zijn nog niet opgepakt. Een jonge man van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philippe Heijmans, wie is de verdachte?
6: Wel, het is een jongen uit Leuven. Zijn ouders komen uit Irak. Intussen is hij 20, maar 2 jaar geleden zou hij dus erg geradicaliseerd geweest zijn. Liet in chatgroepen weten dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. Zo is hij in contact geraakt met iemand die zei dat hij wapenhandelaar was, maar die eigenlijk een undercoveragent was. Hij sprak af met die undercoveragent waarna hij gearresteerd werd. En ook na zijn arrestatie zou hij nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij daarvoor voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier en is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van die jongen staat mee terecht. Hij ontkent alles, zegt zijn advocaten.
4: Dankjewel voor de uitleg, Philippe. In de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd voor de bosbranden. Ze verbleven in de buurt van Lacanau, niet zo ver van Bordeaux. De evacuatie gebeurt uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. Daardoor vreest de brandweer dat het vuur weer kan oplaaien. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken. Katrien van der Schoot.
7: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumont. Meer naar het noorden in Landonneau moesten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
8: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
7: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
9: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
4: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak niet bekend. In het zuidwesten van Japan zijn bij een zware aardbeving 10 gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen beschadigd zijn en sommige gebouwen zijn ingestort. De beving deed zich voor in het zuidwesten van Japan en had een kracht van 7,1. Er werd ook gevreesd voor een tsunami, maar dat gevaar is intussen geweken. Wetenschappers waarschuwen dat de aardbeving mogelijk de voorbode kan zijn van een nog zwaardere beving de volgende dagen.
7: De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. Er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
10: Omdat de chipsector Nilanda een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk dan aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron, die op de beurs nu zwaar in het rood gaan. En dat is vooral omdat er signalen zijn dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt, is dat er een enorme toeloop geweest is van particuliere beleggers. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op de AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkoers het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld. Maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
7: Dankjewel, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Als coach won hij met Real Madrid 3 keer de Champions League. Zidane volgt Didier Deschamps op, die na 14 jaar gestopt is als bondscoach. Veel zon vanmiddag, temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna nog altijd warm. Vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Even verkeer op de E40 richting kust. 15 minuten vertragen van Drongen tot Nevelen na een eerder ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Goedemiddag.
2: Radio 1.
3: Weet ik veel.
2: Kobe Ilse.
1: Bijzonder goedemiddag. Ik zei het net al na het verkeer. Ik heb een fijn gezelschap vandaag. Lisbeth de Vos, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: Kobe. Lisbeth, wij gaan we go way back, zeggen ze dan. Hè?
11: Dat kunnen we wel zeggen, ja.
1: Ja, jij bent ondertussen sopraan. Jij bent geweldig bezig in de klassieke muziekwereld. We hebben ooit op een podium gestaan voor Wie stal de kerst? Dat was de lokale kerstmusical.
11: Voilà.
1: En ik herinner me nog, ik ga daarmee beginnen, dan is dat van de baan, dat ik mocht een solo zingen en dat werd vooraf opgenomen in een studio. Ik had mijn partij opgenomen en op het moment van de première wil ik aan mijn solo beginnen. De muziek start en het is een heel andere stem, want ze hadden achter mijn rug de boel gedupt op wie gaat erin zingen. Jouw partij is natuurlijk wel doorgegaan, want jij bent een fantastische zangeres. Jij bent soprane. Zeggen we soprane?
11: Sopraan.
1: Sopraan, ja, gewoon. Sopraan. Dat is geen geslacht?
11: Nee. Okay. Nee, sopraan is sowieso vrouwelijk.
1: Wat heb jij na je 14e dan? Want ongeveer, je was ongeveer zo oud toen we samen op de scène.
11: Klopt.
1: Hoe word je sopraan? Word je dat of ben je dat?
11: Ik heb altijd al gevoeld dat ik iets met een podium wou doen. Mm-hmm. Op een podium wou staan. Of dat nu als actrice ging zijn. Of als zanger. Dat wist ik nog niet goed. Maar ik ben dan inderdaad met musical begonnen. Hè? Wie stal de kerststal? En dan bij musicals, bij het Ballet van Vlaanderen toen nog. Die hadden een musicalafdeling.
1: Okay.
11: En daar was een pedagoge, Lieve Suis. Iemand die heel bekend was in Antwerpen voor haar pedagogie met hele jonge zangers. Heeft ook veel voor Studio 100 gedaan. En zij zei van, zeg, je hebt een mooi stemmetje, wilde jij niet privélessen komen volgen? Dus dat heb ik dan gedaan. En zo is dat eigenlijk begonnen. En dan heeft zij mij klaargestoomd voor de ingangsexamens aan het conservatorium. En ik had een plan B, maar plan A is doorgegaan.
1: Wow.
11: En,
1: dus je leeft professioneel van je stem?
11: Ik leef professioneel van mijn stem, ja.
1: Wauw.
11: Ja.
1: En is dat dan opera? Is dat operette? Wat?
11: Ik zing af en toe wel operette, maar meer in concertvorm. Opera. Maar sinds ik kinderen heb, doe ik ook heel veel concertwerk. Vooral in Europa dan. Kamermuziek, liedrecitals. Okay. Want voor opera ben je al gauw 6 weken weer weg. Hè.
1: Ja, dus, tuurlijk.
11: Dat verandert allemaal een beetje natuurlijk.
1: En Karel Huibrechts sms't me net, ik moet jou veel groeten doen. En ik
11: Karel.
1: Moet klassiek in het park en klassiek aan de Schelde vernoemen. Dat zing je blijkbaar ook.
11: Hè. Ja, dat heb ik in het verleden veel gedaan. Ja.
1: Met deze Karel, het is gebeurd. We gaan het hebben een klein uurtje over sopraan. Je gaat ook live zingen. Hè.
11: Mm-hmm.
1: We hebben een speciale microfoon gezet. Het wordt een groot feest. En we gaan beginnen met muziek van jouw zeg ik band, Air Force Six? Hoe noem ik het?
11: Een ensemble heet het eigenlijk. Inderdaad. In de klassieke termen is het ensemble. We zeggen ook geen song of een nummer, maar we zeggen een lied of een stuk.
1: Ja. Oké, we gaan luisteren naar jouw ensemble, Air Force Six.
11: Yes.
1: En het lied is Softly van Will Todd. Is dat correct?
11: Ja, dat was helemaal juist.
1: Fijn dat u luistert naar Weet ik Veel met Lisbeth de Vos, sopraan.

0: Terwijl de muziek op achtergrond verder gaat, want we luisteren naar Lisbeth de Vos onder andere, die hier bij mij is vandaag, weet ik veel, want zij is sopraan en daar gaat het over. Maar we horen jullie met vier zingen, of met zes?
1: Met zes. Ja, ja.
0: En benoem eens, wat horen we dan precies? Want jij bent sopraan.
1: Ja, dus wij horen sopraan, ja. Alt. Dus de stem die iets minder hoog zingt dan de sopraan, maar nog steeds een vrouwelijke stem in de meeste gevallen.
0: Oké.
1: Tenor, de hoogste stem voor mannen.
0: Oké.
1: En dan bas, de laagste stem voor mannen.
0: En dat allemaal door elkaar?
1: Ja.
0: Oké.
1: Allemaal in harmonie met elkaar.
0: We gaan nog even naar. Ja.

0: En dan is er zoiets, ik ben al naar klassieke concerten geweest, het applaus mag pas komen als het helemaal uitgaat.
1: Ja. Ja, er zijn bepaalde stilgezwegen regels in die klassieke concerten. Hè.
0: Ja. Ja, dat is altijd zo. En dan ben je blij dat er iemand begint en dan heel...
1: Ja, of het leuke is als iemand in het midden van het stuk klapt, omdat ze denken dat het gedaan is.
0: Oh,
1: dat is ook een fijne.
0: En dan krijg je blik en dan wil je niet weten. Dat wil je niet. Maar goed, we gaan luisteren. Sopraan, hè, dat is dus, dat wil dus eigenlijk zeggen wat je daarnet al zegt, dat is eigenlijk de toonhoogte van een stem.
1: Ja. Dus je hebt eigenlijk zoals bij instrumentenfamilies instrumenten die heel hoog klinken, zoals een piccolo, een superkleine dwarsfluit.
0: Ja.
1: Of lage instrumenten zoals een contrabas, die dan hele lage noten kunnen spelen. En zo heb je dat bij de menselijke stem ook. Je hebt in de menselijke stem stemmen die heel hoog kunnen zingen. Minder hoog, laag, heel laag. Bij vrouwen en bij mannen.
0: Oh ja.
1: En dat heeft eigenlijk alles te maken met onze natuurlijke snaren, zal ik maar zeggen. Dat zijn de stembanden. Hè?
0: Dat is voorgeprogrammeerd?
1: Ja,
0: dus
1: ja
0: ik heb een
1: tot
0: wat
1: op een bepaalde hoogte wel, ja.
0: Ik heb een wat lagere stem, dus ik kan nooit de noten halen die jij kan halen.
1: Nee, sowieso niet.
0: Dat is gewoon fysisch onmogelijk.
1: Fysisch onmogelijk, ja.
0: Okay.
1: En meestal mannen die groot zijn, zoals jij, je bent ook wel groot, hè, hebben ook grote, lange stembanden. En hoe langer de stembanden, hoe dieper de stem. Zoals de lange snaren van een contrabas. Die zijn langer dan die van een viool. En daarom kan een contrabas ook lager spelen.
0: Ja, ik ben 1,91 meter.
1: Voilà.
0: Dus vandaar mijn wat diepere stem.
1: Meestal gaat dat in evenwicht of zo. Net als dat jouw voeten ook niet superklein zijn. Allee, bedoel,
0: 47.
1: Dat ja, voilà.
0: Thanks
1: Kijk,
0: for
1: dan
0: asking.
1: Hebben we het gezegd. Weet veel meer nu.
0: Nee, maar dat vind ik een leuk weetje.
1: Ja.
0: Dus het cliché van grote handen, grote neus, grote voeten.
1: Ja.
0: Lange stembanden.
1: Ja. Meestal gaat dat op en zo zie je dat eigenlijk tenoren vaak kleine mannetjes zijn.
0: Want tenoren, wacht even, wat zei je daarnet? Dat is bij de mannen dan?
1: Dat is eigenlijk een beetje zoals de sopraan van de mannenstemcategorie, zal ik maar zeggen. Om het eenvoudig uit te leggen.
0: Ja.
1: Dus die zingen dan heel hoog. En die zijn meestal klein.
0: Oké.
1: Ja.
0: En maakt volume uit? Want Pavarotti werd gezegd, dat is een klankkast, omdat die man ook heel struis was. Heeft dat invloed op de stembanden? Want jij geeft ook les, omdat ik het kan vragen aan jou. Je bent zanglerares ook.
1: Of je nu struis bent of niet, dat maakt zeker wel iets uit. In die zin, als er meer gewicht aan de spieren hangt, in de vorm van vet, in de vorm van inbedding, zal ik maar zeggen, dan zijn de meeste spieren ook meer relax. Meer relaxe spieren is een meer relax stem, apparaat, een lichaam. En dat heeft dan weer invloed op de stem. Dus het is wel zo dat mensen die wat beter of goed in het vlees zitten, meestal een grotere stem zullen hebben dan mensen die slanker zijn.
0: En dat heeft niks te maken met dan de klankkast, wat dan genoemd wordt? Dus nee, het is niet door het volume van...
1: Alles trilt wel mee, sowieso. Hè, maar de hoofdklankkast die we hebben zit in de schedel en de resonantieruimte, dus de sinussen achter de ogen. Daar zitten eigenlijk onze holtes die mee vibreren als we zingen.
0: Ja.
1: Klinkt heel vlezig, hè?
0: Nee, dat is interessant. Wat is zingen voor jou? Wat is de definitie van wat doe je eigenlijk precies als je zingt?
1: In één zin kan je zeggen spreken op de lucht. Op zo'n manier dat door het intensief gebruik van lucht, dat die spreekstem resoneert in de holte, waardoor er meer volume ontstaat en waardoor je lijnen kan maken die langer zijn dan een zin die je zou uitspreken.
0: Ja. Want of volgens het dezelfde techniek als praten, maar inderdaad, je gaat langere klanken produceren, denk ik. Hè? En melodieus natuurlijk.
1: Meer gecontroleerde klanken. Hè?
0: Ja.
1: Dus we hebben... Als we spreken, ons middenrif gaat naar beneden. Want onze longen vullen zich met lucht. Daardoor gaat de middenrif naar beneden. Als je spreekt, ga je heel natuurlijk dat middenrif weer naar boven laten komen. Ademen en een volgende zin zeggen. Terwijl bij zingen willen we dat dat middenrif zo lang mogelijk laag blijft. Dat het lichaam zo lang mogelijk in een soort van inademhalingsstand blijft. Om de frase te kunnen uitzingen. Want soms zijn die veel langer dan een gewoon zinnetje praten.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Is dat dan de training dat je ondergaat, de studie die je doet als je sopraan of alt wil worden, dat je eigenlijk je lichaam daar ook op moet voorbereiden?
1: Absoluut.
0: Dat het niet alleen die stemband is of dat talent, want je moet natuurlijk ook wel talent hebben, neem ik aan. Maar dat je echt moet gaan, zoals een topsporter, zijn lichaam gaat moeten bewerken.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat voor oefeningen kan je daarvoor doen?
1: Er zijn heel veel oefeningen om om het volume van die longcapaciteit te vergroten.
0: Oh ja?
1: Dat is ook iets dat gaandeweg gebeurt. Maar het is niet eigenaardig dat bijvoorbeeld de omtrek van je torso met een paar centimeter toeneemt na een aantal jaar zingen.
0: Och.
1: He, omdat je leert om die ribben open te zetten, open te houden door spieren.
0: Wauw.
1: Ja. Dus de ademhaling is zeker een hele cruciale factor. En dan daarnaast de diepe ademhaling. Veel kinderen zullen van boven hun schouders optrekken als ze inademen. Dat kan niet voor zang. Want we willen eigenlijk alles rond het strottenhoofd zo relax mogelijk hebben. Zo weinig mogelijk spanning daarop. Maar de tong bijvoorbeeld is ook heel belangrijk. Als die tongwortel, dus het einde van uw tong, gaat in uw keel.
0: Ja.
1: Zit vast aan uw strottenhoofd ook weer. Als dat naar beneden duwt, als je aan het spreken bent, of aan het zingen bent, dan zit het daar ook weer vast. En dan kan die lucht niet stromen. Dus het hangt allemaal aan elkaar. Het is heel holistisch eigenlijk.
0: Wauw, vandaar echt opleiding tot zang. Want je denkt in de klas, je zingt en de beste stemmen mogen meer zingen natuurlijk. Maar als je dat professioneel gaat doen, dan moet je dat echt gaan trainen allemaal.
1: Ja, want je moet er altijd kunnen staan, hè?
0: Tuurlijk.
1: Met weinig slaap. Als je kinderen hebt.
0: Een glaasje wijn.
1: Dat weten we, hè? Dat weten we alles van. Hè? Yes. Als je weinig slaapt of als je ziek bent.
0: Tuurlijk.
1: Stel verkouden. Veel mensen kunnen dan niet meer spreken. Ik kan nog wel zingen. Omdat ik daar techniek voor heb. Om mijn stem te plaatsen op een bepaalde plaats. Dat het nog wel kan klinken. Tenzij ik afoon ben. Hè? Maar en daar heb je echt techniek voor nodig. Dat kan je niet gewoon door een natuurlijke aanleg bolwerken of zo.
0: Terug naar even wat je daarnet al zei over je eigen nummers, over dat eigen nummer dat je gezongen hebt. Dus jij bij vrouwen de sopraan en de alt, als ik het goed heb.
1: Ja.
0: Dat zijn de twee.
1: Ja. Contra-alt heb je ook nog, die zijn nog lager dan de alt. Maar, je hebt heel veel subcategorieën, maar de grote categorieën zijn sopraan, alt, tenor en bas.
0: Alt even laten horen, bijvoorbeeld Kathleen Ferrier.
1: Ferrier.
0: Kathleen Ferrier.
1: Ferrier.
0: Oké, sorry dat je het zegt. Dit is een alt.

0: klinkt wat lager, denk ik. Hè?
1: Klopt,
0: Het is dus een lage vrouwenstem.
1: Ja, dat is een echte alt. Dat is een oude opname, historische opname.
0: Mooi wel.
1: Een prachtige stem, ja.
0: Maar ik ben geen muziekkenner, hè? Dus Lisbeth, je gaat me echt moeten begeleiden. Ik ken een piano en links is laag, rechts is heel hoog. Je hebt die verschillende akkoorden op die piano. De alt, zit dat dan right of center, rechts van het midden op de piano? Snap je mijn vraag?
1: Ik snap je vraag. Dus je hebt de do in het midden van de piano, zou ik maar zeggen. Als je van de do naar boven gaat, is het allemaal sopraan. Maar als je van die do tot aan een octaaf daarboven, tot aan een sol gaat, niet zo hoog als de sopraan, daar begint eigenlijk die alt en die gaat dan nog lager dan de do. Dus dan ga je meer naar links opschrijven.
0: Oké. Ja. Maar natuurlijk, als je begint in het midden, je hebt nog heel veel noten naar rechts. Je hebt nog wel wat octaven die je kan stijgen. Wat is dan bijvoorbeeld het hoogste wat je kan halen als mens?
1: Ik weet bijvoorbeeld Nathalie Dessay, een van de grote coloratuursopranen uit de Franse, uit Frankrijk, die ging tot een contre la. Dus dat is 3 octaven en hoger boven die do.
0: Oké, ik heb hier een fragmentje sopraan, recordhoogste noot Audrey Lunn, kan me?
1: Kan, ja.
0: Luna, Audrey Luna. Kan je eens proberen, we gaan luisteren.
1: Spits de oog.
0: Jezus.
1: Heb dat een huis.
0: Amai, zeg. Kunnen we dat nog mooi noemen of is dat vooral technisch straf?
1: Technisch, ik geloof dat die allerhoogste noten, daar komt nog weinig techniek bij kijken. Die komen eruit als er in het medium en in het gros van de stem op een goede manier wordt gezongen. Dan kan je die allerhoogste noten eruit krijgen en die zijn echt natuur bepaald. Ik bedoel, ik kan nooit zo hoog zingen.
0: Nee?
1: Ik ben helemaal niet zo'n hoge sopraan. Nee.
0: Wat is jouw max dan? Wat is de noot die jij...
1: Een contre mi mol mi, maar met de leeftijd is het iets aan het zakken. Dus een contre re nu, zoiets.
0: Okay.
1: Ja.
0: We hadden op voorhand gevraagd om iets te zingen, ook live. Ik stel voor dat je eerst opwarmt, want dat wordt ook altijd gezegd. Dat je de stem moet opwarmen, hebben een speciale microfoon.
1: Ja.
0: Neem ons eens mee, als je wil, in jouw ceremonie voor een optreden of voordat je moet zingen. Hoe warm je op? Waar let je op? Wat zijn de technieken?
1: Ja, wel, ik ga dat direct eens demonstreren, maar voordat ik dat doe, zal ik het misschien even doorspreken.
0: Ja,
1: want ik ga het zobiet gewoon doen. Dus ik begin altijd met liptrails. Liptrails is echt gewoon om die lucht en die steun, noemen wij dat, het ondersteunen van de stem met de lucht op te warmen. Dan meestal op een klinker.
0: Dat is gewoon zo,
1: ja, voilà.
0: Gewoon dat?
1: Ja, ongeveer zo.
0: Ja.
1: Ongeveer zo. En dan doe ik een klinker en dan ga ik zo wat naar boven.
0: Okay.
1: En een opwarming in totaal duurt ongeveer een kwartiertje, dus ik ga dat nu gewoon even in een shortcut doen.
0: Okay, ik zet jouw microfoon open, voilà, bij deze. En ik, het is maar een metertje van jou, dus go ahead.
1: En we willen dus dat die brr niet stopt. Hè? Want als je brr, brr zou doen, dan is die lucht niet continu en is er iets aan die steun die niet continu doorloopt.
0: Ah, je moet constant die flow...
1: De flow willen we blijven geven.
0: Moet je constant...
1: Voilà.
0: Ja.
1: En de ribben willen we openhouden.
0: De ribben willen we openhouden, oké.
1: En dan ga ik meestal over naar een klinker, als ik dat dan een tijdje gedaan heb. Bijvoorbeeld de oe.

0: Want de oe is eigenlijk een hoge klinker. Een klinker die de kopstem, zeggen we dan...
1: De oe is een hoge klinker?
0: ...heel makkelijk aanspreekt. Ja. Oeh. Het zit anders dan de a. Ah, ah. Het is het zo wat lager.
1: De, is de o niet nog een oe? Nee, dat gaan we niet
0: doen. Nee, dat gaan wij niet doen.
1: Dat was mijn kopstem. Daar gaan we niet aan
0: dan
1: beginnen.
0: Dan ga ik van de oe naar de i.
1: Oké.
0: Bijvoorbeeld...

0: Ik zie jouw kin.
1: En zo verder.
0: Ik zie jouw onderkin trillen.
1: Ja, die probeer ik los te laten, ja.
0: Ja, hoe komt dat? Is ja. Puur de trilling van het zingen.
1: Ja. Dat kan wel al eens meetrillen.
0: Oké. Okay. Ja. Is je stem warm?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet?
1: Ik ga nog eentje doen.
0: Oké, doe maar.
1: Een staccato-oefening en daarna doen we die legato. De staccato is eigenlijk... En legato is... Dat je ze aan elkaar verbindt.
0: All right, goed.
1: Dus bijvoorbeeld...

0: enzovoort. Ja.
1: Mooi. Ja, handen doen ook, spelen ook een rol.
0: Ja,
1: je beweegt mee op het...
0: Ik beweeg mee, ja. Ergens ook om los te laten, om mijn energie te laten flowen.
1: Mm-hmm. Kan je iets te merden brengen nu? Of zullen we eerst nog een
0: ja, dat
1: iets anders?
0: Kan. Ja, ik weet niet of ik op de juiste toon begin, maar dat is niet zo heel erg. Hè?
1: The floor is yours. Hoe mag ik je aankondigen?
0: Ik zal een stukje van Handel doen.
1: Okay.
0: La Chacchiopianga.
1: Voilà, dit is weet ik veel. Ik ga het niet herhalen, want ik weet niet wat het is. Ik heb het niet hoeven. Lisbeth de Vos live op uw radio. Go. Cool.

0: verder. Wow. Enzovoort.
1: Ik heb kippenvel.
0: Oh.
1: Wat is dat prachtig.
0: Dank je wel.
1: Ik had dat niet door op ons 14e toen wij daar samen... Jozef en Maria.
0: Jozef en Maria. Ik had het niet verwacht, hè.
1: Ik had de kerst al gemaakt. En jij was mijn vrouw.
0: Oh, ja.
1: Wauw. Wat moet ik nu vragen? Ik ben even ondersteboven. Even naar de mannen dan? Nee, laat ons bij jou blijven. Het is te mooi. Ik ben even van mijn melk.
0: Is het echt?
1: Ja, ik ben echt ontroerd.
0: Dus, oh, dat is leuk.
1: Ja, ik ben echt ontroerd.
0: Ja, zingen ontroert, hè, maar zingen is ook... het is zoiets intens om te doen ook. Het is een beetje verslavend.
1: Ja?
0: Ik zie mij ook geen andere job doen of zo. Omdat je van dat geluk geproefd hebt. Dat klinkt nu vreemd melig, maar,
1: nee, maar het moet
0: dat is echt zo.
1: Het moet fantastisch zijn om dit talent te hebben en om emoties op deze manier naar buiten te brengen.
0: Dat is ook zo.
1: Dat lijkt mij ongelooflijk.
0: Dat evenaar je met niks anders.
1: In hoeverre is dit nu talent? In hoeverre kan je dat boetseren? Kan je dat leren om... Want toonvastheid, denk ik, kan je wel leren.
0: Toonvastheid kan je min of meer wel leren. Je hebt kinderen die toondoof zijn, kan je wel leren op een bepaalde toon toch te kunnen zingen. Ik geloof dat er toch wel 75-80% natuurlijk talent moet aanwezig zijn om iemand op een professioneel niveau te kunnen brengen. Zingen om plezier kan iedereen. Tuurlijk. En iedereen kan leren zingen en plezier daarin hebben. Ik geef ook les op de Kunstmajora in Brussel. Dus mijn leerlingen zijn tussen de 13 en 19 jaar. Die zijn natuurlijk... Die beginnen aan die opleiding met het idee van... Ik wil klassiek zanger worden en ik heb dat talent. Maar daar zijn er ook soms verrassingen. Mensen waarvan je denkt van... Goh, er is wel een zeker potentieel, maar. Maar door hard te werken... Door echt technisch te gaan trainen, zie je die openbloeien en worden dat heel goede zangers.
1: Dus het kan wel. Je kan wel degelijk echt, bij voetbal, of je ziet uiteraard talent.
0: Het kan.
1: Aanleg, maar dan is er nog heel veel marge tot...
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, en de psyche is ook heel belangrijk. Hè? De mentale weerbaarheid, stressbestendigheid. Dat is zeker heel belangrijk bij een zanger ook.
1: We gaan wat muziek luisteren. Ik heb me laten vertellen dat Koningin van de Nacht uit de toverfluit van Mozart, dat een van de moeilijkste stukken is? Of is dat eigenlijk... Of technisch is? Of eigenlijk ook niet?
0: Als je in dat bepaald stemvak hoort, namelijk het stemvak van die hele hoge sopraan, coloratuursopraan, dan is dat wel een van de stukken die je op je repertoire...
1: Coloratuursopraan.
0: Coloratuur, dus die zingen vele coloraturen. Hoge noten.
1: Dat is hoge noot.
0: Ja.
1: Oké. We luisteren naar Mozart in Weet ik veel over sopraan met Lisbeth de Vos.

0: Diana Damrouw heet ze. De soprano.
1: Krijg ik echt kippenvel van.
0: Is waar?
1: Ja.
0: Maar je zat mee te doen,
1: geweldig,
0: hè? Ik zag het.
1: Dat is een van, oh ja, dat is een van mijn lievelingszangers.
0: Ja?
1: Ja,
0: en stuk ook. Is dit leuk om te zingen?
1: Ik denk als je dat kunt zingen, dat dat wel fantastisch is, ja.
0: Kan jij dit, of is dit...
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, absoluut niet. Het is veel te hoog. Ik ben helemaal geen coloratuursopraan.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik ben eerder een lyrische sopraan. Dus meer in het midden, iets lagere. Ja.
0: Dus onder sopraan heb je ook nog veel onderverdelingen,
1: ja,
0: dan? Dus.
1: Ja. Ja, vooral. Dus die coloratuursopraan springt eruit. En dan, ja, heb je de lyrische sopraan. Je hebt dan de lichtere sopraan, meer soubrette sopraan. En dit is coloratuursopraan, maar dan eigenlijk ook nog gecombineerd met dramatische sopraan. Dus het is niet een soort van... Je hebt ook zo'n aria, de poppenaria uit Les Contes d'Hoffmann. Les oiseaux dans la charmille. Dat is zo'n poppeke en die zingt ook... Die gaat ook heel hoog, maar heel licht. Dat is ook een coloratuursopraan. Maar hier
0: maar
1: zit
0: kan je
1: veel
0: het
1: meer
0: je doet
1: drama
0: het hier
1: bij.
0: Net even.
1: Ja, maar ik zing dat lager, ik kobe. Ik ben aan het trischen, hè.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nee, dat gaat echt wel hoog.
0: Okay.
1: Maar hier zit er echt een grote dramatische kwaliteit in die stem ook nog. Mm-hmm. Dus dat is een combinatie van heel veel volume en drama en die hoogte.
0: Mm-hmm.
1: Dus,
0: wat is het allermoeilijkste? Zijn er zo stukken? Vorig jaar zat Jef Neven hier over de piano en dan gaat het over Rachmaninoff 3.
1: Ja,
0: dat is van het moeilijkste technisch als pianist. Wat zijn zo, is er zo'n muziekstuk, de heilige graal voor sopranen bijvoorbeeld?
1: Ja. Nee, want elk instrument is anders. Wat het moeilijk is voor het ene instrument, gaat niet moeilijk zijn voor het andere instrument. Terwijl een piano blijft een piano.
0: Mm-hmm.
1: Dus de limieten van elk menselijk instrument zijn anders. Dus daarom zullen ook de uitdagingen anders liggen.
0: Oké. Okay.
1: Begrijp je?
0: Hoe luid ga je? Want je geeft de indruk als klassieke zangeres dat je veel luider zingt dan bijvoorbeeld een popzangeres.
1: Dat is ook zo.
0: Is dat zo?
1: Ja, ja.
0: Kan je dat in decibel uitdrukken?
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar het is zo, in musical of in pop heb je een micro. En die micro zorgt dat je volume hebt. Dus hoe moet ik dat eenvoudig uitleggen? Het gebruik van je adem en het resoneren van die luchtstroom blijft redelijk beperkt binnensmonds, zal ik nu maar even zeggen.
0: Bij popmuziek bijvoorbeeld.
1: Bij popmuziek en musical. Omdat je daar een micro hebt die jou versterkt.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl bij ons, klassieke zangers, heb je soms zalen van 3000, 2000 mensen. En op de laatste rij horen ze jou nog steeds zingen.
0: En dat wordt niet versterkt.
1: En onversterkt. En er is een heel orkest onder ook nog.
0: Daar moet je boven geraken.
1: Ja, voilà. En dat kan alleen maar als je die adem optimaal gebruikt, zodat die kan resoneren in jouw resonantieruimtes. En dat je een projectie kan maken die in de zaal gaat.
0: Als ik er nu over nadenk, dan moet je technisch toch altijd met je gezicht naar het publiek zingen.
1: Meestal wel, dat
0: Want
1: klopt.
0: Stel nu dat je een ode brengt aan iemand, of je bent verliefd op je tegen. De scène is, we zijn verliefd en we kijken naar elkaar, want de eerste zoen gaat volgen.
1: Ja.
0: Ja, als je naar elkaar begint te zingen...
1: Dat is goed opgemerkt.
0: Dan mist de zaal toch alle dynamiek.
1: Absoluut, dus wij werken altijd in diagonalen. Waardoor dat publiek denkt dat je naar elkaar kijkt, maar eigenlijk ben je diagonaal in de zaal aan het kijken. Je kijkt diagonaal in de zaal en je hebt het naar je partner toe, maar eigenlijk blijf je naar voren zingen. Dus dat is bij klassieke muziek heel belangrijk, ja, in opera.
0: Mm-hmm. Er is zo'n cliché, en op YouTube vind je alles. Lijkt het ook echt zo te zijn, maar ik wil het graag bij jou checken. We luisteren eerst.
2: Wow, well done. I'm going to safely remove my safety goggles, because look at that, that is incredible.
0: Het glas was gebroken door de...
1: Ja.
0: Door de zangster.
1: Ja.
0: Is dat... Kan dat? Kan jij een glas breken met
1: Het is zeer grappig dat je dat zegt. Eigenlijk jaren geleden hebben ze mij benaderd van van de tv om een week te oefenen met een aantal kristallen glazen om die kapot te zingen. Ik heb alles kapot gezongen behalve die glazen. maar het is wel zo dat die begonnen trillen op een moment en echt zo begonnen bewegen. Maar ze zijn nooit kapot gegaan.
0: Want ja, glas heeft een frequentie en naar het schijnt, als je die frequentie haalt met je stem, dat dan kan breken.
1: Ik weet dat Astrid het ook geprobeerd heeft. Het is zo, als je je stem gaat versterken, dan heb je wel meer kans om het te doen breken, omdat je dan het volume kan opvoeren en toch de juiste frequentie kan blijven behouden.
0: Ja, bon, dan kan je alles, hè?
1: Ja.
0: Met verstaan.
1: Ja, maar het moet wel nog eens nog op die juiste bepaalde frequentie blijven. Dat is echt niet zo eenvoudig.
0: Okay.
1: Maar ik heb het geprobeerd, maar tevergeefs. Maar er zijn klassieke zangers geweest die het wel hebben gekund. Ja.
0: Ja,
1: blijf eraan werken, komen.
0: Ik ga je erop... Als het ooit lukt, stuur het mij door, hè, Filip.
1: Dat is goed.
0: Even naar de techniek, hè. Dus je hebt al gezegd, je moet de tong niet naar achter duwen. Het moet van voor. De ademhaling is in de buik, niet in de borstkas. Want die heb je nodig als... Ja,
1: nee. Ademhaling is in de borstkas, hè?
0: Ah, toch?
1: Ja, nee, ja, ja.
0: Want ik heb altijd geleerd als radiopresentator, ik adem ook nu via mijn buik.
1: Eigenlijk is dat een raar gegeven, want in uw buik zitten geen longen. Dus ademen
0: nee,
1: in de buik kan niet.
0: Je kan minder inderdaad naar beneden. De buik ademen.
1: Uw organen vallen naar beneden, omdat uw longen zich vullen met lucht.
0: Okay,
1: om het even vlezig te zeggen.
0: Ja, goed.
1: Dus dat is eigenlijk wat ze zeggen van, laat die buik los. Als je die buik loslaat, als je inademt, dan laten inderdaad uw organen los, waardoor dat uw diafragma naar beneden kan komen en waardoor die longen groter worden en meer lucht kunnen innemen. Dat is eigenlijk...
0: En hoe zorg je ervoor dat die lucht naar buiten wordt geduwd? Is dat middenrif dat je dan eigenlijk onbewust omhoog duwt?
1: Nee.
0: Nee.
1: Wij houden het middenrif zo lang mogelijk eigenlijk vlak en breed. En natuurlijk, er is geen knopje aan uw middenrif, dus we doen dat met de ribben. Want het middenrif hangt aan uw ribben vast, zowel van voor als opzij als van achter in uw rug.
0: Dus je manipuleert eigenlijk je ribbenkast?
1: Eigenlijk ja. Daar zitten de spieren die we machtig zijn, zou ik maar zeggen. De rest hebben we weinig, weinig aan.
0: En dan wordt de lucht vanuit die longen via de keel door die stembanden geduwd?
1: Ja, dat komt daaruit met een soort van druk, hè?
0: Ja,
1: onderdruk. Ja.
0: Dat trilt, geeft die frequentie dat je wil.
1: Klopt.
0: En zo komt het naar buiten.
1: Ja, en zo komt het in de resonantieruimtes naar buiten. Okay. Door de resonantie, ja.
0: Maar dan heb je dus blijkbaar verschillende technieken. Hè? Dit is bijvoorbeeld met, wat je hebt het er net ook al even aangehaald, maar laten we er even dieper op ingaan. Met vibrato is dit. Waar letten we op?
1: Wel, de toon zelf bestaat niet uit één strakke toon, maar heeft een vibrato, heeft een klein golfje in de stem.
0: Zo dat.
1: Dat, hè?
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja, amai, dat is een vibrato. Ja, dat.
0: Dat is de vibrato.
1: Dat is de vibrato in de stem, ja.
0: Ga ze het nog eens doen? Nee, dit niet, hè?
1: Overal, op elke toon zit die vibrato. Dat is niet... Dat is niet strak.
0: En hoe doe je dat?
1: Je laat de stem vibreren, ja. Ja, dat is de lucht en de stembanden die los zijn, ontspannen zijn en die dus een vibratie maken. Vooral in opera, vooral in romantische muziek, in de latere muziek is dat belangrijk.
0: En wat is het effect daarvan? Bij de mensen bijvoorbeeld, hangt dat vast aan een emotie? Merk je dat vaak in een emotioneel stuk wordt gebruikt of in een vrolijk stuk wordt gebruikt? Hangt daar een emotie aan vast?
1: Nee,
0: of nee, dat is puur een techniek om te zingen?
1: Ja. Dat is puur het loslaten van die stembanden en het groot zingen, romantisch zingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Een beetje portamenti erbij. Dus dat je van de ene noot naar de andere... een chic ertussen plakt.
0: Een chic ertussen. Voilà. We zijn van Beveren.
1: Zo zeg ik dat tegen mijn leerlingen.
0: Dit is een fragmentje zonder vibrato dan?

0: Ik hoor inderdaad...
1: Veel minder sowieso.
0: Ja. En hoe noemen we dat dan? Is dat gewoon wat...
1: Dat senza vibrato zingen, dus met minder vibrato of geen vibrato. En dat wordt vooral in de barokmuziek wel geacht dat we dat doen. Mm-hmm. Waarom? Omdat we natuurlijk uit die traditie van de knapenstemmen komen. Hè? Heel veel barokmuziek werd gezongen door jonge knapen.
0: Ah ja, de castrato's.
1: Ja, ook. De... Maar ook echte jonge jongetjes die als een knapenstem... Als een klein manneke een stem, een hoge stem zingt, is linkt dat klinkt heel strak. En daardoor zitten we in die baroktraditie ook nog met heel veel senza vibrato. En het is sowieso als zanger belangrijk om de beide te kunnen. Bij hedendaagse muziek bijvoorbeeld staat er soms in de partituren hier een noot met vibrato, daar een noot senza vibrato. Dus dat is ook een tool die je moet kunnen hanteren.
0: Is dat concurrentie, die jongetjes? Snap je? Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, nee, nee.
0: Kan je concurrentie hebben van een man als sopraan?
1: Nee.
0: Want je hebt toch een contratenor, als ik het goed heb? Dat hebben we net al gezegd.
1: Ja.
0: Dus bij mannen
1: contratenor, inderdaad. Ja, dus altstem van de vrouw. En dus de lagere stem bij de vrouwen.
0: Ja.
1: Kan je ook gezongen hebben door een alt. Een altus.
0: Bij mannen.
1: Dus bij mannen, ja.
0: Want dit is bijvoorbeeld, dat hebben we net al gehoord, maar nog even. Dit is een vrouw, alt. Voilà, dat is duidelijk. Dat, is een, dat zou eigenlijk ook een man kunnen zijn die heel hoog zingt als ik het hoor.
1: Ja.
0: En dit is dan zo'n contratenor. Dus dit is een man. Ook mooi, hè?
1: Prachtig, hè?
0: Wauw.
1: Dat is David Daniels, denk ik, hè?
0: Geen idee.
1: Ja.
0: Is dat uitzonderlijk dat mannen zo hoog kunnen zingen? Is dat de kopstem? Of is dat...
1: Ja, ze zingen in de falsetto stem. Ja.
0: Wat is dat eigenlijk? Want het wordt zo... Hè, falset of kopstem, denk ik, is dat de juiste vertaling? Wat doe je dan eigenlijk precies?
1: Wel, als knaap zing je eigenlijk in jouw kopstem. Hè? Op een bepaald moment in je puberteit keert de stem. Wordt de stem lager van een man naar een borststem. Maar je hebt sommige mannen die kopstem nog steeds zeer goed kunnen gebruiken. En daar ontstaat dan de contratenor. Die kunnen echt in die falset blijven zingen.
0: En wat is het verschil? Want de stemband is de stemband, toch? Wat is dan precies... Dat is mijn kopstem, hè?
1: Ja, dat is je kopstem.
0: En dat is een manier om je stembanden toch te forceren. Want ik kan me voorstellen dat je dat ook niet zo lang kan doen.
1: Jawel, bij sommige stemmen wel. Okay. Die behouden die souplesse in die stembanden om toch in die hoge... regionen van die stem te blijven zingen. En bij anderen zakt de stem dusdanig dat dat niet meer lukt.
0: Mm-hmm. Ja. Mag ik een suggestie doen om naar te luisteren?
1: Ja.
0: Ken je de film Philadelphia? Met Denzel Washington en Tom Hanks. Het is uit onze jonge tijd, denk ik.
1: Oei.
0: 3 of 94.
1: Nee.
0: Een film, Tom Hanks is een advocaat of een jurist, denk ik. En hij krijgt, of hij heeft HIV, wordt AIDS... En hij wordt ontslagen. Dus wat, ik weet niet wat ik heel het verhaal van de film... Maar op een bepaald moment is Denzel Washington is zijn advocaat... en is de gast bij hem thuis. En Tom Hanks zet muziek op van Maria Calla.
1: Mm-hmm.
0: Een van de grootste sopranen ooit, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: En het nummer heet La Mamma Morta. En het gaat over het feit dat een moeder sterft... en dat een vrouw op dat moment in het diepste verdriet wordt getroost door een man, een prachtige man, waar ze ook heel veel liefde voor voelt. En het gaat over die contradictie tussen dat diep verdriet van mijn moeder is dood, maar ook de passie en de liefde voor die man. En ik vind dat persoonlijk, qua niet dat ik er veel over weet, maar qua sopraanzang vind ik dit een van de mooiste stukjes die ik ooit in mijn leven heb gehoord.

0: dag zeg. Weet ik veel over sopraan Kroket. Met Lisbeth de Vos. Ja. Wauw.
1: Ja, dat is ongelooflijk, hè.
0: Waarom is Maria Callas een van de grootste aller tijden? Of wordt ze toch zo genoemd?
1: Wel, ik was er zo net over aan het denken. Als je nu naar Pavarotti luistert, hè, die hebben zowel Callas als Pavarotti, al die groten hebben echt gemeen dat ze blijven spreken op de lucht. Het klinkt simpel, maar die blijven rechtstreeks communiceren met u. Die klinkers blijven heel eerlijk en die worden niet vervormd omdat ze aan het zingen zijn. Er ontstaat geen afstand tussen hun emotie en de woorden en wat ze brengen. Mm-hmm. En dat gaat gewoon recht naar het hart. Dat is zo mooi.
0: Ja, ja, en vooral daarom dat ik de inleiding deed over de emotie die ze bezingt.
1: Ja.
0: Dan wordt dat eens. Is dat niet iets dat je enkel in dat soort klassiekere muziek kwijt kan, die extreme popmuziek gaat over ik ben verliefd en lalala. Mm. Ik heb het gevoel dat jouw manier van zingen, een sopraan, dat meer emotie kan. Maar dat is heel individueel misschien.
1: Ja,
0: maar
1: het gaat misschien intenser door.
0: Ja, het klinkt doorwrochter of zo. Ja, of extremer of dieper.
1: Het raakt dieper misschien. Ja.
0: Ons moeder zei altijd, dat zijn vrouwen die buikpijn hebben.
1: Die buikpijn hebben.
0: Ja,
1: oh, ja, zo. Ja, voilà. Met een buik.
0: Ja, exact.
1: Ja,
0: maar nu zie ik de schoonheid terug van. Ik heb hier nog een fragment. Want we moeten het nog eens hebben over... We hebben het daarnet al gehad over vibrato en zo. Je hebt uitgelegd wat dat is, dat klassieke technieken zijn. Maar er zijn ook hedendaagse technieken. Ik laat wat lopen en geef gerust. Jij bent het zelf die aan het zingen is.
1: Ja.
0: En leg maar uit wat we horen als je wil.
2: Tubi-tubi.

0: Hier hadden we die senza vibrato en vibrato. Gewoon.
1: Ja.
0: Dus dit is een stuk van Luciano Berio. Hij heeft dat geschreven. Begin... midden 20e eeuw. In de jaren 60, 70. Midden 20e eeuw. In de jaren 60, 70. En het is echt een stuk. Hij heeft die sequenza, heet het, voor stem. Ook geschreven voor een aantal andere instrumenten. Mm-hmm. Waarin hij op zoek gaat naar de limieten van het instrument.
1: Want dit is echt de zanglijn?
0: Dit is echt de zanglijn. Dat staat allemaal op die partituur.

0: Zo, allee, een hele legende eigenlijk.
1: Wauw.
0: En dat stuk duurt 9 minuten. En elke maat duurt 10 seconden. Dus dat moet ook nog eens af... Allee, ik heb dat van buiten gedaan al een aantal keren. Dat is zo echt een repertoire stuk in hedendaagse of modernere muziek. Waarin inderdaad sensa vibrato, vibrato, roepen, lachen, laag, hoog, spreken op toon, relatieve toonhoogte. Allee, alles zit daarin wat je maar met een menselijke stem kunt doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Mensen die dit gehoord hebben en hopen ook dit te kunnen doen, wat is het beste traject om professioneel sopraan te worden?
0: Klassiek is de basis voor alles. Ik zeg dat zelfs tegen popzangers of tegen musical, want ik heb ook een aantal leerlingen die musical doen. Klassiek is een fantastische basis, een technische basis voor heel veel mogelijkheden. Beginnen bij het begin, een goede zangleerkracht zoeken en daar regelmatig naartoe gaan.
1: Nog een paar vragen van luisteraars. Katrien van Vervondel vraagt, hoe hou je je stem gezond? Is voeding, drank belangrijk?
0: Zo, goeie vraag, ja. Katrien.
1: Stemhygiëne.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dus, je hebt uitzonderingen. Hè? Dietrich Fischer-Dieskau, een van onze grote basbaritons, dat was een kettingroker tot aan zijn dood. Nu, voor lage stemmen heeft dat misschien ook wel zijn voordeel om te roken, maar als sopraan, roken, drinken, laat gaan slapen, uitgaan, lawaaierige cafés, roepen, in pretparken op de achtbaan, dat gaat allemaal niet. Als je dan de dag erachter een concert hebt of een belangrijke repetitie, dan kun je dat niet doen.
1: Maar jij drinkt wel eens een glas wijn dan?
0: Jawel.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar niet de dag ervoor?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nee, dus dat heeft
1: veel water is zoiets?
0: Veel water drinken.
1: De Voice Pearls van Helmut Lotti?
0: De Voice Pearls... Dan krijg je tiritombas en zo. Ja. Die heb ik zelf nog niet geproefd,
1: maar
0: de Caruso-pilletjes zijn er ook. Hè. Caruso keeldingsjes, keelpastilles.
1: Caruso, wie is dat?
0: Caruso is een heel belangrijk grote zanger ook. Maar inderdaad, je lichaam verzorgen, maar ook de psyche, hè, zoals ik zei. Positief proberen in het leven staan.
1: Oké. Okay. Ja. Zullen we een slecht mopje van Matthias, zullen we dat even meegeven?
0: Allee, Matthias.
1: Wat is het verschil tussen een sopraan en een terrorist? Matthias, waar komt dit vandaan?
0: Zeg het.
1: Met een terrorist kan je onderhandelen.
0: Met een sopraan of wat?
1: Blijkbaar niet, snap ik niet.
0: Er is een mopje, een heel leuk mopje. Hoe zingt de tenor zich in? Money, money, money, money, money. En hoe zingt de bas zich in? Ja. C'est bon. En dan de sopraan zingt do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol. Dus die heeft geen toonhoogte. Okay. Dat is zo'n mopje.
1: We hebben nog 1 minuut.
0: Ja.
1: Kan jij al zingend afscheid nemen?
0: Gaat
1: dat?
0: Ja,
1: of ga ik...
0: kan ik.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik ga jouw microfoon terug openschuiven. En dan neem ik afscheid van onze luisteraar. Ik vond het bijzonder fijn dat je erbij was.
0: Ik ook.
1: En Lisbeth zingt deze uitzending tot een einde.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
3: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt. Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden.

0: in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
0: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat bevestigt het parket. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philip Heijmans, hoe concreet waren die plannen?
2: Wel, die jongeman van toen 18 zou toch tegen verschillende mensen hebben gezegd dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar grote of kleine wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. En daarbij zou hij ook klasgenoten hebben willen betrekken. Uiteindelijk heeft hij in chatgroepen op Telegram gezegd dat hij wapens zocht en zo is hij in contact gekomen met een undercoveragent die zich voordeed als wapenhandelaar en die hem in de val heeft gelokt. Ook na zijn arrestatie zou hij trouwens nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier. Is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van de jongen staat trouwens mee terecht. Hij ontkent alles.
0: Dankjewel, Philippe. De gevangene die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is weer opgepakt. De man, een Rus van 31, zat opgesloten voor een diefstal met geweld. Begin juni was hij voor een ingreep naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon hij gaan lopen. Gisteravond is hij opgepakt in de omgeving van Rijssel in Noord-Frankrijk. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf verder uit te zitten. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken omdat een nieuwe hittegolf begint. Katrien van der Schot.
3: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumont. Meer naar het noorden in Landonneau moeten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
4: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
3: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
5: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
0: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van begin juli. En daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeel voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telt met 2000 het hoogste aantal hittedoden en toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeel. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel.
6: We hebben zoveel gedaan gedurende COVID bijvoorbeeld om zo weinig mogelijk slachtoffers te hebben van de epidemie. Kom voor de klimaatgevolgen, overstromingen ofwel hittegolven of bosbranden. Dezelfde belang bestaat niet. Het excuus dat we wisten niet enzovoort, dat kan niet gebruikt zijn. De wetenschap is zeer duidelijk. De oplossingen zijn gekend.
0: De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. En er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
7: Wel, omdat de chipsector in die landen een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron, die nu op de beurs zwaar in het rood gaan, omdat zij die Chinese concurrentie kunnen voelen. Want er zijn dus signalen dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt, is dat er een enorme toeloop van particuliere beleggers is geweest. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op die AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkorf het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld, maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
0: Dank je, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Zidane volgt Didier Deschamps op, die na 14 jaar stopt als bondscoach. Het weer veel zon vanmiddag. Temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. En vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Onderweg.
9: Met Joren Karels.
10: Goedemiddag. Einde WK voetbal, einde Tour de France. Dat betekent veel tijd voor goede muziek. En de namiddag wordt ingeluid in stijl. Patti Smith, dit is People Have the Power.

In maart heeft ze het nog eens live gebracht in haar New York samen met Bruce Springsteen, met Michael Stipe en nog een paar andere iconische artiesten, Patti Smith en People Have the Power. En zo beginnen we aan Onderweg deze dinsdagmiddag, muziek voorbij de zomer. Welkom. Dit is Arcade Fire, No Cars Go.

Arcade Fire, No Cars Go. Nectar Wood is het poulenke van Elton John. Dat wil wat zeggen. De nieuwe Roses in the Dark na dit. Op de buitenring rond Brussel is bij Zaventem de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Radio 1.

kwetsbaar zijn is niet makkelijk. Voor haar is het de basis van al haar muziek. Nectarwood, nieuwe single Roses in the Dark. Dit is Billie Eilish, What Was I Made For?

Hij laat het licht vibreren, hij laat de kleuren zingen. Frans Gal beschrijft het creatieve proces van Paul Cézanne op Cézanne Peint. Camille Yembe neemt je mee naar haar Brussel, naar het dagelijkse leven. Camille Yembe, rien à fêter.

0: Mr. Brightside van The Killers. Je wenst elk kind een zomer toe zoals Klaas Delru van Yevgeni ze gekend heeft. Alles kunnen, alles mogen, aanbellen was niet nodig, want je roept elkaar over de zeven tuinen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Zeven tuinen van Klaas. Op de buitenring rond Brussel is bij Zaventem de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 10 minuten extra vanaf Sint-Stevens-Woluwe.
2: Radio 1. Onderweg. I'm over.

0: about it all.
1: De mooiste vrouw die hij ooit ontmoet heeft, So Long Marianne van Leonard Cohen. Dit is de KLF, Justified and Ancient.

Copyright Liberation Front, Kings of the Low Frequency, Cool Low Frequency, Kevin Loves Fruit, allemaal invullingen. En zelf zegt de band dat het helemaal nergens voor staat. De KLF, Justified and Ancient. Dit is Frans Kalf, Now and...

Eurythmics and Love is a Stranger, zometeen het VRT nieuws van 2 uur. Eerst de nieuwe single van U2 en Bono die zingt zelfs heel even in het Spaans. Street of Dreams.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 1 live.

0: Vanavond op VRT1.
1: Oh my. Spannen aan dag vandaag. Volgens mij gaat dat de moeite zijn. Want er wonen mogelijk de beste klimmers van de wereld.
0: Op VRT1 trekt Tom naar het adembenemende Pakistan in Reizenwaas de bucketlist. Op VRT Canvas in Ancient Superstructures ontdek je dan weer een waanzinnig kasteel. Of kies op VRT Max voor The 7-Year Itch met Marilyn Monroe. Veel kijkplezier.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ad Inferos.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
10: Ja, dat denk ik wel, ja.
9: Vertel, wie zit er in je team?
10: Nee, dat zeg ik niet.
9: Nee?
10: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
9: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
10: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
11: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
13: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
15: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
16: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
9: 2 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een verdachte opgepakt na de overval op Union-aanvaller Moof Hosseini zondagavond in Brussel. Overvallers sleurden hem uit zijn auto, grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van de overval circuleren online. De verdachte zou samen met de andere overvallers nog minstens 2 andere slachtoffers gemaakt hebben. Union bevestigt dat Hosseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. Het parket heeft een onderzoek geopend. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind

0: van richting veranderd. Collega Hilde Mertens is in Bordeaux en beschrijft wat ze ziet.
1: Overal zie je van die rookpluimen. Dat zijn dus echt bronnen van ondergronds vuur waar... Dat weer opflakkert. De grond is hier bloedheet. Het is alweer 30 graden. Een woordvoerder van de brandweer zei vanmorgen dat het in zijn totaliteit over een lengte van 130 kilometer gaat waar ze zulke opflakkeringen moeten bestrijden. 30 graden is het nu. De wind waait al krachtig. Dit is het begin van maar liefst de vierde hittegolf in Frankrijk, waarvan de tweede op één maand. Dus ze zijn hier behoorlijk nerveus en bijzonder waakzaam.
0: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van eind juni. Daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzeele voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telde 2000 hittedoden, maar toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzeele. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel en hoopt dat iedereen beseft hoe ernstig de situatie is.
2: En dat de politici niet alleen niet op verlof zullen gaan, opent dat het eind van augustus de bosbranden zit in het nieuws zullen zijn. Hè? Ja, ik hoop dat er een momentum is om terug het probleem op de tafel liggen en om te verstaan dat het veiligheid is niet alleen de bedreiging van oorlog in andere delen van de wereld, maar ook bescherming tegen de gevolgen van klimaatveranderingen.
0: In de stad Kumamoto in het zuidwesten van Japan vreest de politie voor meerdere doden nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort. Er zouden ook nog verschillende mensen vastzitten in het gebouw. Vanmorgen was er een zware aardbeving en er zou ook een ontploffing hebben voorgedaan. Elders op het zuidelijke eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn. Er zijn gebouwen ingestort. Zo'n 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat deze beving mogelijk de voorbode is van een nog zwaardere beving de komende dagen. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de volgende dagen daarna blijft het altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Onderweg.
4: Met Joren Karels.

Over mensen die plots in een oorlog terechtkomen, zoals vandaag de dag helaas nog steeds gebeurt. Dat vertelden ze zelf in Classic Stories hier op Radio 1. Kim Wilde en Cambodia. Een heel goedemiddag, welkom bij Onderweg, muziek voorbij de zomer. We gaan surfen met The Drums en dit is het algoritme. Ogen dicht.

0: The Drums en Let's Go Surfing. Twee muzikale grootheden samen op het podium om een andere muzikale grootheid te eren. Het wordt een heel interessante avond, nu maandag 3 augustus. Want dan spelen John Grant en Richard Hawley in het OLT Rivierenhof in Deurne. En ze brengen samen een ode aan Patsy Cline.
1: I'm crazy for trying and crazy for crying.
0: Een beetje op het kruispunt tussen country en pop die John Grant en Richard Hawley inspireert. Samen gaan ze door het repertoire van Patsy Cline. En dat onder de bomen van het Rivierenhof in Deurne. Jij kan erbij zijn, want we mogen wat duo-tickets weggeven als je graag wil gaan. Nu maandag 3 augustus naar John Grant en Richard Hawley. Stuur dan nu je volledige naam en e-mailadres door in de app van Radio 1 of via VRT Max. Dit is Richard Hawley, Cole's Corner.

Nicole's Corner van Richard Hawley. Je hoeft niet meer te sturen om een duo-ticket te winnen voor John Grant en Richard Hawley in het Rivierenhof, want de tickets zijn de deur uit. Dit is de nieuwe single van Beyoncé, Morning Dew.

0: In 1983 heeft Paul Weller de jam achter zich gelaten en hij focust zich op smooth soul, jazz, pop, muziek. Ideaal voor een dinsdagnamiddag in juli. The Style Council en Long Hot Summer. Nog zomerser is Mari Froisch uit Brazilië. Die hoor je na Eels en Novocaine for the Soul.
1: Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die.

Ze speelde op Gent Jazz deze zomer Marie Froisch en Como Uro. Dit is een rural hippie anthem, terug naar de basis, terug naar het platteland. Kent Heat, Going Up the Country.

Daan had een droom om crooner jazz te maken. Het is er nooit van gekomen omdat hij niet goed genoeg gitaar kan spelen. Tot nu. Hij heeft een compagnon de route gevonden in Bruno de Grote. En nu is er Daan en We Three.

Iets waar de zomer goed voor is, Daydream van The Lovin' Spoonful. Ietsje kouder dan bij ons is het in IJsland. Daar komt deze vandaan, Sigur Rós.

Ik blijf beuken, ook al zijn de deuren toe, zegt de Young Yellow. Duik mee in zijn hoofd op zijn nieuwe single Young Yellow en Koppegaard. MUZIEK.

Lord and What Was That. Onderweg op Radio 1, muziek voorbij de zomer. En een plek voor af en toe een goede zomerse guilty pleasure. Nu van Sophie Alice Baxter.

0: Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Nog net voor het 14 nieuws van 3 gaan we naar Brazilië.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

0: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 3:00, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen. Vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
7: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
6: De kust- en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. De Ieperse verdachte in een zaak rond grootschalige beleggingsfraude blijft minstens nog een maand aangehouden. Dat heeft de Raadkamer beslist. De man zou lid zijn geweest van een bende die in ons land alleen al meer dan 200 mensen heeft opgelicht voor tientallen miljoenen euro's. Collega Tim Verheijten licht toe.
8: Het gaat eigenlijk over oplichting via Facebook. Het is zo dat er een vrouw uit Kokseide is geweest die 2 jaar geleden klacht heeft ingediend omdat ze in de val werd gelokt via frauduleuze advertenties op Facebook, waar dat BV's uiteindelijk allerlei beleggingen aanprijsden, maar dat bleken uiteraard niet die BV's zelf te zijn. Maar wat nu blijkt, een heel crimineel netwerk van ongeveer zo'n 700 personen die men heeft in kaart kunnen brengen. En er zijn een aantal aanhoudingen geweest. 1 man in Polen, maar ook op Cyprus, 2 Nederlanders, 1 Belg daar en ook hier in Ieper is

0: Een Belg opgepakt van 27 jaar. Wat zijn rol precies is in dat grote netwerk is nog niet duidelijk.
1: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de aanval opgeëist in een videoboodschap die de politie terugvond op zijn telefoon. Op de beelden zou hij ook trouw zweren aan de terroristische organisatie IS. Hij zou de video zaterdag hebben opgenomen, kort voor hij met een witte bestelwagen inreed op de Pride-stoet in Berlijn. Bij de aanslag is een vrouw om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. De verdachte werd op zondag door de politie doodgeschoten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken komt nu met een plan om sneller te kunnen reageren op gelijkaardige dreigingen. En op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea is witte fosfor gelekt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Veiligheid heeft omwonenden aangeraden de omgeving te verlaten. Witte fosfor is een erg gevaarlijke chemische stof die spontaan kan ontbranden als ze met zuurstof in aanraking komt. Het product wordt gebruikt in de chemische industrie, maar ook als onderdeel in wapens of om militaire doelen te markeren of rookgordijnen te creëren. Het militaire gebruik is omstreden omdat de stof zware brandwonden en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Onderweg.
3: Met Joren Kamp.

Het is altijd moeilijk kiezen tussen alle nummers van Doe Maar. Er zijn er zoveel goeie. Het is pa geworden vandaag. We zullen later nog eens een andere doen in Onderweg. Dat is beloofd. Blijf gewoon luisteren in de namiddag, want we hebben muziek voorbij de zomer. Met nu Editors. Nieuwe single.

0: Nu vrijdag speelt ze op de Lokerse feesten Diana Ross samen met de Supremes You Can't Hurry Love. Op de snelwegen enkel kleine vertragingen momenteel.
1: Radio 1, onderweg.
2: New York is in New York without you, love.

St. Vincent en New York. Begin deze zomer speelde Ezra Collective op Couleur Café. Vanaf de eerste noot Feest op de Wei. Hun volgende keer in België is ook al aangekondigd op 16 februari 2027 in de AB in Brussel. Ezra Collective, well organized.

Vorige zomer speelden ze nog op de Lokerse feesten. Als je ze daar gezien hebt, dan was dat misschien wel de laatste keer ooit. Want daarna kondigden ze aan om te stoppen met optreden voor onbepaalde tijd. Het kan dus nog alle kanten opgaan, maar voorlopig geen Nelly Furtado meer live. Je hoorde Forza. Het motto van Red Hot Chili Peppers is altijd spelen alsof je een hebt met of zonder sok bedekt. Under the bridge. So

Met de stem van Nicolette Larson bij Neil Young Comes a Time. Op 14 augustus komt het nieuwe album van Jungle uit, Sunshine. En ze hebben daar al een zomersingle van gelost met inspiratie uit Brazilië. The Wave van Jungle.

Gossip and Love Long Distance. Madonna heeft nieuwe muziek gemaakt. Nog voor 4 uur hoor je iets uit haar nieuwe plaat. Ik heb ook Trixie Whitley na Norah Jones. Dit is intussen 10 jaar oud. Het geweldig mooie Tragedy.

Tears for Fears en Pale Shelter. Madonna is terug met een nieuw album, Confessions on a Dance Floor 2. Het thema van de plaat is raven, is feesten, vrij zijn. En dit nummer is geïnspireerd op de nachtclub Dansteria in New York, die een belangrijke rol speelde aan het begin van haar carrière. Madonna.

0: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
1: Hop.
0: Tattoos.
1: En hop.
0: Digitale verandering.
1: Hoppa.
0: De synthesizer.
1: Hoppakee.
0: Plastische chirurgie.
1: Hop.
0: Belgische wijnen.
1: Hoppa.
0: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
1: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
0: En elke weekdag van 12 tot 1.
1: Yes.
0: Op Radio 1.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Oh, yellow!
0: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanmorgen. Rond 6:30 werd daar een vrouw van 50, een sekswerkster, neergestoken. Ze verkeerde even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jongeman opgepakt van net 18 jaar. Hij werd bij hem thuis gearresteerd. Het gerecht onderzoekt wat zijn motief is. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerich opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nogthans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Nahima Langerich.
8: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat al lang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
7: Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door België. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen, vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldhof van Toerisme Vlaanderen.
9: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
7: De kust en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Het laagste peil is dat sinds 2018. Tegen eind deze week zou het water nog zakken tot een record. Dat maakt het transport op de drukst bevaren rivier in Europa erg duur.

0: omdat de ladingen graan, steenkolen en olieproducten met kleinere boten moeten worden vervoerd. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het tropisch warm, lokaal kan het tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Onderweg.

En we gaan eens flink zwaaien met de rhythmstick van Ian Dury. Die tovert nog muziek van Olivia Dean, van Faber Yeo. En nu van de Nederlands-Marokkaanse Roufeda. Dit is Something Coming.

0: Een zachte waarschuwing voor een toxische situationship, zoiets Cleo Sol en Miss Romantic. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 10 minuten vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout. Andere vertragingen zijn klein.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

gesampled door Angie Stone voor haar hit I Wish I Didn't Miss You Anymore. Ja, vandaar ken je dat nummer dus uit 1972, Backstabbers van The OJ's. Dit zijn Kings of Convenience.

0: Olivia Dean en Baby Steps. Over een half uurtje om 5 uur is er de zomer vandaag met Vincent Bilot. Goedemiddag.
1: Dag Joren.
0: Waarover ga je ons straks allemaal bijpraten?
1: Om te beginnen over IS, Islamitische Staat. Want hoezo bestaan die nog en weten die zelfs hier in Europa jonge mannen te inspireren tot terreuraanslagen? Wij dachten toch dat IS verslagen was, dood en begraven. Maar ja, de dader van de aanslag in Berlijn, die eiste die aanslag op in naam van IS. En vandaag is gebleken dat bij onze gelijkaardige aanslag verijdeld is op de Pride in Leuven, ook al in naam van IS. Dus waar die blijvende aantrekkingskracht van IS vandaan komt, dat gaat Filip Heijmans komen uitleggen. Hij maakte onlangs nog de podcast Vrouwen van IS. Hè. En wie al eens op vakantie gaat naar Italië, of het van plan is, Joren, die moet misschien straks ook luisteren naar de zomer vandaag, want we gaan eens het nut onderzoeken van die fameuze toegangstickets die toeristen tegenwoordig moeten betalen om Venetië binnen te mogen. En ze noemden het al een beetje een openluchtmuseum Venetië, maar nu je inkom moet betalen, ja, is het bijna helemaal. Hè? Het is een maatregel om het zogenaamde overtoerisme tegen te gaan, maar hoe effectief is het? En bestaan er ook andere manieren om dat soort massatoerisme in te dijken? Dat vraag ik aan een professor toerisme management, die bestaan. Professor toerisme management.
0: Kom je dan nu te weten?
1: Zelfs eentje die zelf in Venetië woont. Dus dat maakt het natuurlijk wel helemaal relevant om met hem te bellen straks. En dan, Joren, dan vertellen we straks ook nog het hallucinante verhaal van een toeristische attractie vlakbij Venetië, in Vicenza. Daar betaalden toeristen jarenlang €40 om zich te vergapen aan een Romeins amfitheater uit de 4e eeuw. Een amfitheater dat niet echt blijkt te zijn, maar 20 jaar geleden gewoon is opgetrokken uit cement en papier-mâché. Kijk, als je daar het fijne van wil weten, en ik ben er redelijk zeker van wel, dan ga je straks moeten luisteren naar de zomer vandaag over een half uurtje, dus hier bij Radio 1.
0: We kijken er naar uit. Straks om 5 uur.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
6: Onderweg.
7: Radio 1.

0: Drie broers uit Brussel en ze hadden deze hit in 1987. C'est l'amour. Op de binnenring rond Brussel is in Zaventem een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen Antwerpen-West en Berchem. Andere vertragingen zijn klein.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

0: Nieuwe single van Lickily Lucky Again. Straks na 5 uur is er de zomer vandaag met Vincent Bilot. Eerst nog Luca Bloem en Aal Kadavesh.
1: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de

0: Zometeen in de zomer vandaag praat ik je bij over IS, want die blijken dus niet zo vernietigd als we allemaal dachten. En ik neem je mee naar een Romeins amfitheater dat helemaal fake blijkt te zijn. Zo dadelijk dus in de zomer vandaag.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. In het zuidwesten van Frankrijk flakkeren heel wat smeulende vuren opnieuw op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. Hilde Mertens is in de regio.
4: Wel, ik ben in Le Porge, dat is een van de echt zwaar getroffen dorpen hier in de Gironde, waar wel 184 huizen in de as zijn gelegd. En wat er hier nu gebeurt, is een grote opflakkering van een smeulende natuurbrand. Dit is waarvoor men vreesde. De hele dag al krijgen we berichten en we hebben ze ook letterlijk gezien van die kleine rookpluimen, opflakkeringen, hier en daar wat vlammetjes in die verkoolde, zwart geblakerde bossen. Het maakt nog maar is duidelijk dat dat vuur hier nog lang niet onder controle is, blijft smeulen in de grond en dan door die wind weer oplaait en naar de oppervlakte komt. Dus ze zijn hier nog zeker weken, misschien zelfs maanden bezig.
3: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodental van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
5: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn. Daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
3: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te droog en te warm is niet goed voor hun oogst, maar het kan ook meevallen. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen en niet enkel maar één product en dat leidt normaal gezien tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeren.
6: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan en dan onze groenten en pompoenen.
7: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
6: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
7: Geen water, dus afwachten.
6: We gaan het lot laten bepalen. De natuur is baas.
7: En nu?
6: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal

0: ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
1: Min of meer dezelfde jaaromzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
0: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af.
1: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
2: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langeri opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Langerie.
3: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is, dat is een fitnoot. Een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
2: In de Verenigde Staten is de Oekraïense president Zelensky zo pas aangekomen in het Witte Huis voor een ontmoeting met Donald Trump. Zelensky wil het vooral hebben over het tekort aan luchtafweerraketten voor Oekraïne. En na dat bezoek zit Trump ook even samen met de Israëlische premier Netanyahu. Zij zullen de aanhoudende oorlog tegen Iran bespreken. Twee belangrijke ontmoetingen, al kan de sfeer wel sterk verschillen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
4: Ja, twee heel belangrijke ontmoetingen waarbij het onderwerp misschien vrij gelijklopend is. Twee leiders die komen praten over een conflict, een oorlog waarin ze verwikkeld zitten, maar de toon zal helemaal anders zijn. De relatie die ze hebben met Trump is ook anders geworden. Bij Zelensky ging die van slecht naar steeds beter. Hij krijgt steeds meer steun van de Amerikanen. Bij Netanyahu hebben we eigenlijk het omgekeerde zien gebeuren. Daar is de relatie onder druk komen te staan, maar allebei ontmoetingen waarbij de inzet heel erg hoog is.
2: En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm en net onder of boven 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulen de branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekt de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De zomer vandaag. Met Vincent Bilot.
7: Een hele goede avond. Een avond om nog even te genieten van een aangenaam zomerzonnetje voor we weer richting tropische temperatuur gaan van 30 graden en meer. En ik neem het komende uur mee door het belangrijkste nieuws van de dag. Het is 7 over 5.

0: There She Goes van The Laas. Een hele goede avond en welkom.
1: De zomer vandaag.
0: Over artificiële intelligentie is al veel gezegd en geschreven. Volgens de een zal het ons leven alleen maar beter en gemakkelijker maken. Volgens de ander wordt AI onze ondergang. Vandaag zijn we er alleszins aan herinnerd dat AI vooral ook in staat is om iemand compleet belachelijk te maken. Luister even mee naar een tussenkomst in het Canadese parlement laatst. Een van de Canadese parlementsleden kwam er kritiek geven op een nieuw wetsvoorstel en zei plots, in het midden van zijn betoog, dit.
2: Madam Speaker, here's a more natural flowing version that reads like a legislative speech rather than a series of short points.
0: Mevrouw de voorzitter, hier is een meer natuurlijke, vloeiende versie die wat meer klinkt als een speech in plaats van een reeks korte punten. Voor wie al eens aan ChatGPT gevraagd heeft om een tekst op te stellen, klinkt dit wellicht redelijk bekend in de oren. ChatGPT die eerst een zakelijke tekst voorstelt en dan zegt, kijk, hier heb je ook een vlottere tekst die wat natuurlijker klinkt.
2: Here's a more natural flowing version.
0: Ja, de politicus heeft dat begeleidende zinnetje dus gewoon mee voorgelezen tijdens zijn betoog. Pijnlijk, denk je? Wel, het wordt nog pijnlijker, want niemand die het opmerkte. In dat hele parlement was er geen enkele volksvertegenwoordiger die doorhad dat de man aan het spreekgestoelte nietsvermoedend een instructiezinnetje van ChatGPT stond af te lezen. Dat is pas een paar weken later duidelijk geworden toen een blogger dat fragmentje postte op het internet. En dan kun je je afvragen, wat is nu het ergste? Het parlementslid dat te lui is om zijn tussenkomsten zelf te schrijven, of de andere parlementsleden die kennelijk zelfs te lui zijn om ernaar te luisteren?
3: Radio 1.
0: Ik hoop dat jullie het komende uur wel aandachtig luisteren. Ik heb je een hoop interessants te vertellen, onder meer over de wederopstanding van IS en over toeristen die in Italië bij de neus genomen worden met toeristische trekpleisters die niet blijken te bestaan.

0: single van Snow Patrol. Samen met Kaline ook. These Alarms. Op de E313 naar Hasselt bij Herentals-West is nog een half uur file rijden door een ongeval op de linker rijstrook. En op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Andere vertragingen stellen gelukkig heel wat minder voor.
1: Radio 1.
2: De zomer vandaag.
0: Ja, na de aanslagen, of de aanslag moet ik zeggen, op de Pride in Berlijn is vandaag bekend geraakt dat er bij ons een beetje een gelijkaardige aanslag is verijdeld op de Pride in Leuven 2 jaar geleden. En net als de dader in Berlijn liet ook de verdachte van die verijdelde aanslag op de Leuvense Pride zich inspireren door IS. En wij dachten dat Islamitische Staat dood en begraven was. Dag Philippe Heijmans.
3: Dag Vincent.
0: Om te beginnen, wat weten we over die plannen voor een aanslag op de Pride in Leuven 2 jaar geleden?
3: Dat is nu plots naar boven gekomen, inderdaad, een beetje vreemd. Maar die jongen die toen 18 was, intussen zij 20, die zou met plannen hebben rondgelopen om een aanslag te plegen. Heeft dat blijkbaar ook tegen klasgenoten, mensen in zijn omgeving gezegd van kijk, ik ga een aanslag plegen, ik geloof helemaal in de zuivere islamitische leer. En het was duidelijk dat hij aan het radicaliseren was, maar blijkbaar werd dat dan niet echt ernstig genomen. Op een bepaald ogenblik is hij dan wel op Telegram gegaan, is daar in kanalen beland, heeft ook daar gezegd van ik wil een aanslag plegen, ik ben op zoek naar wapens. En dan heeft er hem iemand aangesproken van ik ben wapenhandelaar, kan jou wel helpen. Maar wat hij niet wist is dat dat een undercover agent was die hem dan een beetje aan de tand heeft gevoeld van hoe concreet is dat nu. En daar zou hij dan toch hebben aangegeven van ik zoek wapens, groot of klein. Sprak ook over landmijnen die hij wou leggen tijdens de Pride. Dus het klonk toch serieus genoeg om in te grijpen. Die undercoveragent heeft dan ook eens met hem afgesproken. Daar heeft hij dan ook nog eens zijn plannen uit de doeken gedaan. En toen heeft het gerecht ingegrepen, is hij gearresteerd. Blijkbaar heeft hij nadien in de gevangenis dan toch ook nog volhard. Heeft hij nog altijd homofobe uitspraken daar gedaan. Zeer radicale, extreme uitspraken. Dus blijkbaar had men toch het gevoel van ja, hier moesten we ingrijpen. Er is ook een klasgenoot van hem, een toenmalige klasgenoot, ook opgepakt. En allebei zullen ze in november voor de rechtbank in Leuven komen. Het federaal parket heeft hen daar voor de rechter gedaagd. En zullen ze terecht staan voor het proberen te plegen of het voorbereiden van een aanslag.
0: Ja, opvallend wel, Philippe, dat beide mannen, de dader in Berlijn en de Leuvense verdachte nu, dat die zich hebben laten inspireren door Islamitische Staat. Je hebt onlangs nog de podcast Vrouwen van IS gemaakt. Uh-huh. Ja, hoe komt het dat IS toch zo'n blijvende aantrekkingskracht kan uitoefenen op jonge mannen, terwijl het als islamitische terreurbeweging in het Midden-Oosten toch een beetje verslagen leek?
3: Ja, die boodschap is een aantal jaar geleden wel gegeven. IS is verslagen, het kalifaat is weg. En dat klopt wel, die staat die ze daar hadden opgebouwd in Syrië en Irak, ze hadden echt een eigen land daar uitgebouwd, dat is weg. Maar IS zelf bestaat nog en die zijn nog altijd heel actief op sociale media, bijvoorbeeld op TikTok en op Telegram. Hebben ze nog echt wel kanalen waar ze propaganda verspreiden, niet alleen over hoe je zou moeten leven als moslim, tenminste volgens hun beeld, maar ook met handleidingen over hoe je aanslagen moet plegen. En ja, blijkbaar, ik hoorde vanmorgen in de ochtend nog een radicaliseringsexpert zeggen, als je op zoek gaat op sociale media naar hoe moet ik leven als goede moslim, wat heel onschuldig kan beginnen, beland je nogal snel in een fuik en dan kom je op dat soort kanalen terecht waar je dan geradicaliseerd wordt en dan is het heel moeilijk om daaruit te geraken. En IS is daar wel degelijk nog altijd actief en is zeker nog niet dood en begraven.
0: Ja, dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat het misschien vooral die bijna virtuele variant is, dat online gedachtegoed dat er nog altijd is op het internet, dat nog altijd wel heel levendig is.
3: Ja, dat zeker. Ze hebben ook nog wel gebieden, hè, IS, maar dan vooral in Afrika tegenwoordig. Mali, Nigeria, Somalië, daar hebben ze nog wel terreinen die ze bezet houden. Maar vanuit Europa is dat toch moeilijker te bereiken. De taal is ook moeilijker dan een gebied waar Arabisch wordt gesproken, wat voor veel jongeren die zich laten radicaliseren natuurlijk makkelijker is. Dus het gebied op zich heeft minder aantrekkingskracht. Ze zitten ook nog voor een stuk in Afghanistan, daar hebben ze ook nog wel een gebied. Maar dat idee van een staat leeft niet meer zozeer, maar online zijn ze er zeker nog. En voor jongeren vandaag die je die op TikTok zitten, die op Telegram zitten, gaat het soms heel snel. En dat hoor je van veiligheidsdiensten, die radicalisering bij die vooral jonge mannen dan. Dat is vaak een kwestie van dagen, misschien een paar weken. Maar ze belanden in die fuik en voor je het weet, denken ze, oké, nu is het mijn beurt om een aanslag te plegen. Dus die ideologie, die bestaat zeker virtueel nog altijd en die wordt wel in leven gehouden door wat er nog overblijft van IS.
0: Nu, zowel de dader in Berlijn als de verdachte in Leuven, die stonden wel op de radar van de veiligheidsdiensten. In Leuven hebben ze kunnen voorkomen dat die 18-jarige jongen overging tot een aanslag. In Berlijn jammer genoeg niet. Maar wat zegt het over hoe moeilijk zulke terreurverdachten op te volgen zijn?
3: Ja, dat is niet evident natuurlijk. Je kan daar heel hard je best doen. In België staan er meer dan 500 mensen op de lijst van OCAT. Dus mensen bij wie er toch iets meespeelt waardoor ze opgevolgd moeten worden. De ene al meer dan de andere. Als je kijkt naar Berlijn, ja, er was echt een camera op zijn voordeur gericht. Maar goed, hij hoefde niet binnen te blijven. Dus als hij vertrekt, weet hij niet wat hij gaat doen. Dus het blijft altijd een inschatting van mensen. En als je ziet hoeveel berichten wij binnenkrijgen over aanslagen die verijdeld zijn, dat zijn er eigenlijk best nog wel veel. Maar natuurlijk, het moet maar één keertje fout gaan. Hè. En dat hoor je bij de politie. De mensen van de afdeling terrorisme daar zeggen, als die van de sectie drugs één keer een foutje maken, ja, dan passeert er een container met drugs. Als wij één keertje een fout maken, dan zijn de gevolgen heel groot. Dus ze doen hun uiterste best, maar 100% garantie heb je daar niet. En dan krijg je helaas dingen zoals nu in Berlijn zijn gebeurd.
0: Mm-hmm. Maar heel duidelijk is dat IS alvast op het internet en als ideologie dus zeker nog niet verdwenen is, dat we er rekening moeten mee blijven houden.
3: Ja, en vergeet ook niet, sinds oktober 2023, de aanslag op de Zweedse voetbalsupporters hier in Brussel, is het terreurniveau in ons land nog de hele tijd op niveau 3 gebleven, op een schaal van 4. Dus dat is al bijna 3 jaar dat we eigenlijk op de op één na hoogste waakzaamheid leven. Wat wil zeggen dat al bijna 3 jaar de veiligheidsdiensten ervan uitgaan dat een aanslag in ons land mogelijk en waarschijnlijk is. Dat is niet niks. Daarvoor hebben we jaren op niveau 2 gestaan. Maar het geeft toch wel iets aan dat we ook na de aanslagen van destijds in Brussel en Parijs op onze hoede moeten zijn. En dat gaan waarschijnlijk niet meer die grote aanslagen zijn. Die worden aangestuurd echt door IS zelf vanuit hun gebied. Maar wel door mensen die zich laten inspireren en het op kleinere schaal doen. Maar ook met grote gevolgen.
0: Ja, dankjewel Filip Heijmans. En wie jouw podcast Vrouwen van IS nog niet gehoord zou hebben, die is nog altijd te beluisteren op
3: VRT Max.
1: Radio 1. De zomer vandaag.

0: State of Independence van Donna Summer. En 5 miljoen euro, zoveel heeft de nieuwe toeristenbelasting in Venetië de voorbije 4 maanden al opgeleverd. Maar hoe nuttig die inkomprijs voor Venetië is om het massatoerisme daar in te dijken, dat kan ik zo meteen vragen aan iemand die er woont.
1: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
1: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
2: De zomer vandaag.
0: Wie recent nog in Venetië is geweest, ja, die weet dat er nog maar weinig romantisch is aan de stad. Hè. Met z'n tweetjes in een gondel, ongestoord, door de stad drijven. Dat is er allang niet meer bij. Hè. De Venetianen zelf, ja, die hebben er allang genoeg van om elke zomer onder de voet gelopen te worden. En de stad voerde dus een belasting in voor dagtoeristen. En gisteren maakte de burgemeester van Venetië bekend dat ze sinds april van dit jaar al 5 miljoen euro aan entreegeld hebben geïncasseerd, want zo moeten we het eigenlijk noemen, hè, entreegeld. Hoe effectief is zo'n inkomprijs als het aantal toeristen daarmee toch niet meteen lijkt te dalen? Want tot dat blijkt dus uit een eerste analyse. Zijn er alternatieven om dat massatoerisme in Venetië in te dijken? Dat zijn allemaal vragen die ik aan niemand beter kan stellen dan aan Jan van der Borg. Een heel goede avond.
4: Hele goede avond aan allen. Luisteraars ook.
0: Dat is heel vriendelijk dat u de luisteraars ook even begroet. Jan van der Borg, professor toerisme management aan de KU Leuven. Maar u woont zelf ook in Venetië. Hè? Hoe ervaart u zelf eigenlijk dat toerisme daar in uw stad?
4: Ja, de stad is eigenlijk al 20 jaar, zeg maar, bezig. Echt aan het verdrinken in de aantallen toeristen. Het heeft een hele negatieve impact op de kwaliteit van het leefklimaat van de stad. Het maakt de stad duur voor de gewone mensen. Er is ontzettend veel drukte. Met andere woorden, zegt een Venetiaan, op de echt drukke dagen proberen, zeg maar, de stad eerder te ontvluchten dan er te blijven.
0: Mm-hmm. En hoe evalueert u die eerste maanden met een inkomprijs voor wie de stad wil bezoeken?
4: Nou, er is inderdaad, zeg maar, wat geld opgehaald. Hè. 5 miljoen. De kosten van de maatregel die zijn nooit gepubliceerd. Dat heeft toch heel wat geld gekost om het te communiceren, om het te handhaven. Maar dat is wel een positief aspect. Ik denk dat het niet onderschat moet worden. Maar het heeft nog de aantallen, zeg maar, teruggedrongen. Nog ook, zeg maar, de kwaliteit van het leven van de Venetianen verbeterd. Met andere woorden, zeg maar, het is een beetje een symptoombestrijdingsmiddel.
0: Ja, een beetje een goedkope belasting die eigenlijk verder niet veel uithaalt.
4: Inderdaad, en het haalt wat geld op, maar voor de rest houdt het daar weer op. En wat er eigenlijk nodig is, is inderdaad een hele nieuwe koers. Een nieuw, wat wij dan een verdienmodel noemen, die, zeg maar, de kwaliteit van het bezoek aan Venetië vergroot. Waar niet alleen, zeg maar, de toerist zelf belang bij heeft, maar ook de bewoners en de ondernemers.
0: Ja, en hoe zou dat er dan moeten uitzien, zo'n regeling?
4: Ik denk dat het vroeg of laat, zeg maar, niet meer te vermijden valt. Dat je inderdaad, zeg maar, komt met een soort van reserveringssysteem. Waar mensen die ook op dagbasis, dus voor een paar uur naar Venetië komen, hun komst naar Venetië kunnen aankondigen. Dat reserveringssysteem zou ik niet zien als van je mag niet meer naar Venetië als je niet gereserveerd hebt, als je geen kaartje hebt, maar eerder een middel om de mensen te nudgen, om de mensen, zeg maar, over te halen om het bezoek aan Venetië, om dat op een bewustere manier te doen. Met andere woorden, echt gaan nadenken of die paar uur, als het 40 graden in de schaduw is, met je kinderen naar Venetië gaan vanaf de stranden. Ik denk dat heel veel mensen dan tot de conclusie zouden komen dat het eigenlijk, zeg maar, gewoon veel beter is om niet te gaan naar Venetië.
0: Ja.
4: Zo'n reserveringssysteem kan daar zeker bij helpen om inderdaad, zeg maar, de stroom van bezoekers, om die beter te spreiden in de tijd, maar ook beter te spreiden, zeg maar, in Venetië zelf. Want er zijn nog heel veel rustige momenten, maar ook heel veel rustige plekken.
0: Ja, ik hoor je eigenlijk zeggen, als Venetië dan toch een soort openluchtmuseum wordt genoemd, dan kan het maar beter uitgebaat worden ook als een openluchtmuseum, inclusief reserveringen en zo.
4: Ja, ik zeg dat wel eens een grap. Hè. Dus had Venetië maar, zeg maar, een management als Disneyland. Ja, maar ik denk dat, zeg maar, dat voor de reizigers een van de makkelijkst begrijpbare middelen om, zeg maar, om zich bewuster te maken van dat er iets, zeg maar, schaars is, dat er iets niet, zeg maar, oneindig veel tot hun beschikking staat, is gewoon zo'n reservering. Mm-hmm. En op dit moment heeft niemand idee, niemand die van Venetië komt, heeft niemand idee wat nou eigenlijk de kosten zijn voor de samenleving, voor de bewoners. 20 mm-hmm. miljoen extra bijvoorbeeld kosten om de rotzooi op te ruimen ieder jaar. Die allemaal, zeg maar, dat allemaal betaald wordt, die extra kosten door de bewoners zelf. Mm-hmm. En dat onbewustzijn van inderdaad, van hoe je nu inderdaad een kwaliteitsvolle bezoeken. Dan heb ik het helemaal niet over de uitgaven die ze doen in een plek. Maar juist aan de andere kosten is iets wat je via zo'n reserveringssysteem, dat je dan weer contact hebt met de vraag voordat ze vertrekken, zou kunnen, zeg maar, verbeteren.
0: Ja, dus dat heeft al aangekondigd dat de inkom, zeg maar, voor Venetië op sommige dagen zal verhogen. Denkt u dat een hogere toegangsprijs ook mee een manier kan zijn om dat massatoerisme dan wat af te slanken?
4: Ja, ik denk dat het wel een aantal mensen ervan kan overtuigen om dan niet te komen. Hè, dat bewustwordingsproces te versnellen. Maar ik ben daar toch wel een beetje huiver voor. Ik denk niet dat Venetië een plek, maar het is een werelderfgoedsite. Ik denk niet dat het een plek moet zijn die alleen maar te bezoeken is als je inderdaad heel veel geld in je portemonnee hebt. Ik denk dat je daar toch, zeg maar, vraagtekens mee moet zetten bij een soort wat een elitaire aanpak, zeg maar, van het overtoerismeprobleem. Ik vind het veel beter dat je inderdaad via zo'n reservering, een soort van first served idee, first come, first served, dat je mensen inderdaad laat zoeken naar een dag waarop er nog niet zo gek veel mensen zijn in Venetië. Is er daarvoor in ruil een aantal, zeg maar, positieve cadeautjes doet. Hè? Dus geen rijen, fast track bij musea, kortingen bij bars en restaurants. En misschien zelfs, zeg maar, een korting op die toeristische tax.
0: Ja, tot slot, is er iets wat wij als toeristen kunnen doen om ervoor te zorgen dat we het voor zo'n stad aangenaam houden als we er op bezoek gaan?
4: Ja, ik denk dat het een van de eerste dingen die we ons überhaupt moeten afvragen als we op vakantie gaan, of het inderdaad nou wel iets is wat we moeten doen, waar we echt zin in hebben, wat ons geluk verhoogt, of dat het iets is van wat je gezien hebt op een site van Instagram of TikTok. Dat je het inderdaad alleen maar doet omdat het nou iedereen het doet. En dan worden dat bewuste reizen is, denk ik wel, zeg maar, de sleutel tot de oplossing van heel veel, zeg maar, toeristische problemen, waaronder, zeg maar, overtoerisme in Venetië.
0: Mm-hmm. Oké, okay. Jan van der Borg, professor toerisme, management en trotse inwoner van Venetië. Bedankt voor uw toelichting en ik wens u een zomer toe die een beetje draaglijk is daar in Venetië, zonder dat u, zoals u het zelf al zo mooi zei met een metafoor, verdrinkt in de toeristen.
4: Oké, bedankt. Bye.

0: jou.
1: Wolfje van Floris Francis Arthur.
2: De zomer vandaag.
1: We hadden het net nog over Venetië. Dat de onophoudelijke stroom toeristen probeert in te dijken door letterlijk inkomgeld te vragen. Vlakbij Venetië, zo'n 70 kilometer landinwaarts in Vicenza. Daar vroegen ze jarenlang 40 euro. Alsjeblieft zeg, 40 euro om er een antiek Romeins amfitheater te bezoeken. Een amfitheater dat volledig fake blijkt te zijn. De uitbater van de niet bestaande Romeinse ruïne is daar nu zelfs voor veroordeeld. Dag Babette Mone.
3: Hallo.
1: Vertel, Babette, je hebt dat eens uitgezocht. Wat is daar precies aan de hand?
3: Wel, de hoofdrolspeler in dit hele verhaal, Vincent, heet Franco Malosso. Dat staat op zijn paspoort, maar zo laat hij zich niet aanspreken. Hij heeft liever een andere betiteling. Dit is een stukje interview met hem.
4: Conosciamo Franco von Rosenfranz. Allora, innanzitutto lei chi è?
5: Sono un uomo che ama sognare.
4: Sognatore.
5: Sì, un grande sognatore.
3: Ik weet niet of je een beetje Italiaans kent, maar twee dingen vallen hier dus op. Hij laat zich aanspreken met Franco von Rosenfranz, wat niet meteen Italiaans klinkt.
1: Nee.
3: En wel adellijk, dat is denk ik ook wel de betrachting. En als ze vragen wie ben jij eigenlijk, dan zegt hij, ik ben een dromer. Ik droom graag groot.
1: Tot nu toe heb ik niks
3: taalpaars
1: gehoord, Babette.
3: Nee, het klinkt zelfs een beetje sympathiek. Maar dus, je moet je inbeelden, dit interview vond plaats in Tempore Non Suspecto op de bewuste site die Franco von Rosenfranz uitbaatte, het Anfiteatro Maritimo Berico, op een steen die zogezegd bijna 2000 jaar oud was, maar die blijkt opgetrokken te zijn uit gepolijst gips en papier-mâché, en waar je dus 40 euro voor betaalt om die bewuste steen te zien.
1: Maar hoe kan dat? Een amfitheater uitbaten dat dus niet bestaat, of uit een soort van papier-mâché blijkt te bestaan, dat komt toch meteen uit van zodra daar mensen dat komen bezoeken.
3: Ik zou dat ook denken.
1: Dat gaat ook toch niet zo plots vanuit het niks, want wat zei je, begin jaren 2000, is dat beginnen uitbaten, dat komt toch niet zomaar uit de lucht vallen, zo'n amfitheater.
3: Het is zeer onwaarschijnlijk, inderdaad allemaal. Maar goed, Franco von Rosenfranz is een dromer die wel de zaken zeer grondig aanpakt, moet ik zeggen. Dus hij heeft inderdaad begin jaren 2000 dat amfitheater ontdekt, tussen aanhalingstekens. 2005 was er een aardverschuiving op die plek. Dat is wel waar, maar hij beweert dat hij toen ineens door die aardverschuiving resten zag, stenen zag, waarvan hij dacht, dit is interessant. Hij zou dan experts hebben ingevlogen van overal ter wereld. Die hebben dat bestudeerd. Dan heeft hij fondsen geworven om daar opgravingen te gaan doen. Ja, of dat nu opgravingen waren of bouwwerken, dat kan je dan op dat moment niet zien als een niet-vermoedende inwoner. Dus je denkt, ze zijn daar opgravingen aan het doen. En dan ineens verrijst daar dus een prachtig amfitheater met mooie zuilen, beelden, zelfs een klein meertje. Want het is echt eigenlijk, het is super pittoresk. Je ziet een tribune en dan heb je zo'n klein meertje. En daarachter is dan het podium. Dus als er ooit met kaarslicht gewerkt werd of met fakkels, dan weerspiegelde dat zo mooi in het water. Allee, het was een super mooie site. Jammer genoeg alleen dus ontstaan in de dromen van Franco von Rosenfranz en niet echt bestaan. En hij beweerde dat de site dateerde van 393, het jaar 393. En hij leidde daar de mensen rond met een enthousiasme, echt fantastisch. Maar hij ging daar soms een beetje te ver in, want in een van zijn verhalen bijvoorbeeld beweerde hij van, dit is ook een plek die Julius Caesar en Cleopatra samen bezocht hebben tijdens hun romance.
1: Nu, ik heb nu nooit heel goed opgelet. Nee, er is maar
3: die dat is toch wel moeilijk.
1: Vroeger, denk ik.
3: Ja. Julius Caesar leefde van 100 tot 400 voor Christus. Ja. Het amfitheater waar hij van sprak werd dus ontdekt zogezegd 400 jaar later. Ja, dat kan natuurlijk niet. Iets anders dat hij beweerde was dat Julia van Romeo en Julia daar gewoond had. Dat is dan weer een fictief figuur.
1: Het fictieve personage van Shakespeare bedoel je?
3: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk de oplettende toerist had misschien al eerder kunnen vermoeden dat daar het een en het ander niet helemaal correct was. Maar goed, het heeft dus tot 2016 maar liefst geduurd. Voor er een aantal carabinieri dachten, hier klopt iets niet. Ze hebben dan die site laten onderzoeken en daaruit bleek dan dat bepaalde materialen zoals glasvezel, gips en papier-mâché, dat die inderdaad niet uit de Romeinse tijd stammen. En dus nu, vandaag, is hij veroordeeld geweest en is het verdikt 2 jaar cel voor illegale bouw- en kunstvervalsing en een boete van 3000 euro. En de provincie Vicenza wil daar graag nog iets extra uit de brand slepen. Die willen nog 560.000 euro extra voor de geleden imago-schade. Want ja, ze hebben natuurlijk ook in hun eigen toeristische brochures massaal veel mensen gelokt naar het prachtige amfitheater Bellico.
1: Maar nog steeds, ik herhaal dat zoiets zo lang kan.
3: Het is inderdaad echt zeer vreemd, maar Vincent, het is wel geen unicum, heb ik gemerkt. Het zijn vaak ook de Italianen die denken, hier kan ik een munt uitstaan. Ik weet niet of de namen Pio en Alfonso Riccardi en Alfredo Fioravanti je iets zeggen?
1: Nee, maar nu ga je me toch niet vertellen dat die ons al jaren valselijk wijsmaken dat het Colosseum een echt amfitheater is.
3: Nee, hun scam is al lang opgelost intussen, maar tussen 1915 en 1918 hebben zij 3 gigantische, zogenaamd Etruskische beelden verkocht aan het Met Museum in New York. Maar die beelden waren zo perfect en ongehavend dat experts al snel door hadden van, hier klopt iets niet. Want Met had daar $40.000 per beeld voor betaald. Dus die dachten, nee, dit moet kloppen.
1: Ja, ja.
3: Dus ze lieten geen experts in de buurt van die beelden. Totdat er toch een expert zijn staatje is komen nemen, bleek dat die geverfd waren met een metaal dat lang niet bestond in de Etruskische tijd. En voilà. Dus ze zijn zeker niet alleen. Dat is mooi verdiend van die mannen. Maar sommige mensen doen het dus voor het geld. Iemand anders die ik wel heel fijn vond, deed het om een punt te maken. Ken je dit?
0: On October the 16th, 1869, a 10-foot tall 3,000-pound giant petrified man was uncovered in Cardiff, New York.
1: Een reus ontdekt in New York.
3: De Cardiff Giant. De reus van Cardiff was een verzinsel van een George Hull. Dat was een heel rijke tabakshandelaar en ook een notoire atheïst. En die was het zo beu dat mensen bijbelteksten letterlijk interpreteerden. Zoals bijvoorbeeld ook de reus waarvan sprake in het boek Genesis. Dat hij dacht, kijk, dan kan ik er maar beter geld aan verdienen. Aan al die idioten die dat letterlijk nemen. En die heeft dus een reus uit gips laten maken, begraven in de tuin van zijn neef, dan een vijver laten aanleggen daar, zodat dat ontdekt kon worden.
1: Ah, ja.
3: Er zijn duizenden mensen op afgekomen. Hij heeft aan elk eerst 50 cent gevraagd en nadien $1. En enkele maanden later was de funder vanaf en heeft hij gezegd, jongens, het was allemaal een mop. En weet je wat nog de echte mop is?
1: Nee.
3: De mensen bleven komen naar die reus en ze wouden hem zien en ze zeiden dat George Hull een dikke leugenaar was, want het was schandalig dat hij niet geloofde in die mooie droom van de reus van Cardiff. Een van die mensen moet een voorvader van Frans van Rozenfrans geweest zijn. Maar Franco van Rozenfrans geweest zijn, denk ik.
1: Ongelooflijk. Historische oplichting, zo moeten we het noemen eigenlijk. Hè? Het is dus blijkbaar van alle tijden. Grazie mille, zou ik zeggen. Babette Monne.
3: Di niente.

0: Serge Gainsbourg, de Vuilepitou van het Franse chanson over het trio dat elke zomervakantie geslaagd maakt. Sea, Sex en Sun.
1: De zomer vandaag.
0: Wie gisteren naar dit programma heeft geluisterd, die weet dat we hier graag de allernieuwste trends signaleren. Gisteren hadden we het nog over tenmaxing, TikTok-trend, waarbij jongeren zo snel mogelijk, zo gebruind mogelijk proberen te raken. Gevaarlijk en ongezond waarschuwen dermatologen. Benieuwd wat maag- en darmspecialisten denken van alweer een nieuwe trend op TikTok.
2: Nu moet ik natuurlijk ook de Magnum in het croissantje proberen.
3: Deze Fairo Magnum croissant moet je proberen.
4: Ik heb hier een croissantje en daar haal je dan de binnenkant een beetje uit.
3: Vul hem met het Magnum ijsje. Trek het stokje eruit.
4: En dan squeezen we het.
3: Echt niet.
4: Het wordt zo lekker. Dat niemand dit eerder heeft bedacht.
0: Ja, men nemen dus een croissant. Men maken hem leeg. Men vullen hem met een magnum ijs. Zonder het stokje uiteraard. Men knijpen het geheel plat. En voilà, wat je nu in je handen hebt, is een nieuwe culinaire creatie genaamd de magnum croissant. Zo simpel ontstaan virale foodtrends dus tegenwoordig. De magnum croissant. Ik ga hem straks eens proberen. En dan is het wachten zeker op de sorbet-hamburger, gehakt pannenkoeken, instantnoedels met milkshake, spiegeleieren met confituur, balletjes in pudding. Ik ga zo meteen ook eens twee dingen bij elkaar kletsen en zien of ik daar een virale TikTok-trend mee kan lanceren. Enfin, hier is Admiral Freebie en ik zeg tot morgen.

0: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanoua heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma.
0: Lanoua heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in

0: Ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Privo, geen Kopikkie.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
0: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Politieke stilte over de bosbranden en het klimaat. De bijzondere relatie tussen Trump en Netanyahu. En de na-tour criteria, erfgoed en sportief theater. Dat zijn de onderwerpen straks in het kwartier. Tot zo.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. De bosbranden ten westen van Bordeaux laaien weer op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. De wind in de regio doet de kleine brandhaarden opflakkeren. Het is voor de brandweer een intensieve klus om al die kleine vuurhaarden apart te doven, ziet Hilde Mertens in Frankrijk. Maar er is ook veel hulp.
8: Die brandweerploegen die zijn echt over het hele gebied verspreid. Ze komen van over heel Frankrijk. Ze hebben ook versterkingen vanuit het buitenland gekregen. Maar de grootste versterking komt eigenlijk van mensen uit de streek en ver daarbuiten. Mensen met een pick-up truck bijvoorbeeld, waar een grote ton water op staat, die 1000, 2000 liter water bij hebben. Want om die kleine smulbrandjes te kunnen blussen, is water superbelangrijk. Je moet eerst die grond koelen. En daarna gaan ze met spades en pikhouweer te werk om dat klompje vuur eigenlijk uit elkaar te halen. Het is een monnikenwerk. Ze zijn hier met zoveel mensen bezig en dat gaan ze ook nog heel lang moeten blijven doen.
7: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodental van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
9: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn. Daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
7: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te warm en te droog is niet goed voor hun oogst. Maar het kan ook meevallen. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En niet enkel maar één product. En dat leidt normaal gezien tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeren.
10: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan en dan onze groenten en pompoenen.
11: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
10: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
11: Geen water, dus afwachten.
10: We gaan het lot laten bepalen. Hè. Natuur is baas. Hè.
11: En nu?
10: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
11: Min of meer dezelfde jaar omzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
10: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten. Dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af.
11: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
7: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtsbank.

0: psychiater. Dat bevestigt het Parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam, kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. De Amerikaanse president Donald Trump zit op dit moment samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat gebeurt voor het eerst sinds de start van hun gezamenlijke oorlog tegen Iran. Kort daarvoor zat Trump samen met de Oekraïense president Zelensky. Een gesprek dat volgens Zelensky goed is verlopen. Ze hadden het over de productie van luchtafweersystemen in Oekraïne en het heropstarten van vredesgesprekken met Rusland. Sport. In het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. De eerste opdracht van Mancini wordt op 25 september een wedstrijd voor de Nations League in Rome tegen de Rode Duivels. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. En de rest van de week en ook het weekend blijft het warm, net boven of onder 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulende branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekt de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer nieuws is te vinden op 14nieuws.be.
1: Op de E313 van naar Hasselt tussen Massenhoven en Herentals-West is het ruim 1 uur file rijden, maar de rijweg is wel vrijgemaakt tussen Massenhoven en Herentals-West. Dus van west naar oost rijden best over Brussel. En op de buitenringen rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
2: We zijn hier in het gebied waar het nog altijd brandt. Het is hier een totale ravage.
3: Een feu continu fixé dans les landes.
4: Het is in ons gezicht aan het gebeuren.
5: Ja.
4: Wetenschappers zijn rete gefrustreerd, hè, nu.
6: Al die politici en die traditionele partijen hebben de voorbije 30 jaar niets willen doen. Wel, nu beginnen mensen te sterven. Nu moet je wakker schieten.
4: Waarom blijft de politiek zo stil over de natuurbranden en het klimaat?
5: Dus voor de 7e keer in 2 jaar tijd dat Netanyahu Trump bezoekt in het Witte Huis.
4: De laatste contacten waren niet super. Hartelijk, hè?
7: We've never had a friend like President Trump in the White House.
8: We have a great relationship and Bibi's a strong man. He can be very difficult on occasion.
4: Hoe zit het nu tussen Trump en Netanyahu na 5 maanden oorlog in Iran? Wie heeft er het NATO-criterium in Elst gewonnen?
5: Verrassing.
9: Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus het maakt het wel extra speciaal.
10: En nu kruipt hij vanavond nog eens op zijn fiets, hè, want hij gaat ook meedoen in Roeselare in het NATO-criterium.
4: Maar wat zijn die NATO-criteria eigenlijk waard? De vragen van vandaag in een rondje van amper 15 minuten. Ik ben Katrien Boon, welkom bij Het Kwartier. En het is weer tijd voor je dagelijkse update over de bosbranden in Europa. De streek rond Bordeaux zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf.
11: Alweer een race tegen de klok, maar ze weten nu al dat er heropflakkeringen zullen zijn.
4: 4000 vakantiegangers moeten vertrekken op campings en vakantieparken aan de Atlantische kust. De Franse president spreekt van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
12: On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale.
4: In Spanje draait de wind weer naar het zuiden en dat is slecht nieuws voor de branden bij Madrid en voor de tienduizenden mensen die daar geëvacueerd zijn. De toestand is ongezien en toch lijkt het bij de politiek erg stil te blijven daarover. Dat frustreert wetenschappers die al lang waarschuwen voor wat er nu gebeurt. En het frustreert ook oppositiepartij Groen, die nu premier De Wever oproept om Europees topoverleg te organiseren. De voorzitter van Groen, Eamon Horsch, kwam vanmorgen in de studio van De Ochtend even helemaal leeglopen.
13: Deze regering trekt zich niets aan van het klimaat. Miljoenen subsidies voor privéjets, voor luchthavens in Deurne. Miljoenen subsidies voor industrieën die niks anders doen dan vervuilen en heel koppig niet willen vergroenen. Een regeringsleider die het hoogste aantal oversterftes heeft gehad in zijn land ten gevolge van de klimaatcrisis en de hittegolven, zou normaal gezien moeten wakker schieten.
4: Hallo, Dave Sinardij.
14: Ja, hallo.
4: U bent politicoloog. Ik wil eerst gewoon even checken of ik zelf niet in een tunnel zit, hè. Is het echt zo stil bij de politici over deze hele situatie als ik denk?
14: Ja, het valt toch wel op dat er politiek niet veel te horen valt.
4: En waarom is dat? Waarom doet niemand hier grote uitspraken over?
14: Wel, een deel van de reden is dat de gevolgen van de klimaatverandering tot voor kort meer abstract leken. De oversterfte die bijvoorbeeld veroorzaakt werd door corona, die voelde heel concreet aan. Iedereen kon dat virus krijgen en ziek worden en mogelijk zal sterven. Terwijl die hittedoden statistieken zijn die enkele weken later pas verschijnen. Maar er speelt zeker ook een evolutie in de politiek zelf mee. Politiek is altijd een strijd tussen prioriteiten. En de aandacht voor het klimaatthema is de voorbije jaren duidelijk afgenomen. De focus kwam uiteindelijk op een andere dreiging te liggen de voorbije jaren. Maar die shift is ook wel het gevolg van de keuzes van de kiezers. In 2019 stemden meer mensen in Europa voor groene en andere progressieve partijen. Ja, in 2024 zag je een duidelijke verschuiving naar rechtsere partijen die heel anders denken over klimaatbeleid, waardoor ook media er dan weer minder aandacht aan begonnen geven. Dus in die zin is die mindere aandacht voor klimaatbeleid ook wel een gevolg van het democratisch proces.
4: En nog eens terug naar de rant van de Groenvoorzitter van morgen. Die zei dus onder meer, deze regering trekt zich niks aan van het klimaat.
6: De voorbije jaren hebben we gezien dat ze niks anders doen dan geld weghalen bij de oplossingen voor de klimaatcrisis en geld stoppen in de problemen die de klimaatcrisis veroorzaakt.
14: Wel, wat alleszins klopt, is dat je ziet dat deze regering inderdaad minder ambitieuze klimaatambities heeft dan een aantal vorige regeringen. Dat is ook niet helemaal onlogisch, want in de vorige Belgische regering zaten de groene partijen. Het zou raar zijn als er dan niet meer aandacht zou zijn voor klimaat. Deze regering zitten die groene partijen niet meer. Er zitten een aantal rechtse partijen die ook net vinden dat dat klimaatbeleid misschien te ambitieus is geweest. Dat dat ook haak staat op in hun ogen belangrijke zaken, zoals de versterking van onze industrie. De aandacht voor het klimaatthema is de voorbije jaren in zowat heel Europa afgenomen. In 2019, dat is nog niet zo lang geleden, was een van de belangrijkste projecten van de Europese Commissie nog de ambitieuze Europese Green Deal. In deze legislatuur is die sterk afgezwakt. Het Europees CO2-handelssysteem werd vertraagd, het verbod op verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's dat er moest aankomen, is teruggedraaid. Dat is voor een stuk het gevolg van lobbying natuurlijk, van de fossiele brandstofindustrie, maar ook van het feit dat er intussen andere prioriteiten op de politieke agenda staan. Ja, prioriteiten zoals het versterken van de Europese industrie, van de Europese economische autonomie als gevolg van de oorlog in Oekraïne, het beleid van Trump, allerlei andere geopolitieke evoluties. En volgens velen staan die nieuwe economische en industriële prioriteiten ook haaks op een ambitieus klimaatbeleid. Het is natuurlijk zo dat door die bosbranden nu, die heel indrukwekkend zijn, die ook heel veel mensen raken, hè, bijvoorbeeld ook Belgen die in Frankrijk op vakantie zijn of in Spanje, dat klimaatthema langzaam maar zeker wat terug op de agenda komt, maar als het terug herfst wordt en terug winter, dan zijn we dat allemaal misschien terug vergeten. En ja, de dominante politieke stroming in Europa, maar ook in België, is toch eerder centrumrechts tot rechts. En dat zijn ook partijen waarvoor klimaat niet het belangrijkste thema is.
4: De Amerikaanse president Trump krijgt vandaag opnieuw bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Opnieuw, want het is al de 7e keer in 2 jaar tijd dat de twee elkaar ontmoeten.
15: En in Washington in de VS ontmoet de Israëlische premier Netanyahu vanmiddag de Amerikaanse president Trump.
16: En hij is de eerste buitenlandse leider Netanyahu die op bezoek mag komen in het Witte Huis sinds het terugkeren van Trump.
17: I'll say it again and again and again. We've never had friend by President Trump.
18: Het was een opmerkelijke persconferentie in de Verenigde Staten met Trump, ook met Netanyahu.
19: Benjamin Netanyahu die reist vandaag naar de Verenigde Staten, naar Washington D.C.
20: Het is al zijn 5e bezoek aan de VS dit jaar.
21: De 6e ontmoeting al in een jaar tijd.
22: Bibi is a strong man. He can be very difficult on occasion, but you need a strong man. If you had a weak man, you wouldn't have Israel right now.
4: Maar het is de eerste keer dat de twee elkaar zien sinds de start van de oorlog in Iran eind februari. En die oorlog is vandaag precies 5 maanden aan de gang.
0: Het lijkt erop dat Iran en de VS opnieuw een staakt het vuren zullen gaan afspreken. Maar de Amerikaanse president Trump wil daarover eerst onderhandelen, natuurlijk met de Israëlse premier Netanyahu. Genoeg op tafel.
4: Ik heb Jens Fransen van onze buitenlandredactie erbij gehaald.
0: Check-in 2, check-in 2.
4: En voor hem heb ik 3 vragen over die nieuwe ontmoeting. Eerste vraag, waarom wil Netanyahu graag bij Trump langs?
0: Voor veel redenen. Hij wil kunnen tonen, hij staat voor verkiezingen, en hij wil kunnen aantonen, kijk, ik heb een directe lijn met Amerikaanse president Trump, en als het aankomt op de veiligheid en de toekomst van de Verenigde Staten, dan kan ik gewoon maar in het vliegtuig springen naar Washington, en dan zal er naar mij geluisterd worden. Of de Amerikaanse president Trump ook zal doen wat de Israëlse premier wil, dat is natuurlijk nog een andere vraag.
4: Ten tweede, waarom is het belangrijk voor Trump dat Netanyahu eens langskomt?
0: Hij moet tonen aan die Republikeinse achterban, die eerder pro-Israël is, van kijk, ook al is dat een moeilijke werkrelatie, ik zal uiteindelijk luisteren naar de Israëlische premier Netanyahu en ik zal ook zorgen dat het land beschermd wordt.
4: En dan de hamvraag, hoe zit dat nu eigenlijk tussen die twee?
0: Het zijn goede vrienden, tegelijkertijd zie je ook dat die twee elkaar constant in de haren zitten. En ze zijn absoluut niet vriendelijk voor elkaar wanneer het op uitspraken aankomt. Maar ze kunnen niet zonder elkaar. De Israëlische premier Netanyahu kan niet zonder Trump, want hij staat voor verkiezingen en heeft de VS nodig voor militaire hulp, maar ook voor diplomatieke hulp. Anderzijds, ja, de Amerikaanse president Trump staat ook voor verkiezingen in de herfst. En Amerikaanse president Trump kan ook Israël niet zomaar laten vallen.
1: This has been a great relationship because he's been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. He respects me, I respect him. We always find a way to work out our differences.
2: Bibi's been a great wartime prime minister and I've been the best friend to Israel I think that they've ever had. A lot of people say beyond presidents that they've ever had.
0: Ja, die spanning neemt toe. Als je moet zeggen dat je goede vrienden bent. Ja, zeker in diplomatieke context, ja, dan weet je dat er een haar tussen de boter zit. Beide heren kennen elkaar al heel lang. Meestal zijn ze voor de camera vriendelijk, maar als je dan hoort van andere diplomaten wat er soms in de zaal wordt gezegd, ja, dan hoor je dat beide tegen elkaar soms roepen en anderen, en dat ze het helemaal niet eens zijn. Het zijn alle twee politici die heel hard voor hun eigen gelijk willen gaan en die het vaker oneens zijn dan eens. Alleen kunnen ze dat publiekelijk niet tonen. Ja, de uitspraken die we horen, onder meer van die Amerikaanse president Trump, die heeft ooit gezegd, ja, die Netanyahu is fucking crazy. Ik was er niet bij, maar het zou me niet verwonderen.
4: Volle bak feest in Aalst gisteravond. Het bier vloeide rijkelijk en er was overal ambiance. Duizenden mensen, schouder aan schouder, kinderen klommen op de hekken voor een beter zicht. En iedereen was daar om een glimp op te vangen van de volksheld. Gisteren werd het criterium in Aalst gereden met Remco Evenepoel aan de start. En vanavond doen de renners dat nog eens over in Roeselare. Een na-tour criterium noemen ze dat dus. Maar wat is zo'n wedstrijd eigenlijk waard? Dat is de hoofdvraag van het rondje dat ik samen ga rijden met Dries Mombert.
23: Van Koers, Museum van de Wielersport uit Roeselare. Mijn functie hier is publiekswerker, dus ik sta in voor alle evenementen van het museum. Heel wat wielerwedstrijden, vroege wielerwedstrijden, begin jaren 1900, hadden gewoon ook de naam Criterium. En een van die wielerwedstrijden was het Criterium des As in Parijs. Werd gehouden tussen 1921 en 1966. En daarin kwamen alle internationale toppers van het afgelopen seizoen nog eens samen. Dat was een succes en van daaruit zijn er eigenlijk lokaal dan verschillende criteriums ontstaan. In België, Vlaanderen was de eerste het criterium van Braschaats in 1931. En dan heb je eigenlijk heel snel in andere steden ook het ontstaan van andere criteriums. En Aalst zelfs al in 1934. Dus Aalst mag zich tot op vandaag het oudste bestaande criterium in Vlaanderen noemen.
4: Ooit waren er zo 20. Vandaag zijn er bij ons nog maar 3. Aalst, Roeselare en Herentals.
23: Vandaag zijn ze een beetje met uitsterven bedreigd.
3: De natuurcriteriums, die in België al langer hun beste tijd hebben gehad, staan er slecht voor.
23: Het is een vorm van erfgoed. Het zou ergens jammer zijn als dat verdwijnt. Zeker omdat je toch wel die nabijheid hebt van de grote wielerhelden. Het is ook een moment waarop steden en mensen samenkomen.
5: De kraan kan momenteel niet volgen. Het ijs kan de punten geraken niet gekoeld. De bekers zijn op, de glazen zijn op, wisselgeld ook. En het afwaswater is wel. Maar verder gaat alles goed momenteel.
4: Als erfgoed moeten we die dus echt koesteren, akkoord. Maar wat ik niet snap, waarom ga je als renner na 3 uitputtende weken Tour de France nog eens op je fiets kruipen? Ik zou denken, laat mij gerust.
23: In het geval van Tadej Pogacar bijvoorbeeld is dat inderdaad wel een pertinente vraag. En die heeft hij eigenlijk zelf ook beantwoord door nergens nog aan de start te komen. Wat hij bijvoorbeeld in het geval van Remco Evenepoel wel hebt. Hij woont vooral in Spanje. En als hij dan toch eens een moment heeft om hier zich onder de fans te mengen, dan is zo'n natuurcriterium wel het uitgelezen moment.
7: Het is mijn geboortestad. Ik kan hier nu als dubbel Olympisch kampioen starten. En als tweede in de Tour. Dus dat is wel een mooie motivatie om hier te starten.
4: Maar als ik de organisator van het criterium in Aalst mag geloven, is er ook wel wat geld mee gemoeid.
8: Maar als je de beurs opentrekt, lukt er veel. Hè.
23: Net dat maakt het ook wel moeilijker om die grote figuren hier te halen. Tadej Pogacar, daarvan is geweten dat hij 100.000 euro vraagt om te starten. Van Remco Evenepoel is dat ongeveer de helft. Wat uiteindelijk wel voor een renner van zijn kaliber meevalt. Hier is het zo dat er een samenwerking ook is met de stad Roeselare. En anderzijds komt dat budget ook heel vaak van lokale sponsors. Als zij dan bijvoorbeeld het ontbrekende bedrag van een Remco Evenepoel mee kunnen ophoesten, dan zijn het ook wel die sponsors die als eerste met die welbepaalde renner bijvoorbeeld op de foto kunnen. Dat is in het verleden ook al zo geweest. En heel wat van die lokale sponsors deelden dan ook prijzen in natura uit. Ik denk bijvoorbeeld in de jaren 70 kon je dan naar huis gaan met een wasmachine als renner, omdat dat dan van de plaatselijke elektrohandel was die sponsorde.
4: En nog een bedenking van mij, dat is nu wel heel toevallig dat Remco Evenepoel in zijn geboortestad dat hele spel gewoon wint.
24: Daar komen ze, het wordt een sprint met Remco Evenepoel, met Rune Hargett. Zij laat de meet. Wie van wie wint het? Het is Remco Evenepoel!
23: Is dat toevallig? Dat is de vraag van 1 miljoen of van 50 of 100.000 euro in het geval. Nee, het is eigenlijk ook wel zo dat mensen, bijvoorbeeld als ze hun helden aan het werk zien, dat ze die ook wel graag zien winnen. En in het verleden was het vaak ook zo dat er, om een beetje spanning te creëren in die wedstrijden, dat de rivaliteiten dat er sowieso in de koers waren, dat die ook opnieuw werden gedaan tijdens die natuurcriteriums. Dus nee, ik zou zeggen, zo toevallig is het allemaal niet. Maar natuurlijk, dat neemt niet weg dat het altijd de moeite is om nog eens te gaan kijken.
4: Trouwens, volgens Dries staat er vanavond sowieso ook een Belg op het podium.
23: Remco staat aan de start, samen met Tim Merlier en Rune Hargett, de Belgische kampioen. Ik denk dat het al straf zou zijn als een van die drie niet op het hoogste schavotje zou staan.
4: En mijn rondje rond het nieuws van de dag is ook weer gereden. Morgen opnieuw, zeker wel. Salut!
25: Radio 1. Zomerland.
26: Met Michael Robrecht.
27: Een heel goede avond. Ook in deze zomerland valt er wat te winnen. We delen straks na 7 tickets uit voor een van de openluchtconcerten van het Rivierenhof. En verder krijg je nieuwe platen van God Street Park, van Lizette en van Shy Dog. En er is altijd wel tijd

0: Time, you and I. Laura Lee en Krungbin. Later dit jaar liever gaat Laura Lee, de bassiste van Krungbin, van de partij zijn op het nieuwe album van Michelle en Deggy Oshello. Collega-bassiste, die brengt op Synonym een heleboel samenwerkingen. En dat hoeven allemaal geen bassisten te zijn. Onder meer ook met Anoni is er een samenwerking gepland. En met Cat Power en met Lian Lahavas. Op de E313 van Hasselt naar Hasselt liever tussen Massenhoven en Herentals West is het een half uur file rijden. De rijweg is wel vrijgemaakt.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Dit is een staaltje van zomernostalgie bij Few Bits.

Dankjewel, sprak Hugo Matthijssen met zijn eerste album in 1990. En wij leerden meteen een heel nieuwe wereld kennen. Die van Sabrina, die van Eddie Bormans en natuurlijk die van Tony, de zieke pony. A Few Bits. De band rond Caroline van Ransbeek werkt intussen verder aan een vierde album. We hoorden Bubble Trouble. Dit is een heel ingetogen nieuwe versie van Die Le, de nieuwe Angèle.

0: dat het is gezegd moet zijn. De nieuwe Angèle.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten. Isaac.

0: Stan Ridgway, eerste franszanger van Wall of Voodoo. En de man begon vanaf 1983 aan een solo-carrière met songs voor de film Rumblefish en een paar radiohits zoals Camouflage in 1986 en deze Calling Out to Carol 3 jaar later.
1: Zomerland.
0: Dit is nieuw bij de Nederlandse band Personal Trainer. Moping is dit. Dat is zoiets als kniezen. Personal Trainer.

0: Alles is beter dan hier thuis te zitten kniezen, om het met Johan Verminen te zeggen. Moping, de nieuwe personal trainer. Het nieuwe album van de Nederlanders Human Assholes staat op de planning voor september bij het Britse platenlabel Bella Union. Dit was 2 jaar terug een van de rising stars in de rap en de hip-hop, de Amerikaanse Doechii.
1: Hey, I thought it was all over.

Vorig jaar kregen ze de AFAS Dome helemaal gevuld voor hun grote hits uit de jaren 80 en 90. Duran Duran. De 26e oktober doen ze hetzelfde soort feestje. Dit keer in de ING Arena in Brussel. Duran Duran. Dit is Charlie XCX met donkere gedachten over de wereld in dit jaar 2026.

0: XCX en CMAT, de Ierse CMAT. In september staat ze live op Krammerok in Stekenen. Straks meer concertinfo hier in Zomerland en er hangen tickets aan vast te winnen voor Black Country New Road. Tot zo.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
0: New Road. Tot zo.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op Manutan.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de 5e verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was de man wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Veel landbouwers wachten bang af nu er ook bij ons weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Bjorn wacht toch bang af.
2: Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen. Maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en... We hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
1: Na de zware aardbeving van 7.1 in het zuidwesten van Japan zijn er al 1 dode en tientallen gewonden geteld. In een ingestort winkelcentrum in Kumamoto wordt gevreesd voor meerdere doden. Daar en ook in een fabriek in de buurt zouden tientallen mensen vermist zijn. Ook elders op het eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zo'n 300.000 mensen zijn naar opvangcentra geëvacueerd. Het Nederlands elektronica-bedrijf Philips krijgt 186 miljoen euro terug van de Amerikaanse overheid. Dat is een terugbetaling van invoerbelastingen die president Trump had opgelegd, maar die volgens het Amerikaans gerechtshof onwettig waren. Philips vroeg daarop een terugbetaling en heeft die nu ook gekregen. En na Aalst gisteren start rond deze tijd het natuurcriterium in Roeselare in West-Vlaanderen. Remco Evenepoel en Tim Merlier zijn daar de grote publiekstrekkers.
3: Voor ons is dat een superhoogte. Eindelijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad. Dat is super en prachtig weer. Het kan niet beter zijn.
4: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel. Hè.
5: Je gaat stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij wel de beste benen heeft.
1: Het weer, weinig wolken vanavond en vannacht. Minima tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer zacht. Temperaturen dan tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm. Met temperaturen net onder of boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Zomerland.
6: Met Michael Robrecht.
7: Een goeie avond. Zomerland met nieuwe tracks van God Street Park en van Tyler Ballgame. En duo tickets straks voor Black Country.

Stevie Wonder, precies 50 jaar geleden in de zomer van 1976. Toen verscheen zijn dubbelalbum Songs in the Key of Life. Het album met Sir Duke erop en met Isn't She Lovely. En deze terugblik op zijn kinderjaren in Michigan. Stevie Wonder. En voor 2027 is er eindelijk een compleet nieuw album in de maak. Through the Eyes of Wonder. De eerste nieuwe Stevie Wonder in 20 jaar tijd. Met 4 songs nog uit de periode van Songs in the Key of Life van daarnet. Dit is Tyler Ballgame.

zesde metaal, succesvol afgemeld. En Tyler Ballgame binnenkort live aan het werk op Pukkelpop 26. Zometeen zijn er tickets te winnen voor een concert in het Openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne. Dit is de Nigeriaanse Era Star.

0: De Gen Z Queen in Waiting, Era Star. Het Nigeriaans-Britse met inderdaad een carrière als een tornado.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Black Country New Road is op tournee. De experimentele rockband uit het Britse Cambridge zag frontzanger Isaac Wood al vroeg vertrekken, maar niet getreurd. De band bestaat nog steeds uit 6 gepassioneerde muzikanten. En die 6 halen hun mandoline, accordeon, harp, klarinet en klavecimbel precies over een week, dinsdag 4 augustus, uit voor een bijzonder concert in het Openluchttheater van het Rivierenhof in Antwerpen. Misschien wel de ideale plek voor de experimentele rock van deze band, Black Country New Road. Volgende week dinsdag dus in het Rivierenhof. En terwijl we besties hebben klaarstaan, sturen jullie maar berichten op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Hier liggen 5 duo-tickets klaar voor hun concert.

besties van Black Country New Road. De zes uit Cambridge speelden een intense show vorig jaar in het najaar in de AB. En ze staan volgende week dinsdag precies over een week in het Rivierenhof in Deurne. Wellicht de ideale plek voor een quasi-prog-rock. Voor de duo-tickets hoef je intussen geen moeite meer te doen. We sturen Lara de Smet, Fanny van der Heijden, Vincent Crabbé, Leen van den Neuker en Alex Mermans met de groeten van Zomerland volgende week naar het Rivierenhof. In november kun je papieren vliegtuigjes vouwen met daarop een verzoeknummer voor deze meneer aan de piano in de Roma in Antwerpen. Ben Folds.

Tonje Bakul, de nieuwe Orchestra Baobab. In het najaar komt er een nieuw album aan van het legendarische orkest uit Senegal. En einde augustus staan ze ook live in het Zuiderparktheater in Den Haag. Orchestra Baobab. Toen deze mensen twee zomers geleden op Gent Jazz speelden, hadden ze al samenwerkingen gedaan met Rosie Lowe en met Pip Millet. En intussen hebben ze ook Celeste kunnen klissen voor een featuring op hun komende nieuwe album, God Street Park.

0: Easy Celeste bij de heren van God Street Park uit het Engelse Leeds. In oktober verschijnt hun nieuwe album Somewhere Between.
1: Zomerland.
0: Dit is de sprookjesprinses van de jonge popmuziek, de IJslandse Livvy.

Tough Luck, de IJslandse Levé, op A Matter of Time, The Final Hour. De 6e augustus gaat het iets strakker en funkier klinken in het openluchttheater van het Rivierenhof. Want dan is het de beurt aan de Galants, vader en zoon Stéphane en Elvin Galant. En ook hun muze, Célasou.

0: El Gaucho. De broers Dana en Alden uit Brooklyn zijn hun nieuwe tracks gaan opnemen in studio's in Los Angeles en in Rio de Janeiro. En in Rio wisten ze deze veteraan van de samba ook voor de microfoon te halen. Marcos Valle.
1: Radio 1.
0: Shy Dog, dat is de nieuwe band rond Noah Melis van de Antwerpse band Bad Rocks. Dit is het mooie nieuwe classic rock bottom move. Zijn nieuwe band Shy Dog.

0: Mauro Pavlovsky op zijn nieuwe album Unspectacular Times. En Shy
1: Dog. Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.

Ze komt uit Neptune, New Jersey en ze woont al vele jaren in het zuiden van Engeland. Erin Moran en haar band A Girl Called Eddie. Dit zijn Stevie Nicks en Fleetwood Mac, ook alweer een halve eeuw geleden, over de Welsche godin Rhiannon. Straks zijn er nog meer classics hier in Zomerland. Classics van The Cure en Joan Osborne. Fleetwood Mac.

0: Rhiannon, Stevie Nicks en Fleetwood Mac en een classic uit 1976. Straks nog meer classics van Joan Osborne en van The Cure. Straks hier in Zomerland.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. De twee mannen vielen aan Portus.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur, goedenavond.

0: gevallen. Omstanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. In Madrid is er geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding. Inwoners van de provincie Ávila, ten westen van Madrid, zijn naar de hoofdstad getrokken om te betogen. Zij vinden dat er te weinig gebeurt om de branden te bestrijden. In Ávila is al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. In sommige regio's is de brandbestrijding grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. En er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen kon veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
1: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
0: Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij één van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Duranville. Nog dit, pretpark Bobbejaanland in Kasterlee gaat het schoeisel van bezoekers strenger controleren. Veel mensen dragen nu teenslippers omdat het warm is, maar dat mag niet. Los schoeisel is niet veilig in bepaalde attracties. Dat zegt Peggy Verelst van Bobbejaanland.
2: Die incidenten die gebeuren, dat gaat onder andere over het wegvliegen of het uitvliegen van de schoenen die aan op plaatsen terechtkomen, die niet toegankelijk zijn voor het personeel, onder andere. En evacueren op blote voeten is onmogelijk. Dus daarom zeggen wij heel duidelijk, vast schoeisel in Bobbejaanland, omwille van uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.
0: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen krijgen we veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En het wordt bijzonder warm, tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

Tint, muziek in alle tinten. Een van de singles uit Oxnard, de derde Anderson .Paak. Met de zang ook van Kendrick Lamar. Sir Paul McCartney bracht in mei een verrassend nieuw album uit. En hij kijkt terug naar zijn jonge jaren. The Boys of Dungeon Lane.

0: taxi, to to do. Filter Fevon House, do to do. Howland in a taxi, to to do.
1: Klankstof en Freeze samen huilend in een taxi. Het algoritme. Binnenkort verschijnt Alley Cat op Netflix. De nieuwe animatiereeks van comedian en kattenliefhebber Ricky Gervais. Dit zijn de Love Cats bij The Cure.

Twee producers en één zanger, Jente Pironet van Portland bij Mariah en Buscemi en The Love Cats van The Cure daarvoor. Dit is het soort trance muziek die de Touaregs in de westelijke Sahara al eeuwenlang beoefenen, zij dat het instrumentarium met de tijd andere vormen aanneemt. De Touaregs van Tami Crest zijn dit en de elektronica en de beats van de Turkse producer Island Man.

New Beginnings, Leeds represent de 2e oktober in de AB in Brussel voor Yard Act. Dit is een van de sterkste stijgers in de Vox-lijst en die komt van Helena Casella. Vorige week stond deze Forsaken Soul nog op 30 en nu is het nummer 13 geworden. Forsaken Soul van Helena Casella.

Obong Jayar en Just Cool. En de nieuwste single van Helena Casella. Daarvoor de nummer 13 in de Vox-lijst, Forsaken Soul. Wendy, de band uit Antwerpen, bracht in juni dit nieuwe nummer uit, Kamers.

kamers van Wendy. De Nederlandstalige indie folk van het Antwerpse duo Nicola Anne en Lennart de Vroei. De band Wendy. Dit is Joan Osborne. 30 jaar geleden een compleet nieuwe naam in de Amerikaanse muziek. Het komt uit haar grote doorbraak, haar tweede album Relish. Joan Osborne.

What If God Was One of Us. Het werd een hit in Canada en in verschillende landen in Europa, ook onder meer hier in België. De single uit het tweede album van de Amerikaanse Joan Osborne. Het jaar nadien mocht ze op tournee met de Funk Brothers, de ritmesectie van Motown, samen met Billy Preston en Steve Winwood. Deze Turkse en Deense band staat over een kleine 2 weken op het festival van Dranouter. Luna Ersahin

0: Soulmates en FKJ. Het staat voor French Kiwi Juice, de band rond Vincent Fanton. Een Fransman en een wereldwijd succes tot in Brazilië en de US toe. In oktober komt hij concerten spelen in Vredenburg in Utrecht en in de Roma in Antwerpen. FKJ.
1: Radio 1.
0: Dit is Bossa Nova uit het Engelse Kent bij Rory Sturgeon.

0: De Brit Rory Sturgeon en I'm Not Sure en de Black Eyed Peas 20 jaar geleden in het tijdloze Maschenada met maestro Sergio Mendes. Straks is er Belpop met Timetan, Lezar en Klaas. Eerst de nieuwsupdate van 9. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Hodibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
4: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25 of niet? Ook de Pride nu in september gaat, die kunnen veilig.

0: Ja, hoe. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. En het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis. En symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op het beleid van Netanyahu.
1: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat dat bondgenootschap met de VS dat dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En ja, het toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
0: De bosbranden bij Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle, nu bijna een week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid en nog eens wat 4000 toeristen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilton Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is hulp van de inwoners zelf.
2: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
0: Sportrode duivel Loïs Openda verhuist van Juventus naar Olympique Lyon in Frankrijk. De spits wordt verhuurd. Openda had in Italië een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij een van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mangala, Malik Fofana en Julien Doronville. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. Het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10:00, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd er betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
3: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat die kunnen veilig doorgaan.
2: Afgelopen zaterdag nog vielen 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. De bosbranden ten westen van Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna 1 week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. Nog eens wat 4000 toeristen zijn geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk. Dat zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust.
4: Door die wind, door die warmte en dat altijd aanwezige vuur in de grond zijn er heel veel opflakkeringen geweest, kleine smeulbrandjes. Men is met man en macht nog altijd aan het strijden. Dat doet de brandweer niet alleen, dat is ook veel te groot, dat gebied.

0: hebben twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis, en symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op de Israëlische regering.
1: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
0: En Trump heeft daar ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky, die de VS nogmaals bedankte voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Maar de Amerikaanse pogingen om vrede te bereiken liggen wel al maandenlang stil, wegens die oorlog tussen de VS en Iran. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Ja, Geert Hermans, wat is de bedoeling van Infantino?
2: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Dankjewel, Geert. Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren. Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De gemeente Molenbeek in Brussel gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandboom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten, en zeker nu, is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiggers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: In Avila, ten westen van Madrid, is nu al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. De inwoners hebben vandaag in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor brandbestrijding. In sommige regio's is die grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. Er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen zou kunnen veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
2: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
0: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, gedood verder op
2: het licht komen en die heel gevoelig zijn.
0: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, gedood verder de opvolger van de president, zegt dat hij

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel gaat de gemeente Molenbeek extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandbom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brand stichten, en zeker nu, is onverantwoord. Dat zegt burgemeester Steven Zwegers.
3: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
2: De bosbranden bij Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna één week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid en nog eens wat 4000 toeristen zijn er geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is wel veel hulp van de inwoners.
4: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus het ziet er echt niet goed uit.
2: Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 3 doden. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er tientallen vermisten. Eerder vandaag was al iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De man die in april in Utrecht in brand werd gestoken in zijn elektrische rolstoel is een tijd lang in levensgevaar geweest. Dat is vandaag duidelijk geworden in de rechtbank. 2 mannen worden verdacht van poging tot moord. Zij zitten in voorarrest. Volgens getuigen kregen de 2 ruzie met de man. Ze overgoten hem met spiritus en gooiden daarna een sigaret en brandend papier naar hem. De man die geen benen heeft en de rolstoel vloog in brand. Omstaanders konden het vuur blussen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Hermans.
5: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK.
2: Aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van

0: De Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
1: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Zo dinsdag 28 juli zit erop. Een goede nacht.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Dorthee, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zuid-Afrika is geweld tegen buitenlanders weer opgelaaid. Ghana heeft daarom de afgelopen dagen meer dan 200 Ghanese gerepatrieerd uit het land. Ook in mei en juni werden al heel wat Ghanese teruggehaald uit Zuid-Afrika. Volgens de Nigeriaanse overheid zijn er in Zuid-Afrika ook verschillende huizen en bedrijven van Nigerianen vernield of geplunderd. Extremistische groeperingen in Zuid-Afrika zijn een campagne begonnen tegen buitenlanders. Ze willen dat alle migranten zonder verblijfsvergunning het land verlaten. De Afrikaanse Unie heeft Zuid-Afrika om een officiële reactie gevraagd over de rellen en het geweld tegen de buitenlanders. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil de klimaat- en milieuregels voor de ruimtevaart versoepelen. Die veroorzaken te veel administratie en ze zorgen voor vertragingen, klinkt het. Regels rond de bescherming van bedreigde soorten, proper water, propere lucht en historische en archeologische sites zouden aan de kant geschoven kunnen worden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in Texas, heeft zowat 3/4 van de Amerikaanse lanceringen gedaan vorig jaar en het bedrijf wil dat aantal nog vermenigvuldigen. Maar milieuorganisaties verzetten zich daartegen omdat die operaties en lanceringen beschermde natuur in gevaar brengen. In Kinrooi in Limburg willen buurtbewoners het bijna uitgestorven kippenras Valen van Haspengouw redden. De gele landhoen met opvallend witte oorlellen was begin 20e eeuw erg populair in de streek rond Hoei en Namen in het zuiden van Haspengouw, maar is nagenoeg verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Dat vertelt Jan Martens van het steunpunt Levend Erfgoed.
3: Net als bij andere lokale kippenrassen hebben de legers die hier in Vlaanderen rondgetoerd hebben alles wat bewoog en eetbaar was opgegeten. Dus de Duitse bezetter die claimde alle vee op de boerderijen en dus ook de kippen en die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten.
2: Maar dus niet allemaal. In Kinrooi worden hennen en hanen van dat ras nu gratis verdeeld. Wouter Franke, de nieuwe trainer van de Schotse club Heart of Midlothian, is met zijn club niet tot in de Champions League geraakt. De Schotse vicekampioen leed gisteravond een 0-2 nederlaag tegen Sturm Graz in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Eerder hadden ze de heenwedstrijd in Oostenrijk al met 4-0 verloren. Vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de grote steden. Bij ons in Vlaanderen, in de Ardennen, is het wat frisser vannacht, met minimaal rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon en het wordt ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen en 32 graden aan zee. Ook donderdag wordt het warm, dan 32 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.